0: Goedenacht. Er slapen toch weer mensen buiten bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Het gaat om 12 mensen die de bus naar de nachtopvang in Rode hebben gemist. Een hulporganisatie heeft tenten voor ze neergezet. Het Amelscentrum in Ter Apel zit al 3 weken aan het maximum dat ze kunnen opvangen. De gasvoorraden worden niet snel genoeg bijgevuld, waarschuwt de GasUnie in de Telegraaf. Ze missen te weinig urgentie bij het kabinet. De gasvoorraden zijn nu pas voor een vijfde gevuld. Door de hoge energieprijzen aarzelt Nederland om nu gas in te kopen, terwijl dat normaal in de zomer erg goedkoop is. AI zorgt niet altijd voor productievere werknemers, zeggen onderzoekers in het FD. Zo nemen AI-chatbots veel werk over van bijvoorbeeld klantenservice-medewerkers, maar de medewerkers die overblijven krijgen dan wel weer veel moeilijkere vragen die AI niet kan oplossen. Het verschilt dan ook per geval of AI een toevoeging is of niet. En iemand in België is schathemeltje rijk geworden. Hij won de jackpot van een grote loterij. Die stond op 175 miljoen euro. Het is het hoogste bedrag dat ooit is gewonnen in België. Het oude record stond op 168 miljoen, 10 jaar geleden. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Overdag opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima liggen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Nacht. Dit is Joe.

0: het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Gemeenten moeten strenger handhaven als mensen de taal niet goed spreken. Dat zegt minister Aartsen van Werk en Participatie in de Telegraaf. De regel is dat als mensen niet goed genoeg Nederlands spreken, ze worden gekort op hun uitkering. Maar in de praktijk gebeurt dat bijna niet. Amerika en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen op elkaar uit. Amerika voerde vannacht een tweede golf van aanvallen uit in de buurt van de straat van Hormuz, waarop Iran een Amerikaanse legerbasis in Bahrein bestookte. Het conflict is weer opgeleid nadat Iran gisteren een Amerikaanse legerhelikopter neerhaalde. Een groot deel van Mexico's stad ligt plat door protesten aan de vooravond van de openingswedstrijd van het WK voetbal morgen. Zo worden er bijvoorbeeld wegen geblokkeerd. De protesten hebben niet zozeer met het WK te maken. Zo grepen leraren het WK aan om extra aandacht te krijgen voor hun zaak. En Kroatië heeft ook dit jaar de duurste campings van Europa, meldt het AD. Je betaalt er gemiddeld €78, twee keer zoveel als in Nederland. Volgens een campingspecialist komt het doordat steeds meer mensen naar Oost-Europa op vakantie gaan en camping-eigenaren ook steeds meer investeren in luxe voorzieningen, zoals waterparken. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met stevige buien en maxima van 14 tot 17 graden lijkt het eerder herfst dan zomer. De wind is matig en komt uit het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Tientallen goedgekeurde medicijnen die in het buitenland al beschikbaar zijn, zijn dat nog niet in Nederland, meldt het AD. Het gaat vooral om medicijnen tegen kanker. Dat komt omdat de overheid eerst onderzoekt of een nieuw medicijn toegevoegde waarde heeft. En dat duurt gemiddeld bijna 2 jaar. In Hellendoorn in Overijssel is een jongen overleden na een ongeluk. Hij werd aangereden door een bestelbus. Hij werd nog gereanimeerd en er werd onder andere een traumahelikopter uit Duitsland ingevlogen, maar dat mocht niet meer baten. De chauffeur van de bestelbus is aangehouden en wordt verhoord. De gasvoorraden worden niet snel genoeg bijgevuld, waarschuwt de GasUnie in de Telegraaf. Ze missen te weinig urgentie bij het kabinet. De gasvoorraden zijn nu pas voor een vijfde gevuld. Door de hoge energieprijzen aarzelt Nederland om nu gas in te kopen, terwijl het in de zomer normaal erg goedkoop is. En Amerika verwacht dat de muur op de grens met Mexico eind volgend jaar af is. Het is een belofte waar president Trump al bijna 12 jaar aan vasthoudt. Hij wil met de muur voorkomen dat illegale migranten vanuit Mexico naar de Verenigde Staten komen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met stevige buien en maxima van 14 tot 17 graden lijkt het eerder herfst dan zomer. De wind is matig en komt uit het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: Wat een mooi nummer van Chicago. En If You Leave Me Now, een hele goede morgen. Dit is Jam. Woensdag 10 juni en het nieuws van 6 uur. Hier is Mart Gol.
1: Goedemorgen. Rellen in Belfast. Branden en onrust in de hoofdstad van Noord-Ierland. Een man raakte deze week zwaar gewond toen hij werd toegetakeld met een mes. De verdachte komt uit Soedan. Anti-asielprotesten zijn nu uit de hand gelopen in Belfast. Brandende auto's, huizen en een stadsbus. Het is nog onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Aanvallen over en weer tussen Iran en Amerika. Het conflict is opgeleid nadat Iran een Amerikaanse legerhelikopter neerhaalde. De VS sloeg terug en Iran inmiddels ook weer door Amerikaanse legerbases te bestoken. Het is nog onduidelijk wat dit betekent voor de vredesgesprekken tussen de twee landen. Bij een ongeluk in Hellendoorn in Overijssel is een jongen overleden. Hij werd gisteren aangereden door een bestelbus en heeft het dus niet gered. Bestuurder is opgepakt van die bus. Hoe oud die jongen was en wat er nou precies is gebeurd is nog niet bekend. En terwijl de mannen aftellen tot ze echt bijna in actie komen op het WK voetbal, nog geen WK-ticket voor de Oranje vrouwen. Polen is dan wel met 3-1 verslagen, maar het was niet genoeg. De concurrentie deed het beter. Oranje speelster Wieke Kapteijn zegt bij de NOS te weten hoe dat komt.
2: We hebben natuurlijk ook een vrij nieuw team. We moeten met elkaar leren. En ik denk dat we dat nu aan het doen zijn. En we moeten nu gewoon strijden om te kwalificeren.
1: Ja, want Oranje moet nu extra wedstrijden spelen om erbij te zijn op het WK volgend jaar zomer in Brazilië. Het weer van Weerplaza. Vanmorgen droog en zonnig. Vanmiddag weer stevige buien met kans op onweer en hagel. Vooral in het binnenland. 15 tot 18 graden.
0: Het zijn rare dagen qua weer, hè?
1: Blijf maar wisselvallig, hè?
0: Ja, staat hij al. Wat zeg je?
3: Staat hij al.
1: Ja. Van zolder gehaald, hoor, vanmiddag gisteren.
3: Kerstboom.
0: Hou toch op, zeg.
3: Ik ben er altijd vroeg bij. Nou, dit is ideaal weer.
0: Ja, hoezo?
3: Ja.
0: Het is niet koud. Het is gewoon raar.
3: Het is wel koud, hoor.
0: Vind jij het koud?
3: Ik was op de fiets. Kijk. Ik had, het is echt wel fris, hoor.
0: Je had je handschoentjes aangetrokken?
3: Nee, ik kan weer luxe vanuit je auto roepen, maar het is echt koud.
0: We gaan naar de verkeersinformatie. Is er al iets te melden? Ja, één korte vertraging op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Schiedam-Noord en de Benelux-tunnel. Ongeluk geweest. 3 kilometer file, 5 minuten vertraging.
4: Deze vrijdag, Joe Oranjedag. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: Ja, we gaan beginnen aan de ochtendshow voor de woensdag. Sander, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Op deze koude dag is hier Diana.

0: Ja, goedemorgen. Woensdag 10 juni staat er op de kalender. En dan zal het wel zo zijn. Hartelijk welkom bij een nieuwe ochtendshow van Joe. Met vandaag Sander Lantinga.
1: Een hele goedemorgen.
0: En natuurlijk de brenger van het nieuws, Mart Gool.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. We zijn er weer met de Koen en Sander Show op. Ja, toch wel een, inderdaad, je merkte het terecht op, een wat frissere ochtend.
1: Ja, voor juni vind ik het gewoon koud. Ja, je verwacht toch gewoon met zonder jas de lucht in te stappen en te denken, oh, weet je wel, dat je de zachtheid voelt. De rijpheid van het leven.
0: De koudere dagen in juni, daar is een term voor.
1: Oh.
0: Schaapscheerderskou.
2: Wauw.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ken je die?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nou, Google hem even. Schaapscheerderskou. We zitten in de schaapscheerderskou.
1: Nou, Mart is heel snel met typen.
2: Ja, het is inderdaad waar.
1: Het is te verklaren, denk ik, omdat daar hebben de boeren hun schapen geschoren en die vroor dan dood.
0: Nou, zo erg is het ook weer niet.
2: Ja, er kan nog inderdaad nog nachtvorst
0: ja,
2: komen.
0: Ja, ja.
2: Nou ja, inderdaad, joh.
1: Weet je wat ze zeggen? Nachtvorst in juni is koud.
2: Er zit een vroege spreuk
0: van. Was dat de eerste spreuk?
1: Ja, ik ga de hele dag door.
0: Spreuk van Sander.
1: Ja, en je hebt ook oude wijvenzomer.
0: Ja, klopt. Wat betekent dat ook alweer?
1: Dat is gewoon een Indian summer.
0: Ja, ja. Dat
1: een nazomer. Ja, dat is de oude wijvenzomer.
0: Ook de witte wieven heb je ook nog. In het oosten van het land. Dat is een beetje die dauw, die mist.
1: Ja.
0: Witte wieven.
1: Ja, maar dat is ook een legende.
0: Ja, zeker.
1: Want wij gingen met groep 8, toen nog klas 6 was dat, gingen wij op schoolkamp naar de Witte Wieven. In de buurt van Lochem of Oldenzaal.
0: Ja, precies.
1: Op. En dan gingen we met z'n allen in de kuil zitten en dan werd de legende van de Witte Wieven verteld.
0: Oeh, dat was heel spannend, denk ik.
1: Nee, want je bent daar ben je 12 en dan trap je daar natuurlijk niet meer in.
0: Nou.
1: Je bent gewoon wel bezig, kan ik al op 12-jarige leeftijd een beetje tongen.
0: Nou, dan was deze jongen op zijn 12e nog niet mee bezig.
1: Nee, nou, er werd wel getongd bij mij in de klas. Vooral omdat één jongen die was een jaar ouder. Die had een jaar op Aruba gewoond. Dus die kwam terug. Dus die had in de klas blijven zitten. Dus die was 13. Nou, die had al.
0: Zo.
1: Op de basisschool. Ja, die had al haar op de zak. En die begon. Ja, Mart, dat zijn niet leeftijds.
0: Komt voor. Ja, zeker.
1: Laat ik zo zeggen. Hij had geen schaapscheerderskou. En die begon een beetje te tongen. En als er één gaat, dan gaat de rest ook.
0: Maar wanneer ben jij gaan tongen dan?
1: Nou, pas echt toen ik 15 of 16 was.
0: Nee, precies. Dus
1: ja, heel laat. Maar ik weet wel, want op een gegeven moment, ja, dan alsof het een soort van lemmingen waren. Hij begon, dus iedereen binnen no time had een meisje bij de hand. En dus iedereen schoot alle kanten van de witte wieverkuil op.
0: Ach.
1: Dus ik ook met een meisje. Maar ik durfde niet. Ik heb alleen maar een beetje staan knuffelen eigenlijk.
0: Oh, dat vind ik al heel wat.
1: Nou ja, en toen wilde zij wel. Maar toen zei ik, ja luister, u bent mijn lerares ook. Het is misschien ook wel een beetje onhandig.
0: Oké, dus we hebben de schaapscheerderskou. We hebben de witte wieven. We hebben, nu wordt in de app, wat zijn de hondsdagen dan? Hondsdagen.
1: Hondsdagen, ja, dat is ook een bekende.
0: Ik zie Mart al bij Google.
2: Ja, jullie keken mij aan van Google. Ja,
1: jij bent het orakel van de show.
2: Ja. Hondsdagen, de warmste en meest broeierige periode van de zomer. 20 juli tot en met 20 augustus.
1: Oh, ja. Kijk,
0: grappig.
1: En de doldwaze dagen?
2: Ja. Moet je naar de Dam in Amsterdam.
1: En wat is Black Friday?
0: Dat duurt allemaal nog even. Hey, goedemorgen, welkom bij de Joe Ochtendshow. De spreuk van Sander krijg je zometeen. Maar eerst deze mooie van Cat Stevens. Mooi.

0: London Beat en I've Been Thinking About You hoor je in de Koen en Sander Show. Het is kwart over zes, we zijn een beetje aan de vroege kant.
1: Oh.
0: Wil je hem al, heb je er al eentje?
1: Ja, ik heb er natuurlijk altijd eentje, ja.
0: Of zeg je, we bouwen de spanning nog even op? Ja, het kan, kunnen alle kanten. We kunnen alle afslagen nemen die we willen.
1: Dat, nou, laat ik een halve spreuk doen en dan komt de rest komt dan daarna. Als de kat van huis is.
0: Oh.
1: Drone.
0: En oké, okay, dus als de kat van huis is.
1: En dan ga ik na het eerste vers maken hem af.
0: Oké, okay, en zeg jij dan van, ik kan. Luisteraars mogen ook input geven of zeg je nee?
1: Nee, dat is niet de bedoeling.
0: Oh.
1: Nee. Echt. Nee hoor, absoluut niet.
0: Want dit vraagt natuurlijk om leuke grappen.
1: Nou, nee, natuurlijk mogen ze met input komen.
0: Ze ja. mogen met input komen.
1: Men mag met input komen.
0: Okay.
1: Kom maar door.
0: Dus als de kat van huis is.
1: Punt. Of zal ik hem doen? En dat dan kijken of mensen er overheen kunnen.
0: Ja, leuk.
1: Dat is dan leuker.
0: Maar dan is het wel, dan moeten mensen die nu gaan appen het ook inspreken even in de show.
1: Ja, dus dan mag je variëren op de volgende spreuk. Die natuurlijk al heel erg leuk is.
0: Ja, goed.
1: Ja, vergis je niet. Mart, heb jij je pen klaar, Mart?
2: Ja, ik heb het bij me. Okay, altijd een pennetje bij de hand, hoor.
1: Oké, daar komt-ie. Als de kat van huis is, ziet hij waarschijnlijk in de tuin van de buurman te poepen.
0: Dat is ook echt waar.
1: Ja, dat is helemaal.
0: Ja, nee, alle spreuken zijn waar. Ze kakken nooit in de eigen tuin, die klerenbeesten. Ja. Oké, okay, dus als de kat van huis is, maak hem af. Heb je dan leukere dan Sander? Kom maar door in de app van Joe.

0: Tears for Fears en Shout. Goedemorgen, 7:10. Ochtendshow van Joe. Met natuurlijk al die lekkere hits uit de 70s, 80s en 90s. Maar ook met de spreuk van Sander. Dus eigenlijk iedere ochtend rond dit tijdstip, 7:10. En we waren net wat vroeg, je hebt hem al gedaan.
1: Ja, als de kat van huis is, zit hij waarschijnlijk in de tuin van de buren te poepen. Ja, dat is wat katten nou eenmaal doen. Maar goed, dat is een leuke variatie natuurlijk op een bestaand spreekwoord. Misschien dachten we, kan jij dan een nog leukere variatie bedenken? Dus kom maar door.
0: Het is natuurlijk altijd een beetje risico, want het is heel vroeg. En denk je, ja, god, is iedereen wel wakker en noem maar op. Maar is het nodig binnengekomen, Sander?
1: Leuk, leuk, leuk.
0: Jij als meester van de spreuken mag... zal ik gewoon even wat instarten? Gewoon zo wat, ja, wat er allemaal binnenkomt. Bijvoorbeeld Edwin.
2: Als de kat van huis is, bestel dan geen Chinees.
1: Ja.
0: Ik stiekem wel heel leuk.
1: Stof te nadenken.
0: Ja. Oké, Nancy.
3: Als de kat van huis is, hoef ik tenminste niet de kattenbak te verschonen.
1: Nee, nee. Dat is een verschrikkelijk karweitje.
0: En is dat zo?
1: Ja.
0: De kattenbak?
1: Ja, je doet het niet vaak. Eens in een week, eens in de twee weken. Maar je moet dat hele ding leeggooien, schoonmaken, schrobben.
0: Maar ik weet, god, ja, ik heb vroeger natuurlijk ook katten gehad.
1: Ja.
0: Boris en Loesje.
1: Mm-hmm.
0: Ja. En dan had je van dat kattengrit.
1: Ja.
0: En als ze daar dan een behoefte in deden, dan klonterde dat zo samen.
1: Ja, zeker.
0: En dan kon je dat zo in één schepje, had je dat eruit.
1: Dat schep je natuurlijk 1 of 2 keer per dag, schep je dat eruit. Maar op den duur begint dat een beetje verzadigd te raken.
0: Ja, dan moet
1: en dan sijpelt het toch naar de bodem toe. En dan moet je verschonen, anders gaat het stinken. Ja, dat is gewoon niet een vrolijk of gezellig klusje.
0: Ja. En jouw oudste is 11?
1: 12.
0: 12, net 12 geworden, ja. Doet hij dat dan ook, of is het...
1: Nee, ze geeft wel eten aan de kat. En ik vrees dat... En zelfs de schoonmaakster... Ik heb een Portugese schoonmaakster. Die geeft dan altijd de kat eten, maar dat mag niet. Want ik heb dus een dikke poes. En die mag dus... zit op dieet. Maar ja, zij zegt dan elke keer... Ik eet een kat, poesie mouw, poesie mouw, poesie mouw. Dan zeg ik, ja, maar omdat hij ziek jou... Dus dan denkt hij, eten. Ja. En dan gaat hij honger, honger. Ja. Ik zeg, nee, maar elke keer tref ik dus weer zijn etensbak vol aan... Dus hij laat het zelfs staan zo vol als je zit. Dus de schoonmaakster geeft ook eten. Poesiemauw!
0: Wil je er nog eentje?
1: Nog eentje.
4: Als de kat van huis is, is de poes van de buurvrouw zwanger.
0: Leuk. Toch leuk, toch leuk.
1: Leuk.
0: Mart, goedemorgen. Wat heb je straks in het nieuws van 7:30?
5: Ja, hoe omschrijf je de band tussen Nederland en Duitsland? De koning doet een poging.
6: Ik moest daarbij aan een Duitse tophit denken.
5: Ja, aan welke hit denkt hij dan? Hoor je zo.
0: Is dit onze koning?
5: Dit is onze koning.
6: Ik moest daarbij aan een Duitse tophit denken.
1: Schnapsie.
0: Schnapsie. Hij doet dit beter dan...
1: Ja, hij kan dit goed, hoor.
6: Ik moest daarbij aan een Duitse tophit denken.
1: Ja, maar er zijn natuurlijk al heel veel Duitsers naar Argentinië gegaan.
0: Dat is echt goed. Welke tophit dit dan is, dat hoort u zo dadelijk naar de reclame.
7: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
8: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
9: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
7: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
9: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
11: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
12: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
12: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
14: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
16: 18 plus, speelbewust.
17: Ja? Echt serieus? Wat een geld.
18: 18.000. Godverdikken me.
19: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
20: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
21: Attap.
20: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
19: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus, speelbewust.
22: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
23: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
23: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
24: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
25: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
24: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
25: Wat doe ik aan?
24: Shop nu bij Zalando.
26: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat.

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
3: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
2: Ja, de leeuw komt eraan.
3: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Wat heb jij aan

0: A4 Rotterdam richting Amsterdam bij Zoeterwoudendorp 15 minuten. En de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost 10 minuutjes extra. Dit is Joe! 6:30 in de Joe-ochtendshow. Mart Grol heeft het nieuws.
1: Goedemorgen. Brandende huizen, een stadsbus en een winkel in Belfast in Noord-Ierland zijn anti-asielprotesten uit de hand gelopen. Een man in de stad werd deze week bruut aangevallen met een mes en hij raakte zwaar gewond. Een man uit Soedan is opgepakt en Noord-Ieren grijpen deze zaak aan om te demonstreren tegen immigratie. Rellen dus daar in Belfast. Volgens de BBC gaan groepen mensen langs huizen waar buitenlanders wonen om ramen en deuren in te trappen. Ook een anti-asielprotest in ons land, in Vriezenveen in Twente. Er gelden daar ook vanmorgen nog steeds extra veiligheidsmaatregelen. Dat protest gisteravond is wel relatief rustig verlopen. Er werd wel wat vuurwerk afgestoken en niet iedereen ging op tijd weg. 3 mensen zijn opgepakt, maar het liep niet zo uit de hand als vorige week. Toen moest namelijk bij zo'n protest de ME echt in actie komen. Een vrouw uit het Gelderse Doorneburg heeft 2 oplichters in de val gelokt. Ze werd gebeld door iemand die zei dat hij van de bank was en bij haar thuis de pinpas kwam ophalen. Nou, zij deed alsof ze erin trapte, maar ondertussen belde haar zoon de politie. Toen de oplichter met een handlanger aanbelde, was er ook een agent in huis en die kon de 2 arresteren.
2: Zo, goede actie zeg.
1: Ja, hè?
2: Dat is echt top.
1: Dus ondertussen was de politie die kant op gekomen.
2: Ja, geweldig. En,
1: zijn die oplichters in de
2: een heter daadje.
1: Inderdaad. Dan voetbal. Nou, voetbal, daar gaat het vaak over. Als je het hebt over Nederland en Duitsland. Maar hoe vergelijk je nou de band tussen deze landen? Koning Willem-Alexander die heeft er een liedje voor gebruikt. De Duitse president is hier voor een staatsbezoek. En tijdens een chic diner haalde de koning gisteravond een bekend nummer aan.
3: Das Verhältnis zwischen Deutschen und Niederländern ist etwas ganz Besonderes. Ich muss dabei an einen deutschen Top-Hit denken. Ich bin wie du.
1: Inderdaad, ich bin wie du van de Marianne Rosenberg. Ich bin wie du. Wir sind wesend und mehr. Want de koning zegt dat Nederland en Duitsland elkaar aanvullen, ondanks hun verschillen. De koning heeft trouwens niet gezongen.
4: Ik vind dat hij ontzettend goed Duits praat.
1: Ik dus ook. Zeker.
4: Schrikker, bijna.
5: Ik durf de stelling wel aan dat hij beter Duits kan praten dan in het Nederlands een troonrede voorleest.
1: Of in het Engels excuses maakt voor whatever.
4: Precies. Ja. Ik vind dat niet een tophit. Dat je dan zo'n Engels, dat hoor je wel zo. Vroeger keek ik altijd die krimis. En hij was zeer funny.
3: Das Verhältnis zwischen Deutschen und Niederländern ist etwas ganz Besonderes. Ich muss dabei an einen deutschen Top-Hit denken.
4: Top-Hit.
3: Ich bin wie du.
5: Maar hij heeft ook een beetje dat zangerige. Ik moest daarbij.
4: Ja.
5: Ik moest daarbij in die Duitse tophit denken.
1: De cursus is gevolgd, denk ik.
4: Nou, dat denk ik ook. Bij de nonnetjes.
5: Ja, precies, ja. Leuk. Dankjewel, Mart, voor het nieuws. We gaan heel snel door naar Diane. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Diane, welkom bij Joe. Welkom in de Koen en Sander Show. Leuk dat je er bent. We spelen de beroepentest. Mm-hmm. En dat betekent dat we samen met onze luisteraars gaan proberen om achter je beroepen te komen.
6: Oké.
5: Okay. Even een vraagje vooraf. Denk je dat het ons gaat lukken vandaag?
6: Ik denk het wel, met een beetje moeite.
4: Met een beetje moeite? Oké, dat is kortom, je zegt toen gewoon even je best.
6: Ja, precies.
4: Oké, Diane, vraag 1. Met oog op de koning. Moet jij wel eens voor je werk in een andere taal spreken?
6: Ja, heel vaak.
5: Heel vaak zelfs? Oh, dat is een lekker begin.
4: Lekker begin.
5: Meteen een goede vraag, dankzij de koning dus. Goed, met Diane spelen wij de beroepentest over een paar minuten.

0: Ja, de beroepentest spelen we deze ochtend met Diane uit de Asten. 64 jaar. Diane, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Diane. 7 vragen mogen we aan je stellen om achter jouw beroep te komen. Luisteraars puzzelen lekker mee in de app van Joe. 1 vraag, zojuist gesteld door Sanne. Interessant. Moet je wel eens in een andere taal spreken? En toen zei jij...
1: Ja, heel vaak.
0: Heel vaak zelf.
2: Heel vaak, ja.
0: Ja. Betekent dat we nog 6 vragen over hebben. Hierbij gaan we naar vraag 2.
2: En als je een andere taal spreekt, Diane, doe je dat door de telefoon of doe je dat face-to-face of misschien alleen maar per mail?
1: Allemaal.
2: Oh, dus er komt veel klanten mensen in aanraking.
0: Werk jij elke dag op dezelfde plek?
1: Niet altijd.
0: Maar meestal wel, denk ik.
1: Meestal wel.
2: Ja. Wanneer is een werkdag voor jou geslaagd?
1: Dat is een gemene vraag. die vind ik wel leuk om te beschrijven. Als ik mijn doel bereikt heb.
0: Oké, ja, maar dan ga ik dan toch vragen wat dan dat doel is.
1: Ja, dan kan ik heel veel vragen omheen draaien. Even kijken, wat is het doel? Om iedereen aan beide zijden tevreden te stellen.
0: Oh.
2: Oké, dan moeten we even goed, want we zitten hier op 5 dingen al.
0: Ja, we hebben nog 2 vragen nog.
2: Ja.
1: Kijk, je hebt nog maar 2 vragen.
2: Mijn aanname is dat mensen de hulp van Diane nodig hebben. Dus wat is de hulpvraag waarbij mensen naar jou toe komen?
1: Mensen vragen mij niet om hulp.
2: Oh!
1: Dat is zeldzaam. Maar het kan wel, hoor. Maar het is wel zeldzaam.
2: Nou, oké, maar dan mag ik, dan moet je de vraag beantwoorden.
0: In welke gevallen hebben ze jouw hulp nodig?
2: Wat is zeldzaamheid, maar wat is dan de hulpvraag?
1: Oh, dat is een hele tricky one. Even kijken, want ik wil niet dat je meteen raadt natuurlijk.
0: Nou, zeg, we
2: hebben vragen meer over.
0: Het water staat ons aan de lippen, Diane.
2: Zuidasten,
0: we kunnen wel een beetje.
2: Of moeten we het in Duits doen?
1: Even kijken, welke hulpvraag hebben ze? Ja, dat kan ik heel kritisch omschrijven, maar dat ga ik niet doen.
0: Nee, doe maar niet.
1: Ze vragen hulp als ze er zelf niet helemaal uit kunnen komen.
3: Ah. Ja, dat is logisch in het leven, toch?
1: Ja, dat is heel logisch in het leven.
0: Anders vraag je geen hulp.
2: Tenzij het baby zijn.
1: Oh nee, dan hoef je niet... Nee. Dus dat hoef je niet aan mij te vragen. Ja, dus dat is een extraatje die je nou krijgt.
3: Het is bijna concreet nog, hè?
0: Ja. Kunnen we heel weinig medianen.
1: Oh, wat lullig.
0: Ja.
1: Maar jij hebt mijn bandje toch gehoord, of niet? Wat ik ingesproken heb.
0: Oh, dat is goed. Jij refereert, jij hebt ons een voice-appje gestuurd.
1: Ik heb je een voice-appje gestuurd, dan mag je luisteren.
0: Oh.
2: Hey, neem lekker het programma over, ga deze lekker naar huis.
0: Weet jij nog wat je hebt ingesproken naar ons?
1: Niet helemaal, maar wel ongeveer, denk ik.
0: Oké, nou, als je 1 seconde hebt, ik heb hem bijna.
1: Ja. Ik heb 0 secondes, want ik hoef nog niet naar de douche in, ik hoef nog niet naar mijn werk. Dus dat doe ik na jullie gesprekje.
0: Kijk, ik heb hem hier. Jij hebt voor ons dit ingesproken.
4: Goedend, Sander. Omzet is mooi, winst is reëel, cash is koning. Heel veel succes. Tot woensdag.
0: Cash is koning. Oké. Dit is in de financiële sector zitten. Moeten we dit zoeken dan? Mensen vragen jou niet om hulp. Jouw doel is om iedereen aan beide zijden tevreden te stellen. Het heeft dus met geld te maken dan, hè?
3: Onderhandelen of zo?
2: Ja, of ze werkt bij een crypto-trader. Ze is trader.
3: Of bij een bank?
0: Dat wil ik net vragen. Ja. Werk jij in de bankwereld?
1: Nee, ik werk niet in de bankwereld. En dat was je laatste vraag.
2: Ja!
0: Diane, ik vroeg jou aan het begin, denk je dat we het gaan raden? Zei je ja, maar je hebt er alles aan gedaan om het ons moeilijk te maken.
1: Ja, maar dat moet ook, anders wordt het te makkelijk.
2: Jongen. Oké. Nou, we kunnen, zoals je hoort, wel wat hulp gebruiken. Ja. Denk jij te weten wat Diane wel

0: overleggen. Want we buigen ons over...
1: De beroepentest.
0: Wat weten we over het werk van Joe-luisteraar Diane? Nou, ze komt uit Asten, dat weten we. Ze moet wel eens in een andere taal spreken voor haar werk. Dat kan dan via de telefoon, de mail, maar ook face-to-face, eigenlijk allemaal. Ze werkt niet altijd op dezelfde plek, maar in de meeste gevallen wel. En een werkdag is geslaagd als haar doel bereikt is. En toen vroegen we natuurlijk verder, maar wat is dat doel dan? Nou, dat is om iedereen aan beide zijden tevreden te stellen. Nou, mensen vragen haar niet vaak om hulp, alleen als ze er echt zelf niet uitkomen. Ze werkt niet in de bankwereld. En we hebben nog wel een extra zin gekregen. Extra omzet is mooi, winst is reëel, cash is koning.
2: Ja, nou, Erik denkt dat zij een medewerker bij de Belastingdienst is, want makkelijk kunnen ze het niet maken. Wel moeilijker. Kees zegt, ze is erg vol van zichzelf. Dus dan is ze vast een aankoopmakelaar. Maar verder gaat het richting de farmacie. In de sales denkt Twan, Diana is volgens mij notaris, zegt Jeffrey, grenswisselkantoor, deurwaarder. En op het spoor van Ron zitten er meer.
3: Voor mij werkt zij in een casino. Die dan die kaartjes verdeelt en zo.
0: Ja, een groupier is dat.
2: Ja.
0: Ja. Maar weet je, daar zat ik dan over na te denken. En dan denk ik toch, een werkdag is geslaagd als haar doel bereikt is. En dat is om aan iedereen aan beide zijden tevreden te stellen. Dat kan ik niet rijmen met een groupier.
2: Nee, dat geeft geen pas.
0: Nee.
2: Nee.
0: Maar heel eerlijk, Stan, heb jij een idee?
2: Nee. Ja, nee. Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik denk dat zij iets financieels doet. Ik denk dat zij het aandelen, die kant op, dat mensen bij haar komen om bijvoorbeeld aandelenpakketten te kopen die zelf gewoon niet zoveel verstand van hebben.
0: In de beleggingen?
2: Ja. Beleggingsadviseur.
0: Ja, aan beide zijden tevreden. Ja, goed. Ja, cash is king.
4: Nee, ik heb ook echt geen idee,
0: het
4: jongens.
0: Is echt, ja, Diana, het is ontzettend moeilijk. Je hoort het.
5: En goed, hè?
0: Voor jou misschien wel. Ja, voor ons is het een lastige. Ja, laten we dan zeggen, wij denken dat jij werkt in de beleggingswereld.
5: Dat is niet goed.
0: Ik had al wel zo'n donkerbruin vermoeden.
5: Er zat iemand met de antwoorden heel dichtbij.
0: Oh. Nou, je mag het nu zeggen, want ja. wij falen hier. Wij weten het niet.
5: Nee, ik ben debiteurenbeheerder.
0: Debiteurenbeheerder. En wat houdt dat precies in?
5: Dat houdt in dat klanten die te laat zijn met betalen wereldwijd gebeld en gemaild moeten worden. En de hulp die ik aanbied is als de mensen niet genoeg cashflow hebben om dat in gedeeltes te doen.
0: Oh, ja.
5: Ja.
0: Je hoort...
2: Het staat erg dichtbij.
5: Nou ja, diegene die zei incasso.
0: Ja.
5: Dat was wel heel erg dichtbij. Want in principe ben je dat. Hè? Dus in principe ben je het incassobureau van een bedrijf.
0: Ja. Vind je dat je leuk werk hebt eigenlijk, Diana?
5: Nee, het is heel negatief werk. Maar het betaalt wel heel goed de rekeningen.
0: Ah,
2: dus die kan jij wel betalen?
5: Ja, gelukkig wel.
0: Nee, maar goed, kijk, dan kun je de rekeningen wel lekker kunnen betalen. Maar uiteindelijk is het ook wel fijn als je een leuke baan hebt, toch?
5: Nou, als je het leuk vindt om niet om mensen te pesten natuurlijk, maar om de wettelijke grenzen op te zoeken om toch je rekeningen betaald te krijgen die openstaan. Mm-hmm. Ja, ik vind het financieel wettelijk aspect heel erg interessant. Oh, ja. Dus ja.
0: Ja.
5: Dus wel,
0: jij zoekt de randjes een beetje op, een beetje het grijze gebied.
5: Dat doen de klanten ook, hè, dus ik ook.
2: Ja, en dan stuur je gewoon een knopploegje erop af, toch?
5: Ja, precies.
0: Diana, mogen wij je ontzettend bedanken voor het meespelen aan de beroepentest. Je hebt het ons moeilijk gemaakt, maar we nemen je niet kwalijk vooruit dan maar.
5: Ach, gelukkig. Dankjewel.
0: Hey, fijne dag.
5: Doei.

0: lekker vrolijke begin van je dag. En het is nog mooi weer, ook buiten schijnt het zonnetje. En Elton John en Kiki die op de radio met Don't Go Breaking My Heart. We gaan straks naar het nieuws van 7 uur. Mart, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zware rellen, heftige branden. Details krijg je zo meteen. En zo aan het begin van de zomer nieuws over de winter.
0: En zo dadelijk hebben wij een grote hit die we gaan draaien. We gaan wel meerdere hits draaien. Maar ik heb er eentje van onder de knop. 3 noten. Dit is noot 1. Maar welke hit, Sander? Is dit? Ja, maar hoe heet die?
2: Ik weet niet.
0: Nee.
2: Final Countdown.
0: Yes!
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
4: Hey, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Kozijnen bestellen. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: Social Deal Dierentuindeals. Take 1 en actie. Bo.
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed. Thanks, Bo.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: En actie, Olifant.
10: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Shop bij designer outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer outlet Roermond.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
13: Show en Staatsloterij maken je middag leuker met de Alpha Battle. Het spelletje waar je hoofd sneller moet schakelen dan je mond. Waar letters ineens zenuwslopend worden. Omdat je mag gaan spelen met de letter L. En 30 seconden veel te kort voelt.
14: Goeie.
13: En dat was buiten de tijd, helaas.
14: Dat is jammer.
13: Speel je mee, dan krijg je sowieso een staatslot. En je maakt iedere week kans op €1000. De Alpha Battle. Maandag tot en met donderdag om 16:45 in de middagshow met Kai. Speel bewust 18+. Good times.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
16: De Alpha Battle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
17: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je een miljoen, dan krijg je een miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
18: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
19: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
1: Kippie.
18: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
3: Dat zeg ik.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
20: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
21: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
0: Een hele goede morgen, woensdagochtend, ochtendshow van Joe. Nieuws van 7, Mart Grol.
1: Goedemorgen. Zorgen over gas. Hoe warmpjes zitten we er komende winter bij? De gasvoorraden in ons land worden niet snel genoeg bijgevuld, zeggen deskundigen vanmorgen in de Telegraaf. Normaal gebeurt het in de zomer, want dan is gas relatief goedkoop. Maar door de hoge energieprijzen van nu is ons land nog niet aan het inslaan. De vraag is, hoe lang wordt er gewacht en wat zijn de gevolgen? Die energieprijzen zijn natuurlijk hoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is daar zeker niet rustig vanochtend. Amerika en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Het begon met het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter door Iran. Amerika sloeg terug en Iran valt nu Amerikaanse militaire doelen aan. Branden in Belfast. Op allerlei plekken in die Noord-Ierse hoofdstad zijn rellen geweest, waarbij auto's, huizen en ook een stadsbus in vlammen zijn opgegaan. Het is onrustig in Belfast nadat een man eerder deze week zwaar gewond raakte toen hij bruut werd verwond door een man met een mes. Er zit een verdachte uit Soedan vast en dat zorgt voor grimmige anti-asielprotesten. En dan nog sport. Het blijft duimen voor de Oranje Leeuwinnen. De voetbalsters zijn nog altijd niet zeker van een ticket voor het WK volgend jaar. Polen is dan wel verslagen, maar het was niet genoeg. Bondscoach Veurink baalt, maar is bij de NOS ook realistisch.
22: Wel een klein beetje een zuur gevoel. Maar ja, als ik ook realistisch ben, ik vind ook wel dat we krijgen op dit moment wat we verdienen. We hebben natuurlijk Polen uit verloren, afgelopen vrijdag natuurlijk in Ierland. En dat bevestigt ook wel mijn gevoel dat we gewoon nog een team echt in ontwikkeling zijn.
1: Oranje moet nu extra wedstrijden spelen. De Oranje mannen beginnen juist bijna aan hun WK. Zondag de eerste wedstrijd natuurlijk tegen Japan. En vandaag wordt in Amerika getraind. Het zonnetje schijnt op veel plekken. Vanmiddag weer kans op plensbuien, zegt Weerplaza. Met hagel en onweer, hooguit 18 graden.
0: Dankjewel. Woensdagochtend zeker niet de drukste ochtend op de weg. En dat zien we nu ook. Met 11 vertragingen valt het wel mee. Alleen in het zuiden op de A58 daar toch wel drukte. Tilburg richting Eindhoven door een ongeluk tussen Moergestel en de brug over het Wilhelminakanaal. 6 kilometer. Je bent daar 30 minuten langer onderweg.
23: Deze vrijdag. Joe Oranjedag. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: Sander, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Ja, een hele goede vriend van de show is jarig. En ja, die moeten we natuurlijk even in het zonnetje zetten.

0: omdat morgen gaat beginnen.
1: Ja!
0: Ja! Morgen!
1: Morgen 9 uur gaat hij voor het eerst rollen de officiële WK-bal in Mexico. En dan is het Mexico tegen Zuid-Afrika. Ja. En dan is het volgens mij 71 dagen WK.
0: Ja, dit is niet normaal. Hè.
2: Goedemorgen.
0: Niet normaal.
3: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
0: Dan gaan we naar wekenlange toernooi met ook een record aantal landen dat meedoet. Een record aantal wedstrijden dat we gaan krijgen.
1: Ja, 48.
0: Ja.
1: Ja, dat is toch eigenlijk kan je zeggen, dat zeggen ze vaker. Een toernooi begint pas in de knock-out fase. Maar ik heb het idee dat ze de laatste kwalificatieronde gewoon aan het WK hebben geplakt.
0: Ja. Hey, dan toch even een waarschuwing, want weer code geel. In het oosten en midden van het land kunnen dan vanmiddag onweersbuien ontstaan en ook voor overlast zorgen. Code geel voor 8 provincies. Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant.
4: Het binnenland.
0: Dankjewel, Mart.
1: Ja.
0: Binnenland.
1: Je had ook
0: Groningen is geen binnenland.
4: Ja.
1: Nee. Nou, het ligt buiten
4: rechts van de kust. Hè? Ja, ook weer deels aan de kust.
0: Ja, die discussie. Ja, jij denkt bij binnenland alles wat van de kust af is. Maar ja. Sander en ik denken bij binnenland gewoon het centrum van Nederland.
4: Ja, ja, ja, ja.
0: Dat is het verschil bij over van mening. Ja.
1: Welke 8 provincies?
0: Dan komen ze nog een keer. Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant.
1: Waarom kies jij ervoor als maker? Dat ben jij natuurlijk een maker in hart en nieren. En niet voor om dan de 4 te noemen die geen code geel hebben.
0: Oh, dat is wel.
1: Dan ben je toch weer.
0: Dan ben je sneller.
1: Ben je
0: klaar.
1: Snel klaar, ja.
0: Nou,
4: behalve dus, aan de kust.
0: Ja, nou ja, inderdaad, ja.
4: Code geel, behalve aan de kust.
0: Behalve aan de kust.
4: Maar ja, die zul je zien, vanmiddag wordt het uitgebreid. Hè? Dat is vaker gebeurd de laatste dagen.
0: Nou ja, nee, maar goed. Ik had gisteren mijn was had ik buiten hangen.
4: Ja.
0: Want dat droogt het zo lekker snel.
1: Ja.
0: En ik denk, nou, het gaat vanmiddag, gaat het los. Dus ik heb het de hele dag in de gaten gehouden. Het kwam op een gegeven moment een soort van miserbuitje. Vond niet eens de moeite om de was van de waslijn te halen.
1: Nee.
0: En dat was het dan ook.
1: Het is als popcorn, die buien. Die plop,
4: mooi.
1: Verdwijnen weer. Maar aan de kust, zeg jij, want we hebben dan geen code geel in Zeeland.
0: Klopt.
1: Zuid-Holland. Noord-Holland. En die 4e is dan
4: Friesland.
0: Flevoland. Oh, Friesland.
4: En de Wadden, maar dat wordt
1: vind
4: dan
1: jij
4: weer
1: Friesland aan de kust?
4: Ik vind Friesland. Ja, natuurlijk ligt dat aan de kust.
0: Ja, Groningen ligt ook aan de kust.
1: Ja. Ja. En als Bluff zingt hier aan de kust, dan denk je aan Tietje Extradeel.
4: Denk ik aan Zoutelanden.
0: Goed gesprek, jongens.
1: Heb je zoute handen?
0: We gaan snel door naar ineens gistermiddag, wat een goed nieuws. We vonden het al zo raar toen een paar weken geleden ineens werd gezegd dat het luchtalarm zou stoppen. Weet je nog? Als er dan een oorlog uitbreekt, dan daar hebben we jarenlang hebben we altijd voor geoefend. Iedere eerste maandag van de maand om 12 uur. Nou, de dreiging kan haast niet groter zijn dan die nu is. En wij als Nederland stoppen met het luchtalarm. Maar minister David van Wil van Justitie en Veiligheid van de VVD heeft gisteren laten weten dat het luchtalarm toch blijft.
1: Ja, nou, heel blij mee, want in tijden van oorlog, want het valt gewoon niet uit te leggen, dat was ook de berichtgeving, dat in deze tijd er geen waarschuwingssysteem meer is.
0: Precies.
1: Ja.
0: Dat is alleen maar goed nieuws. Dan onze grote vriend van dit radioprogramma, de man die we veel bellen en ook de komende tijd veel zullen bellen, want ja, het WK gaat morgen beginnen. Dat is natuurlijk Kees Kwakman.
1: Ja.
0: ESPN, voetbalanalist, ontzettend leuke kerel. Hij is vandaag jarig, 43. En dan gaan we hem over een half uurtje gaan we even in het zonnetje zetten. Gaan we hem feliciteren. En gisteren hadden we hem al even in het programma. En toen vroegen we wat voor een cadeau hij wilde.
5: Kijk, het enige wat ik dan wel een fanfarekorf 's ochtends. Dat zou ik wel echt heel leuk vinden.
0: Oh, oké. Okay.
5: Ja, en de buren ook.
1: Ja,
0: ja dat zei hij.
1: Ja.
0: Redelijk stoer, zei hij dat. Het duurde nog geen 5 minuten. En toen kregen we een nieuwe voice-appje van Kees.
6: Namens vrouw en kinderen. Het was een geintje van het fanfarekorps. Ik herhaal, namens vrouw en kinderen, het was een geintje van het fanfarekorps.
1: Ja. Ja, er zit 5 minuten tussen. Die 5 minuten zijn gewoon makkelijk in te vullen. Mevrouw Kwakman heeft gezegd, je gaat ze nu appen, ja, voice appen, dat niet gaat gebeuren, Kees.
0: 100% dat gebeurt.
1: Ja, dat hoor je er al doorheen. Ja,

0: Kees Kwakman over een half uurtje. En straks, Sander,
1: ja?
0: Heb ik voor jou, het ligt alweer achter mij klaar, een nieuwe WK-gadget.
1: Leuk!
0: Dus jij bent toch een beetje de WK-gadget-tester geworden. De Inspector Gadget van Joe ben jij.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar we gaan een gekke afslag
1: doen. Ja, gisteren ben ik op mijn wenken bediend met een officieel Bastiaan aan juichshirt.
0: Nou ja, ik zag de blijheid op jouw gezicht. Ik denk dat er niks meer overheen gaat komen. Maar toch een nieuwe gadget zo dadelijk hier naar Share Believe bij Joe.

0: Michael Jackson. En het prachtige Human Nature. Goedemorgen, dit is Joe. Inspector Gadget. Reka. Inspector Gadget. Ja, ja. Aanstaande vrijdag hebben wij de eerste oranje dag hier bij Joe. Want ja, dan blikken wij natuurlijk vooruit naar de wedstrijd van zondag. De eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK tegen Japan. Meteen een moeilijke tegenstander ook.
1: Ja, zeker. Dat is de zwaarste in de pool. Ja, als je die goed doorkomt, dan kunnen we met z'n allen weer echt juichen.
0: Dan kunnen we precies.
1: Ja. Ja.
0: Goed, de voorbereiding is nog niet alles. Maar laten we het daar nu niet over hebben, Sander. We hebben het over de gadgets.
1: Ja.
0: Jij bent onze Inspector Gadget. Jij test de WK-gadgets.
1: Ja, the last man standing, daar komt het op neer. Komt de nieuwe gadget, is die beter dan de oude gadget? En wat blijft er aan het einde over? Zo heb ik al weggespeeld. Stels voorspelshirt, de pilsjama en de WK-jas, wat nu in de eerhalerij staat. Voorlopig is het Bassien Adriaan juichshirt. WK-shirt.
0: Waar jij zo ontzettend blij mee was gisteren.
1: Ja.
0: Ik zag een glimlach op je gezicht en ik vraag mij nu, we hebben nog vele gadgets te gaan, maar inmiddels denk ik dat we de winnaar al te pakken hebben.
1: Nou, kijk, we zitten heel erg in het kledinghoek.
0: Ja, nou, ik heb iets anders voor je.
1: Ah, oh leuk.
0: Want Sander,
1: ja.
0: Je kunt dit niet aantrekken, er zit ook geen woordgrap in verwerkt. Het is dan ook misschien wel de meest opvallende WK-gadget van dit jaar. Dames en heren, Sander, voor jou heb ik de WK-ballen van Plus. Dit zijn gewoon voetballen. Alsjeblieft.
1: Oh.
0: Kijk eens,
1: een blauwe met oranje vlakken. Ja. Alsof iemand de memo niet goed gelezen heeft en het verkeerd in elkaar heeft gestikt. Oh. Hetzelfde geldt voor de volgende. Daar zit nog een beetje rood doorheen. Waarom rood? Dat heeft toch niks met Nederland te maken?
0: Rood, wit, blauw, vriend.
1: Oh, de vlag natuurlijk.
0: Hallo zeg.
1: Ja, maar dat zie je
0: nooit,
1: rood? Ja, maar dat zie je niet in de tenues terug.
0: Nee.
1: We hebben nooit een rood
0: ja, dat
1: elementje.
0: Zie je wel. Ja, goed.
1: Nee, toch?
0: Nee, in de tenues niet, maar er zit altijd wel een vlaggetje op het tenue
1: trouwens. Ja, maar kijk, we hebben ooit in blauw...
0: Het staat eigenlijk gewoon nergens op wat je zegt.
1: Nee, maar we hebben ooit in blauw gespeeld, maar nooit met rood. Dat had wel gekund ook overigens. Ja, WK-ballen.
0: Ja, Stan.
1: Ja.
0: Wat vind je ervan? De vraag is natuurlijk, speelt dit het juichshirt van Bassie en Adriaan weg?
1: Nou. Nee.
0: Nee, dat dacht ik al. Nee.
1: Nee, maar ik vind het goed, want ik vind ballen... juist gaan naar buiten, trap een bal... en wordt international over 10, 12 of 18.
0: Dat is waar.
1: Dus ik vind het goed, maar ik vind het net te weinig opsnug.
0: Duidelijk verhaal. Morgen weer een nieuwe gadget.

0: Bengals en Walk Like an Egyptian. Goedemorgen, bijna half acht is het. Straks krijg je het nieuws van Mart Gol.
1: Goedemorgen. Maakt AI werk naast makkelijker misschien ook leuker? Gaan we het over hebben en niet schrikken als vandaag ineens de bel gaat.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires. Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
8: Attap.
7: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
10: Jij bent mijn kampioen.
11: Boek de mooiste bestemming voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
12: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
11: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
12: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
15: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
19: Mooi van Ethos.
20: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
21: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
22: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houd je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
21: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
0: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
8: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
19: Welkom in Afrika!
8: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himbavolk.
23: Help, GWC!
24: Help! In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
25: Laten we het proeven.
24: Opdrachten uitvoeren.
26: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
24: Maar wie het best integreert...
27: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
24: ...wordt tot ere Himba gekroond.
28: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
29: Pick it to the tribes.
24: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
30: Het weerbericht. Geniet van het zonnetje, zou ik zeggen. Want vanmiddag kunnen er zomaar weer pittige buien vallen met onweer en hagelcode geel in veel provincies. 18 graden. En dan de verkeersinformatie. En dan valt het gelukkig allemaal wel mee op de weg. 14 vertragingen zijn er langs op de A4 Den Haag richting Rotterdam bij Schipluiden. 30 minuten. En dan het nieuws van 19:30 in de Koen en Sander Show. Hier is Mart Grol.
31: Goedemorgen.
1: Er zijn zorgen over hoeveel gas ons land heeft in de voorraad. Volgens de Telegraaf gaat het met bijvullen nog niet heel hard. Een vijfde van die voorraad is pas vol. Normaal gebeurt dat bijvullen nu, omdat in de zomer de gasprijzen vaak laag zijn. Maar nu niet, dus vragen experts in de krant zich af of er wel warmpjes bij zitten in het najaar. Oorzaak ligt natuurlijk in het Midden-Oosten door de oorlog daar. Daardoor schieten die prijzen natuurlijk omhoog, die gasprijzen en die andere energieprijzen. En in het Midden-Oosten wordt het er bepaald niet rustiger op. Amerika en Iran vallen elkaar weer volop aan. De boel is opgeleid nadat Iran een Amerikaanse legerhelikopter neerhaalde. Amerika viel daarna Iran aan en Iran nu weer een legerbasis van de VS. We doen steeds meer met AI, dat kan natuurlijk handig zijn, maar het maakt ons werk niet per se makkelijker, zeggen onderzoekers vanochtend in het FD. Werkgevers die kijken vooral naar wat kunstmatige intelligentie voor de zaken oplevert, niet naar wat het doet met personeel.

0: onfeilbaar nog.
1: Ze verzinnen waar je bij staat, hoor. Echt te scherp op zijn. En voetballen op straat, stoepkrijten of tikkertjes spelen. Buitenspelende kinderen, die kun je vandaag extra veel zien. Want het is Nationale Buitenspeeldag. En dat is belangrijk, zegt de organisatie Hart van Nederland.
2: Omdat we namelijk zien dat kinderen met buitenspelen... ze leren winnen en verliezen. Ze leren vriendjes en vriendinnetjes maken.
1: En de organisatie hoopt dat kinderen weer wat vaker bij een vriendje of vriendinnetje aanbellen met de vraag of iemand komt spelen. En daarom is het thema dit jaar: geef die bel een lel.
0: En ren dan heel hard weg.
1: Inderdaad, ja. Hoe belletje lellen vandaag?
3: Buitenspeeldag. Ik weet niet dat het nog bestond, joh. Het klinkt zo jaren 80 nog. Het is een beetje de autovrije zondag idee.
0: Ja, maar het is wel echt nodig, hoor.
3: Zeker.
0: Want het is gewoon, kinderen gaan op een bank zitten met een telefoon en een zak chips. Ja. Zeg ik even heel overdreven. Maar het is wel, ik word echt oprecht gelukkig, meen ik serieus. Als wij gegeten hebben en dan willen de kindjes nog even een kwartiertje buiten spelen. Dat voor mij mag dat. Ga lekker, dan ga even die energie nog kwijt voordat ze naar bed moeten.
3: Ja.
0: Dat vind ik een heel fijn, vrije gedachte. Als kind vond ik dat zelf ook altijd. Nog na het eten nog even buiten spelen.
3: Dat, het voelt een beetje als spijbel of zo. Dat je dan en was het lang licht en dan mocht je nog, weet je wel.
0: Ja, nee, daarom. Dus ik vind ook dat de ouders daar een taak hebben, hoor. Gooi die kinderen ook naar buiten.
3: Lekker naar buiten.
0: Uitspelen is het leukste wat er is, weet je wel.
3: Zo is het.
0: Beetje vapen.
3: Beetje dealen.
0: Beetje fikkie steken.
3: 10 juli, goedemorgen. Een belangrijke dag voor onze vriend van de show, Kees Kwakman. Want Kees Kwakman is vandaag... jarig.
0: Ja.
3: Het is de man die we altijd bellen als het gaat om voetbal. Het is de oud-voetballer, ESPN, voetbalanalist is hij.
0: Vriend van de show.
3: Vriend van de show en we hebben iets leuks voor hem geregeld. Gisteren spraken we hem al. Toen vroegen we Kees, wat wil je nou eigenlijk hebben voor je verjaardag? Toen zei hij dit.
4: Kijk, het enige wat ik dan wel een fanfarekor of ochtends, dat zou ik wel echt heel leuk vinden.
3: Oh, oké.
4: Ja, en de buren ook. Ja.
3: Had hij een beetje een stoer toontje, hè?
0: Ja.
3: Had hij een beetje een stoer toontje. Toen, ik weet niet wat er in 5 minuten tijd is gebeurd... maar 5 minuten later kregen we deze dit voice-appje van Kees.
5: Namens vrouw en kinderen, het was een geintje van het fanfarekorps. Ja. Ik herhaal, namens vrouw en kinderen, het was een geintje van het fanfarekorps.
3: Dat is een heel ander toontje ook, hè?
0: Nou, ik weet wat er gebeurt in die 5 minuten. Kijk, in Volendam noemen echtpaartjes elkaar vriend.
3: Ja.
0: Dus jij zegt schat, of maar... En ik hoorde zijn vrouw zeggen, vriend, wat heb je naar Daan? Je gaat nu die jongens bellen en zeggen dat het niet waar is.
3: Ja.
0: Vriend.
3: Ja, hij zit duidelijk onder de plakken. Ja. Onze Kees natuurlijk.
0: Kees Plakman.
3: Wat hebben we geregeld? Hè?

0: Annelies, Every Breath You Take, goedemorgen. Straks in de ochtendshow de mop van Cato, maar we moeten eerst een vriend van de show gaan feliciteren. Zijn naam is Kees Kwakman, natuurlijk voetbalanalist. Vandaag 43 jaar.
1: Ja.
0: En ja, kosten nog moeite gespaard natuurlijk. We gaan maar even kijken of hij al wakker is.
2: Goedemorgen.
3: Volgens mij.
0: Dit is Monique Smit, we moeten toch een beetje van de
1: blijven.
0: Blijven.
1: Ja,
0: we
1: blijven in de
2: hele
1: dag
2: vandaag.
1: Ja.
0: Kees,
2: hey.
1: Jij verstaat wel wat ze zingt, hè?
2: Ja, jongens, leuk. Dit is nog eens leuk wakker worden.
0: Dit is leuk wakker worden. Kees, goedemorgen.
2: Ja. Goedemorgen.
0: Ja, je hebt ook nog eens je eigen jingle. Ja, we zingen wat af natuurlijk. Maar
2: ja,
0: daar is die.
2: Dit wordt nog wat. Duurt
0: Kees,

0: Ja, Kees, hoe ben je wakker geworden? Ja. Gefeliciteerd overigens, ja.
1: Ja, nou, het was eigenlijk de bedoeling om rond 7:30 wakker te worden. Maar mijn dochter ging de voordeur uit en die gooit je altijd hard dicht. Dus zo schrok ik wakker.
0: Oh.
1: En voor de rest kwam ik naar beneden en mijn vrouw had een liedje aangezet dat ik jarig was. En ik kreeg mooie cadeautjes. Een fles limoncello heb ik gekregen.
0: Ja,
2: kijk eens.
1: En een mooie ingepakte snoepcadeau met drop en allemaal lekkere zoetigheid. Dus daar hou ik van. Dus ja, dat kan niet op. En zo direct een lekker kopje koffie met mevrouw. Nou ja, die jongens, dan en toegezongen door jullie. Ja, dan
2: loopt
1: de dag al goed. Ja,
2: ja, ja. Ja, Kees, kijk, we hebben het natuurlijk al wel vaker over gehad. Afgelopen gisteren nog. Dat we zeiden, ja, we hebben de kosten nog moeite gespaard. Want ja, wat doe je met de verjaardag van de grote vriend van de show natuurlijk?
1: Nee.
2: We hebben natuurlijk van je genoten. Laten we daar even mee beginnen wat betreft Voetbal Island. Het programma waar jij meedeed met al die oud-voetballers en zo. Dat was heerlijk, ja. Dat was heerlijk. Vooral ook omdat jij natuurlijk een en al aan het klagen was.
3: Je het spel gezonden hebt, die moet even een dagje de scheiterij krijgen trouwens.
4: Oh jongens, daar ben ik te gaan begonnen.
3: Ik kan er gewoon niet zo goed tegen als ik geluidjes hoor. Ga niet in die zone staan met die corner. Gooi je man weg.
4: Ja, dan zie je dat het niet heel erg schoon is. En daar hou ik niet zo van. Heerlijk wijst. Vooral droog.
3: Linde dit.
0: Ja, Kees Klaagman net toen, hè?
2: Ja, Kees Klaagman. Maar er zijn wat mensen die jou willen feliciteren, Kees.
1: Oh, nou dat is leuk.
2: Ga er even voor zitten, daar gaan we.
1: Ja.
5: Hallo allemaal, hier Frank de Boer. Nou, Kees, van harte gefeliciteerd met je 43e verjaardag. Mooie mijlpaal. Maak er een mooie dag van en de mazzel.
6: Hey Kees, Ronald hier.
2: Ronald de Boer.
6: Van harte gefeliciteerd met je 43e verjaardag. Fantastische mijlpaal. Geniet ervan en de mazzel.
7: Hey Kees, Jan van Hals hier. Nou, van harte gefeliciteerd. 43 pas, hoorde ik. Heb je nog jaren om van je smetvrees af te komen? Want bij Voetbal Island heb ik gemerkt. Dat vind je me lastig, hè? Al die vieze boel. Mazzel.
8: Kees, met Kenneth Perez hier. Van harte gepresenteerd met je 43e verjaardag. Wat ze deden bij Voetbal Island kon echt niet. Jou neerzetten als klagen. Hoe durven ze? De mazzel.
9: Hey, gat. Kelly hier. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag.
2: Hey.
9: Ik wens je een hele fijne dag. De mazzel.
1: Oeh, dat jullie dat voor elkaar hebben gekregen.
2: Dat was de baas, denk ik, hè, die laatste.
1: Ja, nou, die houdt er niet heel erg van om in belangstelling te staan.
0: Nee.
1: Maar dat doet ze dan dus voor Koen en Sander, hè.
0: Moet nou, maar als de grote Koen Zwijnenberg even haar appt, dan is het veel mogelijk.
1: Ja, dan is het gedaan. Ja. Nee, leuk, jongens, dat vind ik leuk. Ja.
0: Nou, en toch ook bijzonder dat Frank en Ronald de Boer 300 kilometer van elkaar zaten en gewoon precies identiek hetzelfde berichtje hebben opgenomen.
1: Ongelooflijk, hè,
0: ongelooflijk.
2: Hey, maar even over jouw vrouw, Kees.
1: Ja.
2: Want die heeft gisteren die heeft ingegrepen, denk ik, hè?
0: Ja.
1: In welk opzicht?
2: Nou, kijk, we hadden elkaar gisteren aan de telefoon. En toen hadden we even de stoere Kees Kwakman aan de lijn. Die zei in één keer dit.
1: Kijk, het enige wat ik dan wel... Een fanfarekorf of 's ochtends. Dat zou ik wel echt heel leuk vinden.
2: Oh, oké.
1: Okay. Ja, en de buren ook.
0: Ja.
2: Helemaal een beetje zo'n toontje, weet je wel. Van laat maar komen, ik kan het allemaal wel aan.
0: We hebben de stopwatch erbij gepakt. Precies 4 minuten 23 later kwam dit bericht binnen.
10: Namens vrouw en kinderen. Het was een geintje van het fanfarekorps. Ik herhaal. Namens vrouw en kinderen, het was een geintje van het fanfarekorps.
0: Ja. Nou zijn we goed in. Kijk, sowieso hoorden we in één keer dat de vlag half stokking aan jouw stem gaan uit te horen. Maar daar heeft Kelly even ingegrepen in die film. Die heeft gezegd, Kees, dat gaan we niet doen.
2: Gaat die gebeuren?
0: Nee.
1: Nee, nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat dit toch ook wel een beetje vanuit mezelf kwam. Mijn dochter ligt voorom. Dus die had vooral de klos geweest. Als hier... van Varenkorps de toeter
2: Die is inmiddels wakker, toch, die dochter van?
0: Ja,
1: die is al naar school. Okay. Dus
2: nou, Kees, ik zou zeggen, loop jij heel even naar de voordeur, zou ik zeggen.
1: Ja, ik sta er al.
2: Doe de deur
1: maar
2: even...
1: Maar dit geluidje ken ik van vorig jaar.
2: Doe de deur even open.
1: Ja.
2: En wat zie je daar?
1: Nou, kijk eens even.
0: Wat zie je, Kees?
1: Ja, dit is mooi. Ja, dit is leuk, jongens.
2: Ja, dit is geen...
1: Ik heb een tegeltje. De buurman staat er ook bij. Ja, gezellig. En daar staat op Kees Klaagmuur.
0: Ja, krijgt van ons je eigen Klaagmuur.
1: Hij is in het oranje, dat vind ik mooi. Kijk eens.
2: Ja.
1: Hij is schitterend, man. Ja, krijgt hij een plekje? Nou ja, zeker wel. Hier zo, naast de deur misschien.
2: Ja, ik zou hem gewoon ophangen, Kees. Ja,
1: Over het plaatje heen.
0: Ja, als het kijk, mag. Hier. Als het mag zo. Van je vrouw, hè? Want die is de
1: ja,
0: baas.
1: Ja, hoor, kijk, 28, hier moet je zijn.
0: Ja.
1: Ja, dit is top. Ja, ja jongens, dit is leuk. Maar, ja?
2: Een eigen stukje klaagmuur hebben. Even voor ja. Dus geen fanfare, want dat, ja, dat, daar, nee, hebben, daar hebben we toch wel naar geluisterd. Dus Kees, en uit de grond van ons hart, van harte gefeliciteerd. We hopen dat we nog langer van je kunnen gaan genieten natuurlijk.
0: En vooral
1: dat gaat zeker goed komen.
0: In goede gezondheid door naar de 50.
1: Ja, absoluut. Daar gaan we voor, jongens. En hoe gaat het met jullie WK heet trouwens?
0: Ja, nou, we zijn druk aan het werken. Daar krijg je over een uur een update.
2: Dat is heel goed dat jij daarover begint. Want daar moeten we. Er zijn meerdere versies inmiddels, Kees.
0: Ja.
2: En we hebben even de hulp van luisteraars nodig om even een goede versie uit te zoeken. Dus dat gaan we zo meteen eventjes doen.
1: Oké, maar ja, ik heb er ook één, hè?
2: Jij hebt er ook één?
1: Ja, we zijn een soort van collega's nu.
2: Wat heb jij voor een WK heet uit?
1: Ja, ik heb meegeschreven met een WK-liedje. Gisteren is hij gepitcht, of hoe zeggen jullie dat in radiotaal?
2: Geprimeerd?
1: Ja, geprimeerd.
2: Ja?
1: Ja.
2: Hoe heet hij?
1: Heel Nederland. Ja. Oh, Nederland, we gaan voor niemand aan de kant.
2: Nou, oké.
1: Okay, ja. Klinkt al lekker, hè?
0: Ja, het is toch fijn te weten dat niet iedereen in Volendam kan zingen.
1: Ja, maar jongens, leuk, ja.
2: Ik wil niet lullig doen, maar we hebben natuurlijk aan onze WK-hit geschreven.
1: Ja.
2: Dat is ook geen mals.
0: Nee, joh. Nee.
1: Nee, maar jullie kunnen mij gewoon bellen, hè, volgende keer, als je een tekst moet hebben.
2: Oh ja.
0: Oké. Okay,
1: dan weet je dat. Voor het EK, over 2 jaar.
2: Gaan we rekening mee houden. Kees, we zien de taart wel verschijnen en we wensen jou een hele mooie dag.
0: Ja.
1: Hey, super bedankt, hè.
0: En je vrouw appt dat je moet ophangen, ze heeft het koud.
1: Ja, ga ik doen.
0: Kees Plakman.
1: Doei.
2: Nee, niet.
1: Je nog hallo, jongen.
2: Zeg je nou gewoon doei?
1: De Mazzel!
2: De Mazzel, Kees! En van Kees Kwakman zo dadelijk de mop van de dochter van Sander, de mop van Kato. Komt eraan.

0: Earth, Wind & Fire, let's groove. Appje nog van Arjan, die zegt goedemorgen Koen en Sander. Toffe uitzending gewenst. Lekker weer luisteren naar Joe. Met zo dadelijk ons spelletje de drie noten. Maar eerst...
1: De mop van Cato.
2: Eerst de mop van Cato. 7,5 is zit vaak op de rand van de bed moppenboekjes te lezen. Ze onthoudt ze ook wel en ze gooit ze gewoon altijd maar gewoon voor onze voeten. Vandaar ook nu weer een mopje van Cato.
1: Het heeft 4 ogen, 8 paarse stekels en 12 kriebelpoten. Waar hebben ze zit?
0: 4 ogen?
3: De spin, ja.
1: Het heeft 4 ogen, 8 paarse stekels en 12 kriebelpoten. Waar hebben ze zit?
0: 8 paarse stekels en 12 kriebelpoten. Geen idee.
3: Nee.
1: Ik weet het ook niet, maar het zit op je rug.
0: Dankjewel, Cato. Die krijg ik dus direct jeuk van, hè?
2: Ja.
0: Ik krijg direct jeuk van, ja. Goedemorgen, de hits uit de jaren 70, de jaren 80 en de jaren 90. Hoor je hier bij jou elke dag weer. Hier is ABBA, Dancing Queen.

0: Queen in de ochtendshow. Straks het nieuws van 8 uur. Mart Grol.
1: Goedemorgen. En waarom wachten we hier veel langer op nieuwe medicijnen dan de rest van Europa? Ga ik je zo uitleggen. En komt het nog goed met Oranje, de vrouwen?
0: Oh, de vrouwen, ja.
2: Mart. Oh jee.
0: Ik vind dat wel verwarrend, hoor. Want ze zijn druk natuurlijk naar een mannen-WK aan het toeleven. Maar de vrouwen zijn een kwalificatiewedstrijd.
1: Ja, die verdienen ook wat aandacht.
0: Nee, dat zeker.
2: Oh, absoluut.
0: Zeker.
2: Ja.
0: Absoluut waar. Maar ze hebben het moeilijk. Daarover straks meer in het nieuws met jou, Mart. Eén noot van een grote hit die je straks in de ochtendshow gaat horen. Maar welke hit is dit?
2: Happy day, I hear a difference. Welke is het ook weer?
0: Ja.
2: Making a that you know that I've hoe heet je nou? Ik kom in de titel. Yes, this one. Friday, I don't want your freedom.
0: Ja!
2: Ja, freedom. Freedom.
0: Freedom, hoor je zo?
2: Nee, ik zong een hele andere Freedom van Wham. Maar het is wel goed, de titel klopt. George Michael heeft twee Freedoms. I don't want your freedom.
0: Ik dacht ook dat dit Wham was.
2: Nee, dus je hebt nu twee Freedoms door elkaar.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nee, precies. Nee, jij had gelijk, Sander. Want het is deze.
2: Ja.
0: Het is wel degelijk Wham.
2: Ja. En in één keer krijg ik George Michael met zijn Freedom.
0: Ja, nee, dat is een foutje in het systeem. Maar jij hebt hartstikke gelijk.
2: Ja.
0: Maar Wham is natuurlijk ook veel leuker.
2: Nou, kortom, George Michael had behoefte aan Freedom.
0: Ja, hoor je zo.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. Doei. Live happy.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu €0,29. Lidl, je verdient het.
5: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
8: Okay. Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
9: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
8: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
11: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
10: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
12: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
13: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd.
15: Van Lanschot Kempen. Private Banking.
16: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
17: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
16: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
18: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
19: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
20: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
0: Ja, welkom bij Joe. De ochtendshow is bezig en het nieuws van 8 uur. Hier is Mart Grol.
1: Goedemorgen. We wachten lang op medicijnen. Wij Nederlanders moeten langer geduld hebben dan de rest van Europa. Staat op de voorpagina van het AD vanochtend. Komt doordat ons land medicijnen na groen licht door Europa nog een keer wil testen. En dat duurt bijna 2 jaar. Het is vooral wachten op kankermedicatie. Welke gevolgen dit mogelijk heeft voor patiënten is nog niet duidelijk. Ook vanmorgen is nog niet duidelijk of er mensen zijn opgepakt in Belfast. Branden en rellen daar in de hoofdstad van Noord-Ierland. Komt door een bloedige mesaanval waarbij iemand in Belfast zwaar gewond raakte. De opgepakte verdachte is een Soedanees en dat zorgt nu voor anti-asielprotesten die uit de hand lopen. Relschoppers gaan volgens de BBC langs huizen waar buitenlanders wonen, vernielen de boel en stichten brand. Onrustig is het ook weer in het Midden-Oosten. Iran en Amerika vallen elkaar opnieuw over en weer aan. Amerika zegt dat het een vergelding is voor het neerhalen van een Amerikaanse helikopter door Iran. Iran heeft teruggeslagen door Amerikaanse doelen aan te vallen. Wat het betekent voor de vredesgesprekken tussen de twee landen, dat is nog onduidelijk. En wat de mannen van Oranje die gaan vandaag in Amerika trainen voor hun eerste WK-wedstrijd tegen Japan zondag. De Oranje Leeuwinnen die mogen nog even flink aan de bak. Ze hebben zich namelijk niet direct kunnen plaatsen voor het vrouwen-WK volgend jaar zomer. Oranje-speelster Wieke Kapteijn zegt bij de NOS te weten hoe dat komt.
23: We hebben natuurlijk ook een vrij nieuw team. We moeten met elkaar leren. En ik denk dat we dat nu aan het doen zijn. En we moeten nu gewoon strijden om te kwalificeren.
1: Extra wedstrijden spelen ze daarom nu Oranje om mogelijk toch nog dat WK-ticket te pakken.
0: Nou ja, gisteren in ieder geval wel gewonnen van Polen.
1: Dat wel.
0: Dat is in ieder geval
1: Dat is gelukt. Nu nog eventjes richting Brazilië volgend jaar weten te voetballen. Dan het weer van Weerplaza. Zonnig en droog vanmorgen. Dat verandert vanmiddag. Dan kan het weer gaan spoken met plensbuien, met kans op onweer en hagel. Gaat of 17.
0: Code geel toch?
1: Code geel in een groot deel van het land.
0: In welke provincies allemaal, Bart?
1: Straks eens even allemaal opnoemen. Laat ik die site eens even refreshen. Misschien is nog iets veranderd. Nou, we beginnen in Groningen. Dan zakken we af naar Drenthe, over Rijssel, Flevoland, Gelderland, Utrecht, Brabant en Limburg.
0: Kijk, een gewaarschuwd mens telt voor 2, hè? Dan kijken we meteen even naar de situatie op de weg. Nou, nu geen code geel, nu is het gewoon lekker en mooi buiten. 30 vertragingen, dat is redelijk normaal voor de woensdag. 3 daarvan zijn iets langer op de A50 Arnhem-Os voor de Maasbrug, 15 minuten. Dan de A58 Vlissingen-Breda bij Bouwseplantage, 35 minuten na een ongeval. En in het zuiden de A58 Tilburg-Eindhoven voor de brug over het Wilhelmina-kanaal, 15 minuten.
24: Deze vrijdag, Joe Oranjedag. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
2: Ja, Koen, ik heb zometeen een ontzettend grote verrassing voor jou.
0: Ja, echt?
2: Echt.

0: Michael van vrijheid houdt, dat is wel duidelijk. Hij had natuurlijk zelf al een liedje met Freedom. En samen met Andrew Risley, Wham, ook Freedom.
1: Ja, maar toen zei hij Freedom en nu zingt hij I Don't Want You Freedom. Wat wil je nou? Make up your mind.
0: Maak eens een keuze. Goedemorgen, het is 5 over 8. Leuk dat je de ochtendshow van Joe hebt gevonden. Al die hits uit de 70s, 80s en 90s.

0: 10 juni, goedemorgen. Ja, gisteren heb ik toch ook de conclusie gemaakt met dat WK in aantocht dat er eigenlijk maar 2 echte Nederlandstalige oranje nummers zijn.
1: Ja, dat is natuurlijk bij Houden van Oranje wel bekend. Hazes 88, natuurlijk deed het zijn ding, want we werden kampioen. 18 jaar later, Wolter Kroes, 20 jaar later, Viva Hollandia. Ja. Nou ja, ook echt meezingbaar. En nog steeds wordt hij meegezongen, maar het wordt tijd voor een nieuwe.
0: Het wordt tijd voor een nieuwe. En dus hadden wij gisteren Kai van de middagshow bij Joe aan de lijn. En we zijn begonnen daadwerkelijk met de voorbereidingen voor een nieuw WK-lied.
1: Ja, we hebben niet stilgezeten. We hebben al best wel stappen gemaakt.
0: Nou, ik heb jou gisteren ook gehoord. Want jij was even bij Kai in de uitzending.
1: Ja.
0: Jij hebt even een suggestie gedaan voor een zanger die ons kan helpen.
1: Ja.
0: Vond ik trouwens wel een hele goeie. De zanger van Ten Sharp.
1: Ja, Marcel Kaptein. Met een zeer goede karakteristieke, bovenal professionele stem.
0: Ja, maar ik hoorde jou dat zeggen. Toen dacht ik, ja, Marcel Kaptein, een goeie. Maar Ten Sharp, die hit You. Ja. Dit is natuurlijk al wel van lang geleden. Heeft hij nog steeds die stem?
1: Oh, het is een en al power.
0: Oké.
1: Kracht is het.
0: Oké.
1: Kracht, ja. Die stembanden zijn niet verrekt.
0: Nou, we hebben in ieder geval iets wat we aan je kunnen laten horen zo dadelijk over een half uurtje in de show.
1: Ja, maar nu eerst.
0: Ja, Sander.
1: Ja, ja, kijk Koen, we werken 22 jaar samen. We hebben 20 jaar Koen en Sander show. Ik heb een verrassing voor je.
0: Ik vind dat wel helemaal niet fijn als je...
1: Nee, dat weet ik dan weer. Nee, maar goed, ik ga je bij deze geruststellen. Want in de loop der tijd heb jij heel veel verrassingen gehad. Van mij. En die waren niet allemaal raak. Er zat vaak een knipoog bij. Het zorgde af en toe ook voor ongemak. Hè. Bijvoorbeeld een personal trainer tijdens de uitzending. Daar wordt hij nog steeds boos over. En je mocht een keer logeren in een vliegtuig die op de grond stond. Heb je ook nooit gedaan. Alle boeken die ik heb gegeven, die denk ik fungeren in de open haard als brandstof.
0: Ja.
1: Ik heb jou met een hele aantrekkelijke nieuwslezer heb ik jou in een chocolademelkbad gebracht.
0: Ja, heb je ook gedaan.
1: Dat zorgde nogal ook bij jou wel voor gefranste werk.
0: Sander, ik heb genoeg verrassingen gehad.
1: Ja, maar nu...
0: Oh.
1: Nee, maar echt nu. Nu heb ik een verrassing waarvan ik zeker weet dat je dit heel erg leuk gaat vinden. En je ziet de glimlach op mijn gezicht.
0: Ja, ik vertrouw het helemaal niet.
1: Ik baal eigenlijk dat ik dat niet voor mezelf heb geregeld. Dit zou ik dus ook, maar het is jou beter op je lijf gegeven. Dus dat is het enige. Soms komen er dingen op je pad. En ik denk, ja, ik zou het willen, maar dit is voor Koen. Dit hoort bij hem, dit hoort bij de fase waarin hij zit in zijn leven.
0: Okay, nou, vertel maar. Zeg, heb je geregeld?
1: Ik doe het omdat ik je vriend ben. Ik dacht ook zelf, dit gaat niet lukken. Het is echt voor heel veel mensen een droom. Dus laat het ook voor jou zijn, een droom die uitkomt. Ik ga het niet zeggen nu. Ik ga je even. Ja,
0: zit net te zeggen. Ik heb een hele grote verrassing voor je.
1: Ik heb toch ook al 2 dagen op je ledscherm van de vluchten moeten wachten.
0: Ik zit handen wrijvend.
1: Ja,
0: nou, oké.
1: Dus volgende week gaan we.
0: Volgende week?
1: Ik is groter dan groot. Je moet volgende week dinsdag even vrijhouden. Het is echt groot. Maar je mag wel. Kijk, je mag wel gaan raden alvast.
0: Oké.
1: Okay. Ja, en nogmaals, ik weet zeker dat jij en iedereen die dit hoort het leuk gaat vinden. We gaan er gewoon even voor jou, dus dit is de eerste hint, de 3 noten doen. Ik zeg niet van waar, maar begin met 1 noot. Dit kan leiden tot de uitkomst, tot het antwoord op jouw verrassing. Dit is noot 1. Weet je het al?
0: ik denk dat ik... Het lijkt wel een drummer die zo op zijn stokjes klikt.
1: Volgende noot. 2 noten. En de laatste 3 noten. Dit was hint 1.
0: Ja, en nu?
1: Ja, dan mag je er 24 uur op komen. Koen, je gaat het fantastisch.
0: Ja, maar omdat je het zo overdrijft, denk ik dat je een grap maakt. Maar nee, ik wil even weten, ben jij echt serieus?
1: En ik weet zeker dat jouw Lotte, jouw vriendin... Die gaat zeggen, schatje, wat zegt een beetje zacht G. Die wil overal bij. Die gaat door het dak van enthousiasme. Weet ik zeker.
0: Mag ik nog 1 keer de aanwijzing horen?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ik heb echt... Mart, heb jij niet?
2: Nee, ja.
0: Ik hoop dat de luisteraars...
2: Ik vertrouw die grimas op zijn gezicht.
0: Nee, ik vertrouw
1: het. Maar het is... Joh, nee, het is echt geloof me. Ik zou het niet zo groot inzetten als het niks is.
0: Oké. Nou, als iemand mij kan helpen, ik ga er ook even op kouwen. Ik ben heel benieuwd. En volgende week gaat het dus, dan moet ik me vrij houden ergens.
1: Je moet vrij houden? Ja, er komt gaandeweg de week meer.
0: Oké, heel benieuwd.
2: De

0: Touch. Duo met haar broer Tjeerd. Touch Me There. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ondertussen gewoon mijn hoofd aan het breken ben over... Ja, jij hebt iets voor mij geregeld, Sander.
1: Een verrassing. Volgende week hoor je wat. Maar ik gaandeweg de week zal ik het makkelijk voor je maken. Steeds meer hints geven. Omdat dit, denk ik, van alle verrassingen die jij verdient en gekregen hebt, de allerleukste en de allergrootste is.
0: Ja.
1: Dit gaat een kentering in je leven zijn.
0: Maar mag ik dan nog één keer aan je vragen? Gewoon even als vrienden onder elkaar. Want jij hebt mij heel vaak echt lekker gemaakt met iets heel groots. En dan, dan kwam er altijd... Dan was het een grap.
1: Ja.
0: Maar nu zeg je dat ik... Is dit echt een verrassing?
1: Dit is echt een verrassing. Dit ga jij ontzettend leuk vinden. Echt ontzettend.
0: Oh, nou ja, dat ben ik. Ja. Ja.
1: Kijk, natuurlijk heb je wel weer van huis uit... zou je in het begin een beetje mopperen. Maar dan ga je toch gaan omarmen.
0: Ah, kijk, je moet weten... Ik hou niet zo heel erg van verrassingen.
1: Nee, dat...
0: Maar ik vind het nu wel. Ik moet zeggen, ik begin er nu bijna zin in te krijgen. Maar ik heb geen idee. Je hebt mij 3 noten laten horen van iets.
1: Ja.
0: Heb ik net wel 20 keer afgespeeld tijdens Total Touch met Touch Be There. Dit heb jij laten horen.
1: Dit zijn de 3 noten en dit is de enige aanwijzing die ik vandaag mag geven. Maar dit, als je het weet, dan weet je het ook meteen. Dit kan wel tot iets leiden.
0: Nou, wat ik dus een hele goeie... Kijk, er wordt bijvoorbeeld geappt. Even kijken. Kai die appt. Kai McCarrow, mooie naam. Ik denk dat je drumles krijgt van een beroemde drummer. Dat zou ik heel leuk vinden.
1: Ja.
0: Het klinkt ook een beetje als drumstokjes. En nu we toch in de muziek zitten, iemand die appt ook, die zegt: het lijkt op Rosalyn van Vitesse. Dat nummer begint zo. Komt een gitaartje erbij. Ik zit een beetje in de muzikale hoek, zit ik.
1: Ik hoor wat je zegt. En ik ga het hier ook bij laten voor nu.
0: Ach, jeetje.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Oké, okay, en ga jij dan morgen nog iets prijsgeven misschien?
1: Morgen krijg jij weer iets van te kouwen.
0: Okay.
1: Ja, zo langzaam sluit het net zich.
0: Nou ja, met onze luisteraars moet er toch een end gaan komen. Als je een idee hebt, laat het me even weten in de app van Joe. Ik weet echt niet waar Sander op doet. UB40, tot het nieuws van 8:30.

0: 40 in Where Did I Go Wrong. Straks het nieuws van 8:30 krijg je van Mart.
1: Gedoe over medicijnen waar het lang wachten op is. En een piloot blijkt de boel jarenlang te neppen.
2: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
6: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
9: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
10: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
11: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
12: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
13: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
14: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
13: Voor pallets van 100 kilo?
14: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
15: Tijd voor gesponsorde vacatures.
16: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
17: Nieuw voor de kippiepan. De Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
18: Kippie.
19: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
20: Oh, wat een goal! Goal?
21: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
22: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
23: Everyone from left to right van Holland komt er al. Go left!
24: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
25: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
26: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
27: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat. werkt voor je.
0: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
27: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
1: Het weerbericht. Nu in de ochtend nog veel zon, maar vanmiddag kan het weer omslaan met opnieuw kans op felle buien met onweer. Het wordt hooguit 17 graden. Verkeersinformatie heb ik ook. Het is eigenlijk een heel normale woensdagochtend spits, of een spitsje zou ik willen zeggen, met 21 vertragingen. De twee langste. De A27 Almere-Utrecht bij Eemnes door een ongeval, half uurtje. En ook een ongeluk op de A58 en daarom tussen Vlissingen en Breda bij Wouwseplantage 25 minuten extra. Dit is jou. En dan gaan we naar het nieuws van 8:30.

0: is al wekenlang overvol en regelmatig is de vraag welke gemeente springt nu weer bij met de opvang. Als je gaat vliegen, dan hoop je dat de piloot natuurlijk de beste papieren heeft. En de juiste vooral. Bij Air Canada bleek dat toch niet helemaal het geval te zijn. Een piloot heeft 17 jaar lang rondgevlogen als gezagvoerder. Dan ben je echt de baas van het vliegtuig. Maar die papieren had hij niet gehaald. Die had hij vervalst. Zo kon hij een nep-promotie maken. Air Canada zegt wel dat de passagiers geen gevaar hebben gelopen.
1: Hij kon het dus wel.
0: Blijkbaar.
1: Ja, kijk, als jij 17 jaar lang vliegt als gezagvoerder.
2: Ja.
1: Nee, je hebt altijd iemand naast je, er is altijd een co-piloot mee, soms zelfs twee.
0: En een automatische piloot
1: die
0: altijd.
1: Piloot. Maar die moeten ook melding maken als er iets gebeurt wat niet door de beugel kan. Dus dan, ja.
2: Maar heeft de piloot. Ik heb wel het idee dat ding, de automatische piloot, 98% van het werk doet.
1: Klopt.
2: Ja, toch?
1: Klopt
2: ja.
1: ook. Nee, kijk, het werk van die piloten zit hem in start en landen vooral.
2: Ja.
1: En alles ertussenin, dat doet de automatische. Ja, je moet wel een beetje koersjes invoeren en zo. Maar dat is het enige, ja.
2: Ja. Ja, is het een upgrade ten opzichte van de business class? De cockpit?
1: De cockpit, ja.
2: Gewoon lekker zitten.
0: Dan is het vandaag dag 2 van het staatsbezoek van de Duitse bondspresident aan ons land. Veel politiek op het programma vandaag. Ze gaan ook nog naar Rotterdam. Gisteravond was er een chic diner met ook koningin Maxima en prinses Amalia. Nou, we hebben even de menukaart bekeken. Is het leuk om even te kijken wat ze nou eten in het paleis?
1: Ja, leuk.
0: Gemarineerde zeebaars met tomatensalade, daar begon het allemaal mee. Toen kwam er een aspergesoep op tafel met kamille er doorheen. Kalfstoenedo als hoofd. Gerecht met rode wijn, jus, snijbonen, wortel en een met truffel gevulde aardappel.
1: Lekker.
0: Toetje was voor het chocolade tartalet met room en kersen. Dus die hebben hun buikje goed vol vanmorgen.
1: Prima, prima.
2: Ik vind het nog een beetje gewoontjes op.
0: Ja, hè?
2: Gewoon een aspergesoep, ja.
0: Ik vond de kamille daardoorheen wel een leuk idee.
2: Ja, dat is leuk. Dat is
1: maar het is wel asperge. Je hebt dan gewoon een goede, verse, lekkere aspergesoep in deze tijd. Heerlijk.
2: Ja, met kamille, ja, dat is toch...
1: Wat had je dan verwacht?
2: Nou, dan had ik wel gewoon een
1: gevulde
2: everzwijn met kaviaren en weet ik van wat. Strengen vol met druiven die weer van de picoboom vallen en weet ik van wat allemaal.
0: Zelf geschoten door de koning. Misschien
1: op
0: de Veluwe, ja. Koning die vergeleek tijdens de speech nog die hij heeft gegeven. Ook de band tussen Duitsland en Nederland deed hij met een liedje.
3: Das Verhältnis zwischen Deutschen und Niederländern is etwas ganz Besonderes. Ich muss dabei an einen deutschen Top-Hit denken. Ich bin wie du.
0: Ja, van Marianne Rosenberg, klinkt zo.
4: Ik ben wie du.
1: Ja, la la. Het was wel gezellig daar bij dat staatsmarket.
2: Nou.
0: De koning zegt dat Nederland en Duitsland elkaar aanvullen, ondanks alle verschillen. De koning heeft trouwens niet gezongen.
2: Je hebt wel verteld wat ze gegeten hebben, maar niet wat ze gedronken hebben.
0: Ik gok een paar goede wijntjes.
2: Ja, dat denk ik ook, ja. Mooie Riesling.
0: Beetje wegspoelen.
1: Die Duitse bondspresident trouwens, die probeerde ook nog leuk over te komen.
5: Über den Markerwartdijk ins Gelderland. Und abends auf dem Campingplatz dann eine Frikandel Spezial. Ja. Und eine Flasche Grolsch.
2: Grolsch.
1: Flasche Grolsch und eine Frikandel Spezial.
0: Bij Klaus wel, hè?
1: Ja, ja.
2: Nou, die was van wat langzamer in zijn dictie.
1: Ja. Nou ja, wat zeg je nou?
2: Is een dictie?
1: Dixie, oh ja, ze deed.
0: Je zag een toilet voor je.
1: Ja, ja. Ga je over de Dixie van Klaus hebben? Ja.
2: Is de manier van praten?
1: Ja, is de manier van praten.
2: Ja, die praten wel echt langzaam.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja.
2: Alexander, niet met die bal in huis.
1: En je moet even het woord uitspreken. Wat,
2: Beate,
1: wat
2: aan den knieën.
1: Nee, maar Willem-Alexander die heeft het dan over...
3: Ik moest daarbij aan een Duitse tophit denken.
1: Een tophit?
2: Ja.
1: Tophit.
2: Beate... Hast du deine Mutti rasiert?
1: Wij zijn ook bezig met een echte tophit. Ja, we proberen een WK-liedje te schrijven. Samen met,
2: in het Nederlands, hè?
1: In het, ja, Nederlands talen. Natuurlijk komt geen woord Duits aan te pas. Maar we hebben een update zometeen.

0: Nog steeds veel fans van Queen natuurlijk. Breakthrough! We hebben er in ieder geval Hanna heel blij mee gemaakt. Want Hanna die appt ons, ja, breakthrough aan allemaal kapitalen.
1: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje.
0: Aanstaande vrijdag nog twee nachtjes slapen. Dan is de eerste oranje dag hier bij Joe. Gaan we ook televisies weggeven onder andere?
2: Ja, we staan volledig in teken van oranje die natuurlijk... twee dagen later is de eerste wedstrijd gespeeld. Ja, ja, zondag, ja.
0: Ja. Ah, ja, ja. En morgen gaat het WK dan daadwerkelijk echt beginnen. En ja, de pijnlijke conclusie die je toch moet maken, die we dan ook hebben gemaakt, is dat er maar eigenlijk twee echt goede Nederlandstalige WK-hits of EK-hits zijn. Namelijk, wij houden van Oranje natuurlijk, van Hazes, maar ook Viva Hollandia.
2: Ja.
0: En ja, dan houdt het wel een beetje op. André van Duin heeft ook nogal een duit in zakken gedaan.
2: Ja, maar dat is dat Nederland die heeft... Er zijn er twee die hebben echt eeuwigheidswaarde de tand des tijds goed doorstaan. Dat zijn klassiekers in wording, of dat zijn nu al klassiekers. En er mag wel een derde goede, echt goede bij.
0: Onze koning die had gisteren het staatsbanket met de Duitsers. En die had het over een...
3: Top hit.
0: Een echte...
3: Top hit.
0: Top hit. Dus wij gaan ook een top hit maken. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang, samen met onze vriend van de middagshow, Kai Merks.
2: Ja, wij hebben de handen ineengeslagen, de ochtend- en de middagshow. Wij gaan gezamenlijk zorgen voor een nieuwe WK-hit, een nieuwe Oranje-hit. En we kunnen het natuurlijk niet helemaal alleen. Dus we hebben inmiddels Marcel, de zanger van Ten Sharp, You Rules, bereid van om ons vocaal een stukje te helpen. Ja, meteen is er aan de slag gegaan. En we hebben twee potentiële liedjes.
0: Ja. En je voelt er misschien al aankomen, daar moet een keuze in gemaakt worden. En dat kunnen wij doen. Maar goed, we gaan dit liedje natuurlijk ook op de radio draaien. We doen dit natuurlijk ook voor jou. Dus laten we het gewoon met elkaar, dus met de luisteraars van Joe, de keuze gaan maken. We hebben er twee gekregen van Marcel dus. De eerste heet Oranje op de troon. En de tweede, De Leeuw van Nederland. Dus heb je op basis van die titel al een gevoel van, nou, die klinkt al beter. Is dat Oranje op de troon of De Leeuw van Nederland?
2: Ja. Nou ja, dan mag je stemmen, maar ik ben gewoon... Ik wil toch even de horen laten horen.
0: Ja, natuurlijk.
2: Horen.
0: Beginnen met Oranje op de troon. Dus wordt het dit nummer?
4: Het maakt niet.

0: Oh ja, dat is van ja, Sleet.
1: Kerstliedje bedoel jij?
0: Nee, niet. Nee, ze hebben me meer. Of Mut. Dat maakt niet uit. De Leeuw van Nederland is ook zeer zeker de moeite waard. Bespreek.

0: Oh, so ja, ik word hier heel blij van.
1: Ja,
0: dit is leuk.
1: Maar het is natuurlijk de vraag waar onze luisteraar, waar jij blij van wordt, laat je keus achter. Ga je voor de troon van Oranje of Oranje op de troon of de leeuw van Nederland?
0: Ja, stemmen kan. We hebben een poll in de app van Jonas. Je mag ons gewoon een berichtje sturen, maar je mag ook even de poll stemmen. En die gaat gewoon actief zijn tot vanmiddag, in de middagshow. Want dan moeten we de keuze hebben. Dus je hebt de hele dag om te stemmen. Mart, wat zegt jouw voorgevoel?
2: Oh, de leeuw.
0: De leeuw, hè, die tweede.
2: Ja, die tweede vind ik wel echt
0: goed, hè?
2: Die eerste is ook zeker goed, maar die tweede zing je wat makkelijker mee.
0: Nou, en die eerste, ik krijg heel veel appjes waar die nou op lijkt. Oh, Champs-Élysées.
1: Ook, ja.
0: Oh, Champs-Élysées.
1: Nou, en Willem die appt het, die heeft er eens helemaal klaar voor. Een hart onder de riem, die zegt allebei de liedjes niet.
0: Nou, die tweede, joh. De leeuw van Nederland.
1: Ja, toch?
0: Heerlijk.
1: Ja, nou goed.
0: Jij mag gaan stemmen, dat kan dus nu vanaf dit moment tot vanmiddag. De poll vind je in de Joe-app.

0: een liedje van Hell.R.E.M.
1: Oh ja?
0: Vinden ze zelf.
1: Maar vind jij dat ook? Want jij bent
0: fan. Nee, ik vind het hartstikke leuk. Een vrolijk liedje. Dat mag ook wel eens, want ze hebben wel eens de neiging toch een beetje tot, nou ja, tot binnenvetten. Om het maar eens zo uit te drukken. Ze doen hem ook nooit live. Ze hebben hem één keer live gedaan in Zeestraat. Shiny Furry Monsters heette het toen.
1: Oh, ze doen hem nooit meer live.
0: Nee, maar goed, hij vindt het verschil.
1: Hoe zouden we niet meer? Nee, goed. Samen met Kate Pearson, zangeres van de B-52's. Shiny Happy People. Bijna 9. Straks het nieuws. Mart, waar ga je het over hebben?
2: Meer zometeen over de nasleep van rellen. Uitgebrande auto's. Je hoort zo waar dit allemaal speelt. En een geluksvogel wint een recordbedrag.
3: De drie noten.
1: Ja, je mag een hit gaan raden, of zoals onze koning zou zeggen...
4: Top hit.
1: Echt top hit.
4: Top hit.
1: Die we regelmatig draaien hier bij Joe. Straks zit hij ook in de singalong. Dit is een heel mooi liedje. Maar de vraag is, kun je het nummer herkennen? Wij geven weg het Koen en Sander showpakket en een kussen van Beter Bed. Als je het weet, het goede antwoord mag gestuurd worden in de app van Joe. We beginnen met noot 1. Sander, je mag gaan aangeven of er meer noten nodig zijn. Dit is noot 1 van een bekend liedje.
0: Oh, leuk. Nee hoor.
1: Nou!
0: Nee, er mag er nog één nootje bij, maar dan moet hij. Hij is wel duidelijk al hoor.
1: Nou, ik zie al eigenlijk dat dit volgens mij alle noten waren.
0: Oh, dan houden we het hierbij toch?
1: Ja. Nee, maar het is toch wel te doen? Chik-chaka.
0: Chik-chaka.
1: Welk nummer is dit? Als je het weet, mag je nu gaan appen.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
6: Hebbes.
7: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
9: Weet met wie je wel... of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
7: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
10: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
11: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
10: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
12: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
13: Ik wil als Dino.
14: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
15: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
17: Omdat je mijn favoriete papa bent.
18: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
19: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. Doei. Live happy.
19: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
6: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
20: We denken na over een koophuis.
21: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
20: Bart? Met die loopgroep?
21: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
22: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
23: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
24: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
25: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
26: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
27: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
26: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
27: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Goedemorgen, 9 uur. De singalong gaat van start na het nieuws. Hier is Mart Grol.
2: Goedemorgen. Er zijn zorgen over gas, want hoe warmpjes zitten we er komende winter bij? De gasvoorraden in ons land worden niet snel genoeg bijgevuld, zeggen deskundigen vanmorgen in de Telegraaf. Normaal gebeurt dat in de zomer, want dan is gas relatief goedkoop. Maar door de hoge energieprijzen van nu, door de Midden-Oostenoorlog, is ons land nog niet aan het inslaan. En de vraag is, hoe lang wordt er nu gewacht en wat zijn de gevolgen? In Belfast, in Noord-Ierland, zien mensen vanmorgen een verwoeste stad na de rellen van gisteravond. Uitgebrande auto's, alleen nog een geraamte van een stad. Bus, huizen met schade. Mensen zijn woedend over het bijna onthoofden van iemand in Belfast deze week. Daar is een man uit Soedan voor opgepakt. Anti-asielprotesten zijn nu uit de hand gelopen. We werken steeds meer met AI. Handig natuurlijk om sneller te werken, maar het wordt er volgens experts niet makkelijker op. Werkgevers kijken vooral naar wat kunstmatige intelligentie voor de zaak oplevert, niet naar wat het doet met personeel. Werk kan eentoniger worden of juist lastiger. Denk aan chatbots die het werk van een klantenservice overnemen. Maar medewerkers die overblijven, die krijgen dan weer lastige vragen voor de kiezer die AI niet kan oplossen. En in één keer multimiljonair worden. In België heeft iemand bijna 175 miljoen euro gewonnen met een Europese loterij. Dat is een recordbedrag als het gaat om de jackpot in België. Het spel Euromillions of Euromillions wordt in allerlei landen aangeboden. Niet in ons land. Wie die Belgische geluksvogel is, is niet bekend, maar die kan dus wel zijn geld gaan tellen. Het weer van Weerplaza is zo goed als droog vanmorgen. Vooral in het noorden zon. Vanmiddag felle buien weer met soms ook onweer en 17 graden.
1: Ja, geld tellen, in dit geval ook vertraging op de weg tellen. Maar dat valt wel mee, want verder dan 15 gaan we niet komen. Drie die zijn er wat langer dan normaal. De A2 bijvoorbeeld, Eindhoven richting Maastricht. Bij Meersen door een ongeluk 30 minuten. Ook een ongeluk op de A4, Rotterdam in de richting van Amsterdam. Bij Zoetebouwdorp 30 minuten. En de A20, Hoek van Holland-Gouden bij Schiedam. Een half uur vertraging, dat komt door een ongeluk bij Schiedam. Verkeer richting Utrecht, volg Europoort. En dan ga je een stukje omrijden via de A4, de A15 en de A16. Wij hebben laten horen drie noten van een grote hit. Een grote hit uit de jaren 90. Maar herken jij welk liedje dit is?
0: Ja, Monique denkt aan No Mercy, When I Die. Take That komt ook voorbij. En heel veel mensen denken dat het gaat om Quit Playing Games With My Heart van de Backstreet Boys.
1: Nee. Qua boyband zit het allemaal wel in de buurt. Maar we zoeken echt een ander liedje. Als jij weet welk nummer dit is, mag je dat nu gaan appen voor het Koen en Sander showpakket.
28: Deze vrijdag, Joe Oranjedag. Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Koen en Sander.
1: Goedemorgen, we gaan oerend hard. Zometeen normaal in de singalong.

0: Joe Singalong.
1: Ik zeg oeh!

0: sing-along in de Koen en Sander Show.
1: Boerend hart. Goedemorgen, het is 9:10 en we zijn dus begonnen met de sing-along. Dat lekkere uurtje tussen 9 en 10 iedere ochtend. Gewoon meezingen met al die hits uit de 70s, 80s en 90s. En daar is dan één liedje wat je dan zelf nog moet gaan raden. En Vrouwtje, goedemorgen.
2: Nou, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Sander, ik durf het bijna niet te zeggen.
3: Ja.
1: Vrouwtje is Fries.
3: Hey, wat leuk!
1: Vrouwtje komt
2: ja,
1: uit...
2: dat had je niet gedacht, hè?
1: Echt snik!
3: Vrouwtje, wat een chère vrouwtje. Yes.
2: Goedemorgen!
3: Come on!
1: Oh, ja. Ja. Kijk, weet je wat het is? Ik werk al zo lang met Sander samen, vrouwtje. En hij beweert dat hij heel goed Fries kan. En dan bluft hij zich er altijd een beetje doorheen. Maar eigenlijk verstaan de Fries hem gewoon nooit.
2: Oké. Okay.
1: Dus kun jij even een beetje een lastige zin in het Fries... en dan gaat Sander hem vertalen.
2: Ja, nou, ik moest naar buiten staan, maar ik moest de prullenmand legen.
3: Ja, je moest naar buiten, want je moest de prullenmand legen. Maar Jiskevet is in het Fries eigenlijk echt een prullenmand.
2: Ja, maar ik kom uit Balzert en dan nemen wij dat een prullenmand.
3: Ah, je bent een snack, ja. En hebben je goed sliept?
2: Wat zou je nou?
3: Hebben je goed sliept?
1: Heb je goed geslapen?
2: Voor best.
3: Ja, hoor.
2: Nou,
3: voorbij. Ja. Had je jeuk aan de jertakken?
2: Nou, dat valt wel mooi. Meer om in koentje.
1: Goed, vrouwtje. We gaan gewoon weer even in het ABN gaan we verder, als je het goed vindt. Want dan kunnen we het allemaal een beetje verstaan.
2: Ik vind het prima.
1: Wel een mooie taal, ook Fries. Prima. Echt prachtig. En ja, geen Fries liedje. We zoeken niet een liedje van De Kast of van Twarres. Nee, we zoeken een nummer van deze band. Weet jij welke band en welk liedje dit is, vrouwtje?
2: Ik dacht No Matter What van Boyzone.
3: Jo hadden de truien nu te winnen.
2: Yeah.
1: Wat zei jij daar, Sander?
3: Oh, dat ze de 3 noten heeft gewonnen.
1: Ja, dat is helemaal goed, vrouwtje. Gefeliciteerd, je bent het Koen en Sander Show pakket. We doen er ook nog een kussen van Beter Bed bij.
2: Atire tank.
3: Graag gedaan. Ja. En weet je hoe wij in Friesland Beter Bed zeggen?
2: Beter bed.
3: Nee, wij zijn gewoon beter bed.
1: Dag vrouwtje.
3: Hallo.
1: Ze hebben opgetreden in Londen. De mannen van Boyzone. Ja. Hier is No Matter What bij Joe.

0: Kitty natuurlijk. En Mikey Graham. En dan had je ook nog Stephen Gately natuurlijk, maar die overleed in 2009 tijdens een vakantie op Mallorca. Maar ze zijn weer gaan optreden een paar dagen geleden, 6 juni, in Londen. De mannen van de Boyzone. En wat opvallend was dat Mikey Graham zag er niet zo heel lekker uit, hè?
1: Nee, hij zat natuurlijk al anderhalf jaar geleden, denk ik, was hij wel prominent te zien in de documentaire over Boyzone. Alleen hij was dan niet in één ruimte met de andere drie. Dus hij zonderde zich af en zei dan ook dat hij met plezier, maar ook met minder plezier, terugkijkt op de periode. En dat hem heeft gevormd tot een minder leuk mens. Dat hij dus mentale problemen heeft gekregen. En ook afhankelijk werd, of eigenlijk gewoon alcoholverslaafd.
0: Ja.
1: Dat hij zich eigenlijk miskend voelde in die band. Dus toen heeft hij wel gezegd, ik wilde eigenlijk niks meer mee te maken hebben. En helemaal aan het einde komen ze dan ook echt samen als een soort van reunietje. En daar komt hij niet opdagen. Maar zie daar, dit weekend de reunieconcerten, daar was hij dan wel bij, maar in een andere vorm.
0: Ja, hij heeft maar 4 liedjes meegedaan en hij zat heel vaak op een kruk ook. Hij is natuurlijk ook redelijk corpulent. Het zag er eigenlijk gewoon heel slecht uit.
1: Het zag er niet best uit.
0: Dat was wel een beetje treurig inderdaad.
1: Ja, nou is alleen de vraag, ligt het achter zich? Die zware periode, of zit hij er nog middenin?
0: Nou,
1: als je 53 bent en je kan niet zeg maar op een podium heen en weer bewegen, dan is
0: er al iets aan de hand. Ja, zeker. Maar goed, hij was er in ieder geval bij. 4 man dus van Boyzone. Wie er ook bij was, is natuurlijk onze koning. Er was gisteren een staatsbanket, Bart, want we hadden Duitsers op visite.
2: En nog steeds, die zijn vandaag ook nog op bezoek. De Duitse bondspresident, dat is iets anders dan de bondskanselier, die staat er weer boven. En die is er vandaag en gisteren en morgen ook nog.
0: Oh, nou, ze nemen het ervan.
2: Zeker,
0: alle EK's ontvangen en een staatsbanket geweest. En heeft onze koning Willem-Alexander heeft gisteren gespeecht in het Duits.
3: Ik moest daarbij aan een Duitse tophit uit de 70er jaren denken. Den hier in de Nederlanden fast jeder mitsingen kan. Ik ben wie du. Keine Angst. Ik werde sie niet met mijn zangkunsten behelligen.
0: Ja, hij gaat niet zingen.
1: Ja, maar hij
0: kan wel goed Duits, hoor.
1: Ja.
0: Zal hij van zijn vader hebben geleerd, denk ik.
1: Of van zijn opa. Ja, dat is zijn hele familie daarvoor.
0: Marianne Rosenberg in de singalong hoor je nu met Ich bin wie du.

0: neuen Top-Hits.
1: Von Marianne Rosenberg. Ich bin wie du. Het is bijna 9:30 straks. Het nieuws van deze woensdag krijg je van Mart.
2: Hoeveel fatbike-boetes worden er nu uitgedeeld? Dat ga je zo horen van me. En Oranje gaat trainen, vanwege het voetbal natuurlijk. Het WK wat morgen gaat beginnen. Is iedereen er klaar voor?
1: Ja, en hebben we al iets gehoord van onze keeper, Verbrugge? Want die is natuurlijk uitgevallen. Ik vind dat gisteren is heel stil geweest rondom hem.
3: Ja, ik kan even googlen heel snel. Maar
2: hij liep wel zelf volgens mij het vliegtuig in en uit.
1: Ja.
2: Dus dat is op zich wel... Hij zat niet in een rolstoel of zo.
1: Nee, oké. Maar jij denkt, hij kan misschien dan... Ik ben geen medicus,
2: maar zeker even afwachten.
3: Nee, het lijkt dat het goed valt, dat het goed is.
1: Oh, dat is mooi. Dat is fijn om te horen in ieder geval. Dat we onze eerste keeper kunnen gebruiken. We hebben 3 liedjes op een rij straks, na het nieuws van 9:30. En die 3 liedjes hebben iets met elkaar gemeen. Maar wat is dat? Dat is natuurlijk de vraag. We gaan een Koen en Sander Show pakket weggeven. En 2 van de 3 liedjes krijg je nu alvast cadeau. Het is een hele leuke. Wat hebben ze met elkaar gemeen? Straks het 3e liedje nog.
4: Oh, heerlijk hier, hè?
5: Ja, eindelijk even niks.
6: Dit is echt nice.
7: Hola, le pongo 2 cervezas.
8: Hola, señor. Sí, 2 bier.
6: Voor mij?
4: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
7: Por favor.
6: Proost.
9: Op vakantie voelen regels soms wat losser, maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Doe samen met de DJ's mee met de Oranje Pool in de Joe-app. En vrijdag is het Joe Oranje Dag. Dan schooi je de hele dag tijdens het 1-2'tje, de Beemster WK-plank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
11: Ja, schieten dan, schieten!
10: Aanstaande vrijdag, Joe Oranje Dag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
14: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
12: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
16: Okay. Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
6: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
6: Boeie.
7: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
6: Yes.
7: De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hamster.
8: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
10: Adtap.
9: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
13: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
14: Op de meeste plaatsen lekker uit voor een mooie dag. Maar vanmiddag komt er toch weer regen aan. Soms ook met onweer, maximaal 17 graden vandaag. En dan zijn er 7 vertragingen op de weg. En de langste op de A4, dat komt door een ongeval. Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoeterwoudendorp, 3 kwartier vertraging. Verkeer richting Amsterdam volgt Den Haag en Wassenaar. Verkeer richting Amsterdam kan dan het beste de A12, de N44 en de A44 volgen. Singalong gaat straks verder na het nieuws. Hier is Mart Gol.
15: Goedemorgen. Amsterdam heeft bekendgemaakt hoeveel fatbikers beboet zijn sinds er een verbod is op die elektrische fiets met dikke banden in het Vondelpark. Het zijn er bijna 40. Een maand is er nu een fatbikeverbod in de hoofdstad in dat park. Eerst werd er nog gewaarschuwd om iedereen te laten wennen, maar nu kun je een boete tot €115 krijgen. En Amsterdam kijkt nog of dat verbod wordt uitgebreid. Er zijn zorgen over hoeveel gas ons land heeft in de voorraad. Volgens de Telegraaf gaat het met bijvullen nog niet zo hard. Een vijfde is pas vol. Normaal gebeurt dat in de zomer, omdat dan de gasprijzen vaak laag zijn. Nu niet, dus vragen experts in de krant zich af of er wel warmpjes bij zitten in het najaar. In Politiek Den Haag gaan de coronaverhoren zo meteen weer verder. Met vandaag 2 oud-ministers. Over een half uur is Tamara van Ark aan de beurt. In de covid-tijd was zij minister van Medische Zorg. En vanmiddag Wouter Koolmees, die over sociale zaken en werkgelegenheid ging. Wordt gekeken hoe de politiek de coronacrisis heeft aangepakt en wat ervan geleerd kan worden. Vrijdag is oud-premier Rutte te gast. En bij de voetbalmannen van Oranje, ja, die hebben vandaag hun eerste open training in Kansas City in Amerika, de stad waar het basiskamp van ons land is tijdens de start van dit WK. Aanvoerder Virgil van Dijk zegt in het Engels tegen buitenlandse media dat hij aan de slag wil.
10: Let it start now. Finally we're here. It's pretty warm. Yeah, now we're here, so we can start to get to work.
15: Ja, warm, het is dik 30 graden daar. Vandaag een open training naast media. Een boel journalisten natuurlijk daar langs het veld die van alles proberen te achterhalen. Ook zo'n 1000 man publiek daar. Vooral locals die langskomen. Daarna geeft bondscoach Koeman een persconferentie en zon.

0: laatste tijd horen we niet zoveel meer van Henk Westbroek.
1: Nee.
0: Hij maakt nog steeds muziek, hoor, dat wel. Af en toe stuurt hij nog eens een appje met een nieuwe single of zo, maar er wordt geen grote hit. Maar god, hij had zijn programma Denk aan Henk.
1: Ja.
0: Hij was de politicus natuurlijk.
1: Politicus, schreef ook heel veel voor anderen. Ook voor televisietune. Ja, maar hij was overal. Het was een beetje een soort van zelfbenoemd denker des vaderlands.
0: Ja, en natuurlijk ook bekend. Samen met die andere Henk, Henk Temming.
1: Ja.
0: Het goede doel. Ja, hij deed een heleboel. Henk Westbroek, zelfs je naam is mooi. 3 liedjes op een rij die iets met elkaar te maken hebben. We hadden al Madness, we hadden ook nog Henk Westbroek. En dit is het 3e liedje. En als je dan weet wat het overkoepelende thema is, mag je nu gaan appen. En ligt er voor jou een Koen en Sander Show pakket klaar.

0: Singalong bij Joe met Dr. Hook. Goedemorgen, Marcel.
1: Goedemorgen.
0: Jij was, je woont in Hoorn.
1: Ja.
0: En ben jij afgelopen weekend nog naar een live in Hoorn geweest?
1: Nee, ben ik toevallig niet geweest, nee. Een aantal keer geweest, deze keer niet.
2: Je wist niet waar het was?
1: Ik heb het wel eens gehoord, maar nee, van de uitdaging.
0: Ja. Nee, maar het is een groot ding, grote tent in Hoorn. En er worden altijd grote artiesten geboekt. En ze hebben ooit ook een keer Coen en Sander geboekt, maar dat is alweer lang geleden.
1: Toen ben ik er ook niet geweest. Nee.
2: En het ging naar ons weten best goed, maar het is bij één keer gebleven.
0: Nee, het is echt een leuk feestje daar, maar jij was er niet bij, daar gaan we het er ook niet langer over hebben. Marcel, jij hebt een eigen salsa school.
1: Ja, dat klopt, in Hoorn, ja.
2: Oh, het is mijn lievelingssaus.
0: Hey, we hebben drie liedjes op een rij gehad, Marcel. En die drie nummers die hebben iets met elkaar te maken. Even om je geheugen op te frissen.

0: En de derde. Maar wat is het overkoepelende thema, denk jij, Marcel?
1: Ja, ik denk broek.
0: Broek, want?
1: Broek. Ja, broek met baggy trousers, de blue jeans van Dr. Hoek en Henk Best. Broek.
2: Ja. Ja, je kan wel horen wie bij jou thuis de broek aan heeft. Ja, heb het goed, hoor.
0: Gefeliciteerd. Koen is anders broket. Gaan we naar je opsturen, Marcel. Fijne dag.
1: Nou, te gek. Dankjewel.
0: Hoi. Doei. Hier is de Kenny Rogers bij Joe.

0: naar huis vanaf.
1: Nee, hoef niet naar huis vanaf. Je hoeft ook niet naar een andere zender of iets anders te gaan doen. Je blijft gewoon lekker naar Joe luisteren. Want zometeen is hier voor ons weer onze lieve collega Timur.
0: Timur heeft de Joe Hits voor je natuurlijk een hele stapel. We hebben er alvast twee even uitgepikt. Deze kan je straks verwachten. Whitney Houston. En Dire Straits.
2: Echte smaak komt uit de Beemster. Maar wat is dat, echte smaak? Is het de smaak van een bammetje kaas bij het ontbijt? Of van een tosti met je bestie? Is het de smaak van een stukje oud op de camping? Of van borrelblokjes in de kroeg? Wat het ook mogen zijn, echte kaas komt uit de Beemster.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hey, bedankt.
6: Merci.
4: Thanks. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals... en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
7: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
9: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
10: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
11: Welkom in Afrika!
10: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
12: Help!
13: GWC!
12: Help!
13: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
14: Laten we het proeven.
13: Opdrachten uitvoeren.
15: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
13: Maar wie het best integreert...
16: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
13: ...wordt tot ere Himba gekroond.
17: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
10: Tickets to the tribes.
13: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
9: Ook bij Plus. Dubbel fris en appelsientje. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
19: Mooi van Ethos.
20: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
21: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama... 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
22: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
23: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
24: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
25: Weet met wie je wel... of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
23: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel... bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
26: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV... ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
5: bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
26: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
12: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
14: Dat gaan we vieren.
12: Aldi.
11: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.
12: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
14: Dat gaan we vieren!
12: Aldi.
16: Hey, goedemorgen. Tijd voor het nu.nl nieuws van 10 uur. Hier is Mart Grol.
19: Goedemorgen. Tientallen boetes. Die zijn inmiddels uitgedeeld in Amsterdam aan fatbikers die toch probeerden het Vondelpark in te rijden. De elektrische fiets met de dikke banden is daar nu bijna een maand verboden. Bijna 40 mensen hebben een boete gekregen. Die kan oplopen tot €115. Amsterdam onderzoekt nog of fatbikers op meer plekken in de hoofdstad verboden worden. Dan wachten we al langer dan... Ik was even afgeleid door wat er net gebeurde. Maar we gaan gewoon verder met het volgende bericht, denk ik. Hè. We wachten langer op een nieuwe medicijn in ons land dan andere Europese landen. Nederland wil na goedkeuring uit Brussel nog een extra check doen. Kan soms 2 jaar duren. En deze expert legt bij de NOS uit waarop wordt gewacht.
27: Niet alleen kankermedicijnen, maar ook tegen hart- en vaatziekten. Tegen ontstekings- en auto-immuunziekten. Tegen ziektes van het maag-darm-leverkanaal.
19: En daardoor kan het zijn dat een patiënt hier niet aan bepaalde medicatie kan komen. Iemand over de grens in Duitsland wel. Zeker 12 doden bij een schietpartij in Johannesburg in Zuid-Afrika. Ook zijn er meerdere gewonden gevallen. Politie zoekt naar ruim 10 verdachten. Zij reden met een busje naar verschillende plekken en begonnen te schieten. Waarom dat is gebeurd is nog niet bekend. En als je gaat vliegen dan hoop je dat de piloot de juiste papieren heeft. Nou, bij Air Canada bleek dat toch niet zo te zijn. De piloot heeft 17 jaar lang gevlogen als gezagvoerder. Dan ben je de baas van het toestel. Maar die papieren had hij niet. Daarom had hij ze vervalst en zo kon hij toch promotie maken. Air Canada zegt dat passagiers geen gevaar hebben gelopen. Dan het weer van Weerplaza. Zowel zon als buien vandaag. Die vallen vooral vanmiddag. Dan kan het weer eventjes spoken met veel regen, onweer en hagel. Maximaal 17 graden.
16: Dankjewel, Mart. Goed nieuws vanaf de A4. De bergingswerkzaamheden na het ongeluk met een vrachtwagen en de auto zijn afgerond. De vertraging neemt snel af. Op dit moment laatste vertragingsnieuws op de A4 voor Ypenburg. 10 minuutjes nog maar. Joe Verkeer van Flitsmeister. Fijne reis.
28: Deze vrijdag. Joe Oranjedag. Dit is Joe met Timur Perlin.
16: Ik heb ze glutenvrij gemaakt vandaag. De hits van Joe. Geniet ervan. Hier is Whitney Houston.

is los. Dit zijn de beste 70s, 80s en 90s de hele dag door. Een appje van luisteraar Joost binnengekregen of ik de pap appelsap van gisteren nog even wil herhalen. Hij zegt, mijn vriendin die zag hem gisteren bij RTL Boulevard en ze moest zo ongelooflijk hard lachen. Hij was ook sterk, Joost. Ik ben met je eens. Ik zal hem straks om 10:45 nog een keer herhalen, pap appelsap van gisteren. Joe, met Sheila E.

Ik ben mijn schurkalender kwijt, bedenk ik me nu net. Ik heb nu een stukje dat ik... Ah, daar wordt hij naar me toe gegooid. Kijk eens, dankjewel. Mijn zelfgemaakte schurkalender, daar trek ik elke dag een blaadje vanaf. Het is 10 juni vandaag. En op de schurkalender staat vandaag de volgende spreuk. Oh, nou, hij is wel weer mooi, denk ik. Komt hij aan? Als je met een vinger naar iemand wijst... wijs je dan altijd 3 naar jezelf.

0: mooi. De Radio Smash Joe. Zometeen hoor je deze. Lekker. En ken je iemand die vrijgezel is? Vanavond in Utrecht is er een super grappige speed datingavond. En ik vertel je zo meteen de details.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Doe samen met de DJ's mee met de Oranje Pool in de Joe-app. En vrijdag is het Joe Oranje Dag. Dan schoon je de hele dag tijdens het 1-2'tje, de Beemster WK-splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
5: Ja, ja, schieten dan, schieten!
4: Aanstaande vrijdag, Joe Oranje Dag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
8: Hebbes.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.

0: Inbouwloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
2: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Toei.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
10: Dit is Joe met Timo Perlin.
11: 10:30, een auto met pech op de A20 bij afslag 18. Dat is Moordrecht. Zorgt voor een kleine file. Smal stukje daar, dus even oppassen.

Joel bij Joe. Mocht je een vriend kennen die single is, neem die persoon dan vanavond mee naar het Stadsplein Beton T in Utrecht. Want daar is vanavond het Vrijgezellen Spreekbeurtenfestival. En dan ben jij degene die op het podium moet klimmen. En dan hou je een vlammende presentatie. Misschien inclusief PowerPoint van een minuutje of drie. Over die vriend van jou. En hij of zij zit dan gewoon in het publiek, hè? En dan moet jij dus vertellen waarom die vriend de ultieme catch is. Fantastisch. Kan het publiek naar de hand, kan dan de contactgegevens achterlaten als ze denken, nou, dat is wel wat. Het is Tinder

0: Dit is Joe. Wat een goede editie van Papa Appelsap gisteren. De rubriek waarin Joe-luisteraars hun grappig verkeerd verstaande songteksten kwijt kunnen. En die van gisteren die ging over een liedje van de artiest Ye. Dat is Kanye West, hè? Kanye West. En Ye die heeft dan een hele harde uitspraak in een liedje van hem over Groningers. Hidde, wat hoor jij Ye zingen met zijn achtergrondkoor?
1: Hij maakt echt een flink statement richting het Hoge Noorden. Want hij zegt, ik haat FC Groningen.

rustig. Dat was gisteren. Straks om 11:45 is er weer een nieuwe editie van Papa Appelsap. Bij Joe.

0: show met na 11 uur. Queen met... Ja, ik probeer te klappen. Ik hoop dat je hoort welk liedje het is. Maar ik ben eigenlijk zo aritmisch als een garnaal. Ik ga het gewoon maar zeggen. We Will Rock You komt eraan. Van Queen na het nieuws straks van 11 uur.
1: Oh, ik dacht Bicycle.
0: Hou op, ja.
1: Zo meer over een klopjacht. Ik ga je bijpraten. En een beroemd bouwwerk staat extra in het zonnetje vandaag.
2: Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
8: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
10: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
11: Dat gaan we vieren.
10: Aldi.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
10: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
11: Dat gaan we vieren!
10: Aldi.
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
14: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
15: Welkom in Afrika!
14: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
16: Help!
17: GWC!
16: Help!
17: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
18: Laten we het proeven!
17: Opdrachten uitvoeren.
19: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
17: Maar wie het best integreert...
20: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
17: ...wordt tot ere Himba gekroond.
21: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
22: Tickets to the tribes.
17: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
23: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
24: De kippiepan. Die bezorgen we gewoon thuis. Handig. Kijk op kippie.nl.
25: Kippie.
26: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB.
0: en gaan.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
26: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
18: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
20: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
25: Iedereen begrijpt elkaar.
27: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
28: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
18: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
29: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
30: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
29: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
30: Wat doe ik aan?
29: Shop nu bij Zalando.
31: Dat wordt lekker zonne. Kessie! Wat alleen deze week zonbescherming van onder andere Nivea en Garnier. Tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het is 11 uur, tijd voor het nieuws van nu.nl. Hier is Mart Grol. Goedemorgen. Een enorm dilemma. Daar heeft oud-zorg- en sportminister Van Ark het nu over bij de coronacommissie. Ze vond het lastig dat tijdens politiek overleg in de covid-tijd het vooral ging over de maatregelen tegen corona en niet over wat het op de lange termijn kon betekenen. Bijvoorbeeld het sluiten van sportscholen.
2: Uiteindelijk was het op korte termijn altijd noodzakelijk om de besmettingscijfers naar beneden te krijgen, om te voorkomen dat de zorg helemaal uit de rails zou lopen. En voor die besmettingscijfers ging het om de contacten die mensen met elkaar hadden.
1: Tijdens deze verhoren wordt gekeken hoe de politiek de coronacrisis heeft aangepakt en wat ervan geleerd kan worden. Vrijdag is het de beurt aan oud-premier Rutte. Amsterdam weet nog niet of het fatbike-verbod op meer plekken in de stad gaat gelden. Dat onderzoekt de gemeente nog. In het Vondelpark zijn de snelle elektrische fietsen met dikke banden nu een maand verboden. En inmiddels zijn er bijna 40 boetes uitgedeeld, zegt de gemeente. Die kunnen oplopen tot 115 euro. Een klopjacht in Zuid-Afrika na een massaschietpartij in Johannesburg. 12 mensen zijn gedood, ook zijn er verschillende gewonden. Naar 10 schutters wordt gezocht die op verschillende plekken het vuur openden. Waarom er is geschoten in Johannesburg wordt nog uitgezocht. En op de dag dat de bekende architect Gaudí 100 jaar dood is, zegent de paus vandaag een van zijn bouwwerken in Barcelona. Het gaat om de hoogste kerktoren ter wereld met bijna 173 meter. Inderdaad, van de Sagrada Familia, de beroemde basiliek. De geplande zaligverklaring van Gaudí is niet gelukt, want het ontbreekt nog op een wonder komt er nog niet op het toneel. De bouw van die kerk zelf lijkt ook een gebed zonder eind, want het kan nog wel 10 jaar duren.
3: Moet je eerst een wonder hebben verricht voordat je zalig wordt verklaard?
1: Ja, dan pas komt de paus daarmee. Dus het is Gaudí nog niet gelukt. Wie weet, ooit. Water uit de hemel ook vandaag. Plensbuien nu, maar ook vanmiddag met kans op onweer en hagel, zegt de Weerplaza. Tussendoor zon ook een Timor bij gaat of 17.
3: Ja, en die plensbuien die zorgen ook, die gaan flink los over het midden van het land. De A12 en de A20 hebben er nu last van in de Randstad. Er is ook net een ongeluk gebeurd, een aanrijding bij Woerden op de A12. Dus let op je snelheid. En de buien gaan langzamerhand richting het oosten en noorden van het land. Joe Verkeer van Flitsmeister. Veilige reis.
4: Deze vrijdag, Joe Oranjedag. Dit is Joe met Timur Perlin.
3: We zijn gezegend met de muziek op deze woensdag. Godsamme, wat een zalig verklaarde liedjes vandaag. Queen.

Hey, dit is Joe. De ochtend- en de middagshow bij ons, die zijn druk bezig met een WK-lied. Die zijn ze aan het maken deze week. En ze hebben nu twee demo's af van twee verschillende liedjes die in potentie een jarenlange WK-knijter kunnen worden. En ik laat van allebei zo meteen even een fragment horen. Dan moet jij me even laten weten welke demo jij het sterkst vindt. Over 8 minuutjes.

0: Joe. En binnen 60 seconden hoor je Gloria Gaynor met Never Can Say Goodbye. Oké, we moeten gaan kiezen. We hebben twee demo's. Bedacht door de ochtendshow en de middagshow van Joe voor een gloednieuw WK-lied. Vanmiddag in de middagshow van Kai, dan wordt besloten met welke demo we verder gaan. En als jij er even wil bij helpen, dan zou het fantastisch zijn. Je kan kiezen voor de volgende twee liedjes. Allebei zijn ze ingezongen door onze huiszanger, de zanger van Ten Sharp. En het zijn dus allebei WK-liedjes in wording. Maar welke is de beste? Dit is demo 1 en demo 1 heet Oranje op de Troon.
1: Oranje.

heet De Leeuw van Nederland. Welke van deze twee moeten we verder gaan uitwerken? Waar hoor jij de grootste WK-hit in? Klik even op het liedje dat jij het hele WK wil gaan meeblaren. En dan gaan wij het afmaken in de poll die nu op de voorpagina staat van de Joe-app. Het staat gewoon in de poll. Wap, kan ik maar daar.

0: nou. Oranje Lied 2 op dit moment. Staat ver vooraan hoor, de Leeuw van Nederland. Het nieuwe WK-lied vanmiddag bij Kai in de Middagshow. En zo meteen hier bij Joe is het tijd voor Papa Appelsap.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oef, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man.
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
1: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Dit WK voetbal. Kleur Joe oranje. Doe samen met de DJ's mee met de Oranje Pool in de Joe-app. En vrijdag is het Joe Oranje Dag. Dan schoon je de hele dag tijdens het 1-2'tje. De Beemster WK-splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
4: Ja, ja, schieten dan, schieten!
3: Aanstaande vrijdag, Joe Oranje Dag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
9: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
10: Dat gaan we vieren.
9: Aldi.
11: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
11: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
10: Dat gaan we vieren!
9: Aldi.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
15: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
16: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
17: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking. Ik kan

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
4: Adtap.
3: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
8: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
9: Jij bent mijn kampioen.
10: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
12: Dit is Joe met Timo Perlin.
13: Half 12 heeft oppassen zijn veel aanrijdingen door de harde regenbui op dit moment over het land. In het oosten, richting de Duitse grens, ook een aanrijding. Wil je naar Duitsland, dan kan je beter even bij de A18 eraf en even een klein vierkantje naar Duitsland rijden.

0: Lieve luisteraars, welkom bij de rubriek waarin de Joe-luisteraars weer hele rare teksten horen in liedjes die er zijn uitgebracht in de wereld. En dat je denkt, nou, inderdaad, wat zingt hij nou eigenlijk echt? Dit is gewoon de nieuwe tekst. Vandaag hebben we Leonique Mostert, die woont in Waddinxveen. En die heeft de mama appelsap gehoord in dit liedje van Maître de Franse, Maître Gims. Een beetje de Claude van Frankrijk dit. Een grote man hoor, de Stromae van Frankrijk. Hey Leonique.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Is het toevallig dezelfde mama appelsap in dit liedje wat ik ook hoor?
1: Ik hoop het.
0: Wat hoor jij?
1: Ik hoor Smurfin.
0: Oh, nee, die hoor ik helemaal. Oh, Smurfin?
1: Ja.
0: Maar oké, okay, ja. Wat raar.
1: Ja, vind ik ook, maar ik kan het niet meer niet horen.
0: Smurfin, waar zit het ergens?
1: Aan het begin van het refrein.
0: Nou, ik hoor, weet je wat ik er altijd hoor?
1: Nou?
0: Dat is mijn paard in mijn gezicht. Oké, dus we

0: Ik vind dat allebei een pluim verdienen dus vandaag.
1: Ja. Nou hè.
0: Heel goed, dankjewel. En heb je zelf een mama appelsap ontdekt? Geef het door. Maak hem officieel. Geef hem door aan papa appelsap. En dat kan in de Joe app of op

0: iedereen is hyped voor Shania Twain. Want nog heel even en dan gaat zij het officiële voorprogramma worden van de concerten van Harry Styles in Londen. Zometeen bij Joe is het tijd voor de 80's lunch met alleen maar knijters uit de 80's. En het nieuws van 12 uur komt eraan met Alain.
1: Ja, er is gedoe op het spoor rond het grootste treinknooppunt van ons land.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remel waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remelwaterontharders.nl.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remelwaterontharders.nl.
8: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Het is weer Hamster bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
9: Lekker hoor.
10: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
9: Boeie.
10: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
9: Zoé.
10: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
9: Yes.
10: De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Hamster.
11: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
12: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Oh, wat een goal! Goal?
17: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
19: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
20: 1 ijskoffie voor mevrouw. Mm.
19: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
0: ANWB Zomeralert. Nu mega vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
21: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
22: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
23: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
24: Hola, collega.
25: Hey.
24: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecuebuffet, verse vis.
25: Mark?
24: En die prijzen.
25: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
24: Oeh, ja.
26: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
23: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
27: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
28: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
29: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
28: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
29: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
30: Tijd voor gesponsorde vacatures.
27: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
0: Dit is Joe. En dit is Joe. En nu.nl nieuws van 12 uur met Alain Altena.
1: Goedemiddag. Problemen op het spoor. Door blikseminslag rijden er tot zeker 1 uur vanmiddag geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. En hetzelfde geldt voor het traject tussen Schiphol en Utrecht. Hoe groot de schade is, is nog niet duidelijk. Tussen Utrecht Centraal en Eindhoven zijn er ook problemen. Daar rijden tot 7 uur vanavond minder intercities. Oud-zorgminister Tamara van Ark voelde een enorm dilemma in het torentjesoverleg in de coronacrisis. Dat zei ze in de parlementaire enquêtecommissie Corona. Van Ark was destijds ook verantwoordelijk voor sport. Ze vond het lastig dat in het overleg niet over de lange termijn effecten van de coronamaatregelen gesproken kon worden, zoals de sluiting van sportscholen. Duizenden mensen in het zuiden van Iran zitten tijdens extreme hitte zonder drinkwater. Waterreservoirs zouden schade hebben opgelopen door Amerikaanse bombardementen. En het is daar nu tussen de 45 en 50 graden. De Verenigde Staten en Iran hebben een wapenstilstand, maar er zijn de laatste tijd steeds vaker toch weer aanvallen over en weer. En Amsterdam weet nog niet of het fatbikeverbod op meer plekken in de stad gaat gelden. De gemeente onderzoekt dat nog. In het Vondelpark zijn de snelle elektrische fietsen met dikke banden nu een maand verboden. En inmiddels zijn er bijna 40 boetes uitgedeeld. Die kunnen oplopen tot €115. Het weer van Weerplaza. Vanmiddag is er code geel in een groot deel van het land voor onweersbuien. Af en toe is er ook nog zon. Het wordt maximaal 17 graden.
0: Dankjewel, hè. Even kijken, langs de vertraging. Ja, het zijn er weinig hoor. Wel even oppassen voor de buien natuurlijk op de weg. Op de A7 Groningen-Heerenveen, daar was een aanrijding gebeurd. Er zijn nu inmiddels opruimwerkzaamheden bezig. Tussen Marum en knooppunt Dracht is het 10 minuutjes wachten. En heb je zelf iets opvallends gezien op weg naar je bestemming? Laat het me weten. Stuur met de Joe-app een tekst, spraak of fotoberichtje naar mij hier in de studio.
31: Deze vrijdag, Joe Oranjedag. De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
0: Kan het nog beter? Ik denk het niet. De playlist is klaar, daar gaan we. Dit zijn de

moet denken aan de film Lost in Translation, waarin komiek Bill Murray dit liedje zingt. Zo mooi is als hij het doet, want hij zingt, hij kan niet zingen. En ik vind het altijd heel mooi als mensen niet kan zingen. Maar toch zich zo kwetsbaar tonen in hun stem, dat je denkt, nou, maar het is toch heel mooi, ook al kan je niet zingen. Eigenlijk misschien nog wel mooier. Nee, dat is niet waar. Goed, wij zijn bezig met de ethisch lunch. Met de Simple Minds, zometeen. En dit is John Farnham en You're the Voice bij Joe.

0: kreeg een appje van een luisteraar, naam onbekend. Hij heeft zijn naam niet achtergelaten of zij. Wat was de uitslag gisteren van het eigen onderzoek van Kai? De middagshow van Kai heeft altijd een onderzoek en dan moet je raden wat het is. Mag je de hele dag over raden. De vraag van gisteren was: wat haalt 15% van de mensen weer uit de prullenbak om opnieuw te gebruiken? Ja, goed, dat is ook wel een antwoord. Wat was het antwoord?
1: Instructies van een gerecht.
0: Wat zeg je?
1: Instructies van een gerecht.
0: Instructies van een gerecht. Ja. Wat een goeie. Wat leuk. Vanmiddag 6:10 weer een nieuwe uitslag van het onderzoek van Kai. Vandaag is de vraag: uit onderzoek blijkt dat we mensen met dit beroep het meest vertrouwen. Vanmiddag 6:10.

0: ze blijven maar komen, de 80's liedjes. Bedankt voor al die verzoekjes. Ik voel me als zo'n dikke Romein van vroeger, die maar druiven gevoerd krijgt van boven. Deze komt van Christian. Nobody else than you. Dolce Vita wil je horen. Komt eraan straks, komende kwartier.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
3: Hebbes. Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
4: Kippie.
5: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
6: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
7: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
6: Dat gaan we vieren!
5: Aldi.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin.

0: naartoe boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
13: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
14: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
15: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
16: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
17: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99 en kans op een WK-voetbal.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
20: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
21: De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
22: Het is 12:30, opruimwerkzaamheden op de A1. Hengelo richting Osnabrück voor Hengelo Noord. 10 minuutjes vertraging.

De plaat, oei, Bryan Adams. Van Bryan Adams. Dit liedje gaat over dat hij eigenlijk met zijn vrouw heeft. Maar stiekem blijft rennen naar die andere vrouw. Run to You is in de 80s lunch bij Joe.

0: Sander vanmorgen geluisterd. Want ze lachen om Sander. Als hij een Fries aan de telefoon heeft, dan denkt Sander dat hij ook echt Fries kan praten. Maar dat kan hij helemaal niet. Maar dat doet hij zo overtuigend dat je soms denkt, nou, totdat je echt denkt, ja, maar dit, nou, luister maar even.
1: Vrouwtje, dat is een schere vrouwtje. Hey, have you good sleep?
2: Wat zei je?
1: Have you good sleep?
0: Heb je goed geslapen?
2: Oh, best.
1: Ja, hoor. Had je jeuk aan de jertakken?
2: Nou, dat zal de man leren om die koentje.
0: Het is gewoon jabbers, het is gewoon fantasiefries, die man. Morgen, nieuwe Coen & Sander Show vanaf 6 uur.

0: het goede doel. Wat zit er in het nieuws zometeen, Alain?
1: Nou, zometeen onder andere een radicaal besluit van Rijkswaterstaat.
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapje

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
3: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
2: Ja, de leeuw komt eraan.
3: Ontdek het zelf, nu in de Mijn Albert Heijn-app.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Omdat je mijn favoriete papa bent.
6: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Ook bij Plus, Chio Chips, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
10: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
10: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
12: Het is bijna 1 uur. Goedemiddag, het nu.nl nieuws met Ellen Altenaam.
13: Goedemiddag. Eerder dan gedacht. Ons land kan al over 4 jaar niet meer aan de elektriciteitsvraag voldoen. Dat is eerder dan vooraf was voorspeld, meldt netbeheerder Tennet. Het dreigend tekort aan elektriciteit komt door een steeds groter wordende vraag. Steeds meer bedrijven schakelen over van gas op stroom en ook rijden we steeds meer elektrisch. De spoorproblemen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal duren langer dan gedacht. Nog zeker 1 uur rijden op dat traject geen of mondjesmaat treinen door blikseminslag. Hetzelfde geldt voor het spoor tussen Utrecht Centraal en Schiphol. De NS adviseert reizigers om hun reis uit te stellen. De Britse premier Starmer heeft gereageerd op de rellen na een mesaanval in het Noord-Ierse Belfast. Hij noemt het geweld schokkend en onacceptabel. In Belfast staken relschoppers gisteravond huizen en voertuigen in brand nadat een Soedanese man was opgepakt voor een aanval met een mes. En de Rijkswaterstaat stopt voorlopig met asfalteren in het noorden van ons land. Volgens de Telegraaf is het geld namelijk op. De komende jaren zal er daarom geen onderhoud meer zijn aan wegen in Friesland, Groningen en Drenthe. Volgens Rijkswaterstaat is er meer geld nodig van het kabinet om de wegen alsnog aan te pakken. Het weer van Weerplaza. Vanmiddag is er code geel in een groot deel van het land voor onweersbuien. Af en toe is er ook nog zon tot maximaal 17 graden.
12: Alleen dankjewel, Joe. Verkeer door Flitsmeister. 12 vertragingen. Gelukkig zijn de meeste files maar een paar minuten. De langste en meest opvallende is de A59. Zonzeel Os tussen de Heide en Hooipolder. Door een ongeluk 10 minuten vertraging daar. Je wordt omgeleid. Moet je naar Den Bosch. Volg dan even de borden met Breda, Eindhoven en Utrecht. En neem een stuk mee van de A16, de A58 en de A27. Goeie reis.
14: Deze vrijdag. Joe Oranjedag. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
12: En hello, van Lionel Richie komt eraan. Ook Poison, Alice Cooper staat klaar na de Bee Gees. Hier is Tragedy. Joe!

Lionel Richie en hello bij Joe. En het is bijna hello voor het WK voetbal. Morgenavond is de eerste wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. En zondag mag Oranje natuurlijk tegen Japan voor het eerst in actie komen. Wat denk je eigenlijk van die wedstrijd? Ja, ik heb echt als voetbalkenner 2-1 nu ingevuld voor Nederland. Ja, toch een beetje positief aan dat WK beginnen, hè? Maar wat denk jij ervan? Vul de Oranje Pool in via de Joe-app. Maak je kans op een gloedje nieuwe televisie. En het lekkere van onze voetbalpool is dat je alleen maar de wedstrijden van Nederland hoeft in te vullen. Dus dat is lekker overzichtelijk. Met een beetje pech zijn het er maar drie natuurlijk. TV winnen doe je dus in de app van Joe. Zometeen Mariah Carey, I'll Be There komt eraan. En je hoort hier het beste uit de 70s, 80s en 90s. En nu uit de 80s, Alice Cooper en Poison.

Mariah Carey. And I'll be there bij Joe. Mariah, een enorme hondenfreak. Ze heeft 3 Jack Russell Terriers. Die heten Cha-Cha, Jill E. Beans en Motley. En ze noemt ze haar beste vrienden en haar bodyguards, want ze volgen haar overal. Ze is wel een beetje doorgeslagen tenminste. Ik vind honden die te veel zijn voor mensen altijd wel wat heftig eruit zien. Er is een hele fotoshoot in de Vogue geweest, compleet met truien, sieraden. En een van de honden poseerde achter een piano, alsof hij de artiest was. Ja, dat zijn dus de honden van Mariah Carey. Joe met Stevie Wonder zo naar Fergal Sharky. I hear a

0: Stevie Wonder en I Wish hoorde je bij Joe. Nieuwe editie van de Hitquiz spelen we over een paar minuutjes. De Joe-verrassing kun je in de wacht slepen als jij de juiste decennia bij de liedjes die je gaat horen zometeen weet te bedenken. Ja, zijn er fragmenten die ik laat horen uit de 70s, de 80s of de 90s? Heb je alles goed, dan win je de Joe-verrassing dus. Je kunt jezelf nu opgeven. Pak dan eventjes de app van Joe erbij. En laat me alvast weten uit welk decennium deze komt. Ja, deze van Robin S. Is dit 70s, 80s of 90s? Laat maar weten via de app van Joe. Ik ga deze ook helemaal draaien zometeen. En misschien speel ik met jou dan wel dus de Hitquiz.
1: Opstaan met Joe en de Koen en Sander Show.
2: Goedemorgen!
1: Wakker worden met de beste 70s, 80s en 90s. En Koen en Sander.
2: Onze kat had op een gegeven moment zo'n penlightbatterij. Zo'n triple A is dat. Helemaal doorgestikt.
0: Ach.
2: Ja, en die had nou 2-3 uur niks. En toen begon dat toch te rennen. En de trap op en door de garage rondjes achter de eigen staart aan. En na een uur of twee, bam, plat op de rug.
3: Dood.
2: Nee, batterij op.
1: Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10 bij Joe.
4: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
9: Boost yourself.
10: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Nu bij Coolblue, WK-deals. Van televisies en beamers, tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
11: Ontdek ook de beste beauty-deals op socialdeal.nl.
13: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
14: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
13: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
15: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
15: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
17: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
18: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
19: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
18: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
20: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
21: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
22: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
23: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
24: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
24: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
27: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de jaar van Jumbo.
28: 10 tenders, alsjeblieft.
29: Ja, dat is dan 8 euro.
28: Hè? 8? Oké. Okay.
30: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni. Chicken.
0: 2 minuten over 2:30. Even kijken op de weg. Het verkeer op Flitsmeister op Joe. De meeste files die er nu staan zijn gelukkig maar een paar minuutjes. De meest opvallende plekken waar problemen zijn. Dat zijn deze. De A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 19 minuten. En op de A59 in de richting van Breda is bij Ter Heide een ongeluk geweest. Daarom moet je omrijden omdat een deel van de weg dicht is. Moet je naar Den Bosch. Volg dan even Breda, Eindhoven, Utrecht. En neem een stuk mee van de A16, de A58 en de A27.
1: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: Yes, bijzonder goede woensdagmiddag. Fijn dat je erbij bent. Robin Ash en Show Me Love staat klaar na Mr. Mister. Hier is Broken Wings.

0: en Show Me Love uit de 90s.
1: De Joe Hit Quiz.
0: En Peter had dat onder andere goed geëpt in de Joe-app. 41 jaar uit Enschede. Peter, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En van harte welkom in de Joe Hit Quiz. Jij werkt bij de universiteit, hè?
2: Klopt, Universiteit Twente.
0: Oké, okay, wat doe je daar precies?
2: Ik externe communicatieprogrammaleider.
0: Oké, okay. Nou, en is dit een drukke periode? Of,
2: Nou, het echt door. De meest drukke periode zijn de open dagen. En die zijn eigenlijk net geweest. Dus we kunnen ons weer rustig voorbereiden op de open dagen in het najaar.
0: Kijk eens aan. Nou, lekker alle tijd dus tussendoor om de hitquiz te spelen. Heel goed. Nou, je krijgt 3 hits zometeen te horen, Peter. Als het fragment stopt, dan heb je 5 seconden om te zeggen of het liedje dat je hebt gehoord uit de 70s, 80s of 90s komt. Heb je alles goed, dan win je. Een foutmaker kan dus niet. En bij deze wens ik je alle succes van de wereld. Here we go.
2: Super, dankjewel.
0: Hier is jouw eerste opgave. Zeg het maar.
2: 80's,
0: zeg jij. We worden Cool and the Gang, Let's Go Dancing, 1983. Klopt als een bus. De volgende.

0: 70s.
1: 70s, zeg jij. We hoorden Boudewijn de Groot. Jimmy heet het liedje. De eenzame fietser natuurlijk. 1973. Ja, je gaat als een trein, Peter. Nog eentje te gaan. Heb je deze goed, dan win je. Hier komt ie.
0: De
1: 90s. De 90s, zeg jij. Hathaway, What is Love, 1993. Ja hoor, geweldig. Peter, gefeliciteerd.
0: Super, dankjewel, dankjewel.
1: Alle drie de decennia waren vandaag vertegenwoordigd. 80s, 70s en 90s, dat was de volgorde. Gefeliciteerd. Je krijgt de Joe verrassing opgestuurd, Peter.
0: Ik ben helemaal benieuwd. Super, dankjewel.
1: Ja, laat je verrassen, hè. En fijne dag nog verder.
0: En een hele fijne dag. Succes nog.
1: Dankjewel. Ik ga zo meteen Cool and the Gang helemaal draaien. De eerste die je net hoorde in de hitquiz. Let's Go Dancing komt eraan. Ook Blondie hoor je na George Harrison. Hier is Got My Mind Set on You bij Joe.

0: Cool en The Gang, Let's Go Dancing. Nieuws zometeen met Alain. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Defensie die heeft de eerste concrete plannen gepresenteerd voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde.
0: En ook Q2 hoor je zometeen met With or Without You. En Hathaway komt eraan met What is Love.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
7: Je hebt deals. En je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Toei.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Hola, collega.
6: Hey.
5: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, een barbecue buffet, verse vis.
6: Mark?
5: En die prijzen.
6: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
5: Oeh, ja.
7: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
8: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
9: Kippie.
10: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
11: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
12: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
13: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
12: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
13: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
14: Tijd voor gesponsorde vacatures.
11: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
10: Super! Zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
15: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
10: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
17: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
18: Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Goedemiddag, het is bijna 2 uur. Het nu.nl nieuws met Elena Altenaam.
4: Goedemiddag. Er is meer bekend. Defensie heeft de eerste concrete plannen gepresenteerd voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Het wordt een van de grootste militaire locaties van ons land, vertelt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
5: Het gaat om zo'n 650 hectare grond. Dat kun je vergelijken met zo'n 900 voetbalvelden. Dat is eigenlijk de grootte van een dorp wat daar straks uit de grond moet worden gestampt.
4: Er is plek voor zo'n 7000 militairen. Ook komt er een schietbaan en een landingsplek voor helikopters. Over 9 jaar moet de kazerne klaar zijn. Ons land kan al over 4 jaar niet meer aan de elektriciteitsvraag voldoen. Dat is eerder dan vooraf was voorspeld, meldt netbeheerder Tennet. Het dreigend tekort aan elektriciteit komt doordat we bijvoorbeeld steeds meer elektrisch rijden en gas inruilen voor stroom. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit blijft voorlopig vastzitten. Een Noorse rechter heeft een verzoek van Marius om vrij te komen afgewezen. Hij wilde naar zijn moeder, die ziek is en wacht op een longtransplantatie. Marius zit vast voor onder andere verkrachting en mishandeling. En Iran dreigt met het stilleggen van zijn WK-voetbalwedstrijden als er in de stadions protesten zijn tegen het regime. Volgens de Iraanse sportminister zal het team ook van het veld stappen als er oude vlaggen te zien zijn. Iran speelt op het WK groepswedstrijden in de Verenigde Staten, het land waar het in oorlog mee is. Nou, eerder werd al bekend dat de Iraanse selectie wel in de VS mag voetballen, maar er niet mag slapen. Het WK-voetbal begint morgen. Het weer van Weerplaza, code geel in een groot deel van het land voor onweersbuien. Af en toe is er ook nog zon bij max 17 graden. En morgen is er opnieuw een mix van zon en buien bij dezelfde temperatuur.
3: Even kijken op de weg dan. Het verkeer door Flitsmeister. Opvallende file op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen de brug over het Zijkanaal C en Velzen. 16 minuutjes. En er is een ongeluk gebeurd eerder vanmiddag op de A59 in de richting van Breda. Bij Ter Heide is de weg nu dicht en je moet omrijden. Moet je naar Den Bosch toe. Volgt dan een stuk van de A16, de A58 en de A27. Er zijn nog 11 andere files. Als je daarin staat heb je max een kwartier vertraging.
6: Deze vrijdag. Joe Oranjedag. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
3: En Hathaway komt eraan. What is love for you zometeen? Ook de Four Seasons na YouTube. Dit is With or Without You. Yeah.

What is Love bij Joe met de hits uit de 70s, 80s en 90s. Dit weekend gaat het los voor Oranje. Het WK voetbal morgenavond begint natuurlijk eigenlijk al voor het Ichi, maar de eerste keer dat Nederland moet spelen is deze zondagavond tegen Japan. En leuk is het natuurlijk als er een nieuwe Oranje hit wordt geboren. Want we kennen allemaal Viva Hollandia van Wolter Kroes. We kennen allemaal André Hazes met We houden van Oranje. Maar het wordt wel weer eens tijd voor een nieuwe Oranje hit. Een classic voor de toekomst eigenlijk gelijk. En wij hebben besloten dat we daar een beetje voor gaan proberen te zorgen. De ochtendshow met Koen en Sander en Kai van de middagshow, die hebben de handen in één geslagen. En ze hebben de zanger van de band Ten Sharp, natuurlijk bekend van You, gevraagd of dat hij twee demo's wil opnemen van twee liedjes. En die demo's kan ik nu laten horen. En dan is het aan jou om even te stemmen in de Joe-app. Wat is je favoriete Oranje lied van deze twee? Dat kan nog tot 5 uur vanmiddag. En dan hoor je bij Kai de uitslag. Demo nummer 1 is deze. Oranje op de troon, zo heet hij. Luister goed. Oranje.

Wordt het Oranje op de troon of de Leeuw van Nederland? Je kan dus nu stemmen. En het liedje waar de meeste stemmen op binnenkomen, die gaan Kai en Koen en Sander dan verder uitwerken. Rond 5 uur heb je in ieder geval de uitslag, want die hoor je dan hier in de middagshow. Stem dus in de app van Joe. Zometeen de Real Thing. You to me are everything. En hier is Ultravox.

hits uit de 70s, 80s en 90s. Dit is Joe, The Real Thing, hoorde je. You Two, Me Are Everything. Ja, de afgelopen tijd hebben we weinig gehoord van Anouk, hè? Zangeres natuurlijk uit Den Haag. Maar geen zorgen, het gaat mega goed met haar. Zeker financieel, ze gaat als een raket. Haar cijfers laten zien dat haar vermogen het afgelopen jaar is gestegen met 2,4 miljoen. Ja, dat is niet verkeerd natuurlijk. Ja, lange stilte of niet, haar muziek blijft natuurlijk geweldig, hè? Dit is een van haar eerste grote hits, eind jaren 90. Anouk, dit is Nobody's Wife bij Joe.

0: Anouk, Nobody's Wife, op je hopelijk lekkere woensdagmiddag. Dit is Joe. De afgelopen 6 jaar zijn Europese campings bijna een kwart duurder geworden. De duurste plek om naartoe te gaan met je tentje is Kroatië. Daar betaal je €78 per nacht om met je hele gezin een nachtje op de camping te staan. Maar waar kan dat voor maar €13? Ja, dat klinkt een stuk beter, hè? €13. Hoor je zo meteen, net als Hansen met Hoenbop en Alone van Hart.
1: Zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja.
8: Serieus?
7: Wat
8: een geld.
9: 18.000. Godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
12: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
15: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
16: Echte Gooise Moeders is terug.
17: Je knippert 1 keer met je ogen en bam, je wordt 40.
18: Dus halen we er alles uit wat erin zit.
19: We gaan naar Portugal.
20: Ja.
19: In een camper.
20: Nee.
21: Onwijs leuk.
19: Zijn.
22: Zal het met ons nooit worden.
16: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
15: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
23: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
24: We denken na over een koophuis.
25: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
24: Bart, met die loopgroep?
25: Ja. En als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
26: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
23: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
27: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
28: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
29: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
30: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
31: Spanje.
0: Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
2: Boost yourself. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
4: Welkom in Afrika!
3: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
5: Help!
7: GWC!
5: Help!
7: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
5: Laten we het proeven.
7: Opdrachten uitvoeren.
8: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
7: Maar wie het best integreert...
20: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
7: ...wordt tot ere Himba gekroond.
21: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
22: Tickets to the tribes.
7: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
31: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta... voor maar €7,99 en kans op een WK-voetbal.
32: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
33: Jouw verkeer door Flitsmeister. Er is file op de A9 Amstelveen Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot. 13 minuutjes en een vrachtwagen met pech zorgt voor file op de A29. Als je rijdt van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom tussen Oud-Beierland en Numansdorp. 10 minuten is de vertraging.
34: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
33: En Abba, take a chance on me. Zometeen ook Hanson en of komt eraan. Na het mooie Alone, dit is hard.

plan om op de camping te gaan staan. Even attentie, attentie, let even goed op. Er is namelijk onderzoek gedaan naar de duurste en goedkoopste landen om te gaan kamperen. En Kroatië staat net als vorig jaar dik op nummer 1 als duurste kampeerland. Gemiddeld betaal je daar €78 per nacht om te kamperen. Ja, ik neem aan dat ze daar dan gouden douchegebouwen hebben of zo. Maar wil je je portemonnee even een klein voordeeltje doen, dan moet je richting Turkije. Daar betaal je gemiddeld €13 voor een nachtje in je tent of caravan. Dat is dus de goedkoopste plek. Maar ja, helemaal met je caravan naar Turkije, dat is wel even een eindje rijden natuurlijk. Maar goed, dan dus maar €13 per nacht ben je kwijt. Hanson en Hoombaf hoor je zometeen bij Joe. Naar Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Dit is The Rhythm Is Gonna Get You. Oh, yeah.

Dutch Hansen en Humboldt bij Joe. De hits uit de jaren 70, 80 en 90. En ik heb er nu drie verstopt in een cryptische zin. Dat zijn de liedjes die je zometeen na het nieuws van drieën krijgt in de 3 na 3. En dit is de zin voor deze woensdagmiddag. Een achterloze fluistering zei dat ik niet moest stoppen. Maar zou ik tegen je liegen? Dus een achterloze fluistering zei dat ik niet moest stoppen. Maar zou ik tegen je liegen? Zitten drie hits in deze zin verstopt. Uit de jaren 70, 80 en 90. Weet je welke? Stuur even een berichtje in de app. Je hoort ze zo. En dit is Bruce Springsteen.

0: Queen en Don't Stop Me Now bij Joe. Het nieuws van 3 uur zometeen. Alain, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Met zometeen een update over de spoorproblemen rond Utrecht Centraal.
0: En een kritische zin natuurlijk voor de 3 na 3. De drie liedjes die je zometeen krijgt. Blijft een moeilijke titel, hè? Weet jij welke liedjes dit zijn? Stuur even een berichtje in de Joe F. De zin voor deze woensdagmiddag is deze. Een achterloze fluistering zei dat ik niet moest stoppen. Maar zou ik tegen je liegen? Dus een achterloze fluistering zei dat ik niet moest stoppen. Maar zou ik tegen je liegen? Welke drie liedjes zoek ik? Laat maar weten via de app. Je hoort ze zometeen.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel... bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw... met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special... tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Hallo.
7: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
6: Ja hoor.
7: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
6: Tuurlijk.
7: En een kwast? Hoi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
6: Ja.
8: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
10: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
15: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
18: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjek? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen. Op Dirk kun je rekenen.
19: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Nu bij Dirk. Koop door chocolade. 3,29. Heel erg lekker.
19: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
20: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken... en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
16: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
21: Dat gaan we vieren.
16: Aldi.
22: Geen borrel zonder Kippie Plank. Bestel online of kom naar de winkel.
21: Kippie.
16: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
21: Dat gaan we vieren!
16: Aldi.
23: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
24: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
23: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
25: Get ready for the OG. All y'all bitches sounder looking like me.
26: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
27: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
28: Oh, wat een goal!
29: Goal?
30: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
31: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
0: Dit is jou. Het nieuws van 3 uur van nu.nl met Elena Altenaam.
1: Goedemiddag. Mag je pepperspray bij je hebben? Het kabinet denkt erover na om dat bij vrouwen in sommige gevallen toe te staan. Bijvoorbeeld als ze last hebben van een stalker of als er een conflict is in hun relatie. In Denemarken kunnen vrouwen in die gevallen toestemming van de politie krijgen om pepperspray bij zich te houden. De justitieminister Van Weel gaat het nu ook in ons land onderzoeken. Defensie heeft de eerste concrete plannen gepresenteerd voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Die moet plek bieden aan zo'n 7000 militairen. Deze verslaggever van Omroep Flevoland vertelt hoe de kazerne eruit komt te zien.
32: Er komen werkplaatsen, sportvoorzieningen, een oefenterrein. En er is ook ruimte gereserveerd voor een schietbaan en een helikopterlandingsplaats. En dat laatste die is echt nieuw. Dus zal ook wat impact hebben op de omgeving. Dat er dus ook helikopters gaan landen.
1: Over 9 jaar moet de kazerne klaar zijn. Het wordt een van de grootste militaire locaties van ons land. Twee agenten die een jaar geleden hadden geschoten bij een verkeerscontrole in Brabant worden niet vervolgd. De agenten trokken hun wapen toen een bestuurder er vandoor ging en ze de achtervolging hadden ingezet. Het OM vindt dat de agenten mochten schieten, onder andere omdat de auto op één van de agenten inreed. En de meeste spoorproblemen rond Utrecht Centraal zijn voorbij. Het treinverkeer tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Utrecht werd stilgelegd omdat de bliksem was ingeslagen. Ook reden er minder intercities tussen Utrecht en Eindhoven. De NS zegt dat reizigers nog wel even last kunnen hebben van drukte en vertraging. Het weer van Weerplaza, code geel in een groot deel van het land voor onweersbuien. Af en toe is er ook nog zon bij max 17 graden. En morgen is er opnieuw een mix van zon en buien bij dezelfde temperatuur.
0: Dankjewel, Ellen. Dan het Joe Verkeer door Flitsmeister. 11 vertragingen. De meeste files zijn maar een paar minuutjes. De twee langste voor nu, dat zijn deze twee. De A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Rijsenhout en Nieuw-Vennep door een kapot voertuig. 10 minuutjes. En ook 10 minuten op de A8 van Amsterdam naar Zaandam. Tussen Zaandam en de brug over de Zaan.
33: Deze vrijdag. Joe Oranjedag. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
34: De 3 na 3.
0: Simone, hoe gaat het?
2: Nou, lekker. Met jou ook.
0: Ja, met mij gaat het ook uitstekend. En wat gezellig dat je luistert en hebt geappt voor de 3 na 3.
2: Ja, daar doen we elke dag aan mee. Dus,
0: nou, wat met, leuk.
2: Wisselend succes.
0: Met wisselend succes. Nou, kijken of vandaag een succes is dan. Want de zin vandaag is deze. Een achterloze fluistering zei dat ik niet moest stoppen. Maar zou ik tegen je liegen? Nou, welke 3 liedjes heb jij er uit weten te halen, Simone?
2: Ik had Careless Whisper van George Michael. Don't Stop, Fleetwood Mac. En Would I Lie to You van Charles and Eddie.
0: Ja, hartstikke goed hoor. Nou, helemaal geen wisselend succes vandaag, maar een groot succes jouw deelname.
2: Ja, super.
0: Ik ga ze alle 3 nu draaien en ik wens je nog een hele mooie woensdag verder.
2: Dankjewel, hetzelfde.

Jos en Eddie, laatste in de 3-3 voor vandaag. Hier de Would I Lie to You? Nou, over liegen gesproken. De award voor de grootste leugenaar van het jaar gaat nu al naar... een piloot van Air Canada. Ja, die heeft 17 jaar zonder de juiste papieren gevlogen. 900 vluchten heeft hij gemaakt. Hij mocht wel een beetje vliegen, maar niet op dit type toestel. Het is gelukkig wel allemaal veilig verlopen, maar een goede leugenaar is het wel. Zou die wel een echt rijbewijs hebben?

Tracy Chapman, A Fast Car bij Joe. Even een tv-tippie voor je. Vanavond is er een speciale versie van de Reunie te zien op televisie. Het is een voetbalspecial, uiteraard. Het WK gaat bijna beginnen. En er wordt teruggeblikt op onder andere het EK van 88. Dat was leuk. Maar ook het trauma van de WK-finale in 2010. Herman van der Zand die presenteert het allemaal. En onder andere Bert van Marwijk, Hans van Breukelen en Danny Blind... die zijn erbij in de schoolbankjes van de Reunie. Vanavond om 8:30 te zien. Voor voetbalfanaten zeker een aanrader dus op NPO 1. Dit is Jo met She.

0: Je welverdiende portie 70s, 80s en 90s hits. Dit is Joe Jordan, Chic en Good Times. Zometeen de mannen van Doe Maar. Ook Aerosmith komt eraan en je hoort Rick Astley zo.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Dit WK voetbal. Kleur Joe oranje. Doe samen met de DJ's mee met de Oranje Pool in de Joe-app. En vrijdag is het Joe Oranje Dag. Dan scoor je de hele dag tijdens het 1-2'tje, de Beemster WK-splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
3: Ja, ja, schieten dan, schieten!
2: Aanstaande vrijdag, Joe Oranje Dag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastapenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
4: Boeie.
5: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
4: Yes.
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
7: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
9: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
9: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
12: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
13: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
12: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
14: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.

0: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
2: 18 plus speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
3: Oh,
4: wat een geld.
5: 18.000, potverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
8: Hé, hey, bedankt.
9: Merci.
10: Thanks.
7: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
11: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
12: Dat gaan we vieren.
13: Aldi. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
12: Dat gaan we vieren!
11: Aldi.
14: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
15: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
16: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
14: Open nu gratis ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
17: 3 minuten over 3:30. Joe, verkeer door Flitsmeister. Het kan best druk worden op de weg vanmiddag, want er trekken ook wel buien over het land. Op dit moment zijn er 22 vertragingen. De meeste files onder het kwartier. Dit zijn de 3 files waar je net wat langer mee bezig bent. Om te beginnen de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp en het Ringvaart Aquaduct, 20 minuten. Ongeluk op de A16 Rotterdam-Breda tussen de Bresseplein en Ridderkerk-Noord, 25 minuten daar. En ook een ongeluk op de A27 gemeld bij Lexmond. Als je rijdt van Gorkum naar Utrecht, kom je tussen Noorderloos en Lexmond in 25 minuten terecht.
18: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
17: Onderweg naar een nieuwe middagshow met Kai zometeen vanaf 4 uur. Aerosmith komt eraan, ook Doe Maar zo direct. En hier is Rick Astley.

Smit en I Don't Wanna Miss A Thing bij Joe. Nou, misschien heb je wel zin in een heerlijk rustig avondje zonder de kinderen thuis. Nou, je kan ze vanavond gewoon de straat opsturen zonder dat jeugdzorg achter je aankomt. Het is namelijk Nationale Buitenspeeldag. Ja, tot nu toe heeft het weer niet echt meegezeten om buiten te spelen. Maar ik heb het gecheckt. Hangt er een beetje vanaf waar in het land je woont. Maar over het algemeen is het lekker droog vanavond. En ja, net zoals ik dan waarschijnlijk voordat de straatlantaarns aangaan weer thuis zijn, hè? Zometeen Dire Straits bij Joe en eerst doe maar en bel hem.

Dire Straits en Money for Nothing. Nou, zometeen kun je ook geld verdienen. 1000 euro ligt er weer klaar voor degene met de beste score van de Alpha Battle deze week. Het letterspelletje met de associaties bij Kai. Over exact een uur om 16:45 wordt een nieuwe ronde gespeeld. Tot nu toe heeft Kirsten de beste score van deze week staan. Met 10 goede antwoorden. Maar als jij denkt, hey, dat kan ik beter dan Kirsten, kun je jezelf opgeven. En dan weet je morgen dus of je 1000 euro rijker bent. 16:45, een nieuwe Alpha Battle hier bij Joe. En dit is Billy Joel. She can

0: Jennifer Pace en Crush bij Joe. Het nieuws van 4 uur zometeen. Dat heeft Jeroen. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Zometeen onder andere pepperspray is nu nog illegaal, maar daar komt mogelijk verandering in.
0: En direct na het nieuws de 4 uur middagboost. De radio is weer een half uurtje van jou. Heb je een verzoekje? Laat maar weten aan Kai via de Joe app. En Apple hoeft niet voor deze, want die komt sowieso. Ja, leuk. Nick Kershaw en de Riddle over een paar minuutjes.
2: Opstaan met Joe en de Koen en Sander Show.
3: Goedemorgen.
2: Wakker worden met de beste 70s, 80s en 90s. En Koen en Sander.
4: Onze kat had op een gegeven moment zo'n penlightbatterij. Zo'n AAA is dat. Helemaal doorgeslikt.
0: Ach.
4: Ja, en die had nou 2-3 uur niks. En toen begon dat toch te rennen. En de trap op en door de garage rondjes achter de eigen staart aan. En na 1 uur of 2, bam, plat op de rug.
5: Dood.
4: Nee, batterij op.
2: Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10 bij Joe.
6: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
2: Kippie.
3: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar 3,99.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
9: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
11: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
12: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
11: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
16: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
17: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
18: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
19: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
18: Voor pallets van 100 kilo?
19: Zie je het als een kans? Train die core, mensen.
20: Tijd voor gesponsorde vacatures.
17: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
16: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
21: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt voor jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
22: Choose premium. Choose Napoleon.
16: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
23: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WKamerjas of het juichjek? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
24: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
23: Nu bij Dirk. Alles van de vegetarische slager. 2,49. Ja, echt alles.
24: Ah, nee hè.
25: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
24: Ja, weer eens.
0: Nou, of jij even?
1: Oh ja?
0: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
0: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
2: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
3: Bedstreekt. Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, pampers, luiers en luierbroekjes. XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Dit is jou. De vierde middagboost na het nieuws van 4 uur. Jeroen Latijnhouwers.
25: Goedemiddag. Het wordt misschien legaal. Vrouwen die gevaar lopen mogen straks misschien pepperspray bij zich dragen. In Denemarken mag dat al en justitieminister Van Weel gaat onderzoeken of dat ook hier kan.
26: In Denemarken zijn ze uiteindelijk uitgekomen op een vergunning voor die vrouwen die bijzonder risico lopen om slachtoffer te worden van femicide. En daar dan pepperspray beschikbaar voor te stellen. En dat spreekt me erg aan.
25: Ja, de pepperspray is dan alleen legaal in specifieke gevallen. Bijvoorbeeld als vrouwen last hebben van een stalker of als er een conflict is in hun relatie. In Hellevoetsluis heeft de politie 7 mensen gearresteerd voor betrokkenheid bij handel in harddrugs. Daar bleef het niet bij, want in de gevangenis zijn nog eens 3 mensen aangehouden. Bij het onderzoek zijn onder meer contant geld, luxe horloges, auto's en een boot in beslag genomen. Er zijn 3 mensen opgepakt na de rellen in het Noord-Ierse Belfast. En er worden nog meer aanhoudingen verwacht. In Belfast was gisteravond een golf van geweld na een mesaanval. Relschoppers staken woningen en voertuigen in brand. En tot slot het WK voetbal. Iran dreigt met het stilleggen van zijn wedstrijden als er in de stadions protesten zijn tegen het regime. Volgens de Iraanse sportminister zal het team ook van het veld stappen als er oude vlaggen te zien zijn. Iran speelt hun groepswedstrijden in de Verenigde Staten, waarmee Iran in oorlog is. Eerder werd al bekend dat de Iraanse selectie wel in de VS mag voetballen, maar er niet mag slapen. Het weer nog van Weerplaza. Het is code geel in het midden en oosten van het land voor onweersbuien. Het is max 17 graden. En morgen opnieuw een mix van zon en buien. En het wordt dan opnieuw maximaal 17 graden.
27: Het is de hele week tot nu toe al niet spannend wat de avondspits betreft. Naar verwachting zal dat ook vandaag weer het geval zijn. De file met de meeste vertraging op dit moment is de A27 naar Gorkum. Tussen Hagestein en Noordeloos. 11 kilometer file en 3 kwartier vertraging.
28: Deze vrijdag. Joe Oranjedag. Dit is Joe met Kai Merckx.
27: Ja,
28: daar
27: zijn we van de kant. Goedemiddag, 4 uur, de week is door midden en ik ben er voor je met de 4 uur middagboost om in een bak extra energie te geven. Ja, dus laat maar weten via de app van Joe, welke muziek wil je horen? Waar word jij vrolijk van? Misschien draai ik dat direct voor je. Lisa is de dag gestart met een licht katertje.

0: in de vierde middagboost. Hallo Sandra.
1: Hey Kai, hallo.
0: Welk nummer wil je heel graag horen?
1: Nou, ik zou heel graag June Lodge willen horen met Someone Loves You Honey.
0: Oh, wat een heerlijk, leuk, lekker zwijmelnummertje. Maar toch ook met zomerse inslag.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, en waarom kun je energie gebruiken?
1: Energie is altijd welkom, muziek is altijd goed, is altijd nodig. En June Lodge is natuurlijk een fantastische zangeres.
0: Ja, en ik geloof dat je naast al dat ook nog aan een avonddienst begint? Of een...
1: Ja, dat klopt.
0: Nou ja. Dan kun je het helemaal wel goed gebruiken natuurlijk.
1: Ja.

0: Someone Loves You Honey. Wat wil je horen in de vierde middagboost? Voor Sandra was dat dus Someone Loves You Honey. Maar misschien denk jij, ja, er moet even wat meer gas op. Er moet eventjes wat meer tempo in. Dan heb ik hier eigenlijk het perfecte nummer bij. Hallo Herbert.
1: Goedemiddag.
0: Je hebt eigenlijk een gelukje vandaag qua werktijden, begrijp ik.
1: Ja, ik was op tijd klaar, ja.
0: Dat is een lekkere meevaller, halverwege de week.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: En wat ga je nu met die tijd doen die je over hebt, tussen haakjes?
1: Even op de zaken van de gang, denk ik.
0: Oh, toch nog even op de zaken aan de gang. Ja, dus, ja. Je besteedt het wel verstandig, zeg maar.
1: Ja, ik moet vanavond ook nog even aan de gang, dus...
0: Oké.
1: Ik ben wel lekker bezig.
0: Jij stuurt in jouw berichtje, ik krijg energie van The Offspring. Maar iets van, dus het maakt je in principe niet uit wat.
1: Nee, nou ja, ik vond het zo om 3 uur wel even lekker, denk ik.
0: Nou, dat begrijp ik
1: lekker
0: heel goed.
1: Lekker onderweg naar huis.
0: Absoluut, ja. Dat begrijp ik heel goed. Vind je het goed als het zelf een team is?
1: Ja, tuurlijk. Lekker.

0: uur middagboost. En over een boost gesproken, ja, dan hadden we wel even eentje te pakken natuurlijk. Dat is wel lekker. We nemen elke middag in de middagshow een onderzoek mee. Dat kan over van alles en nog wat gaan. Maar wat vooral cruciaal is, is dat er nog informatie ontbreekt. En daar moeten we toch achter zien te komen later deze middag in ieder geval. Het geweten van de show, Jesse, jij neemt het onderzoek mee.
1: Ja, klopt. Maar de uitkomst inderdaad blijft achterwege. Uit onderzoek blijkt dat we mensen met dit beroep het meest vertrouwen.
0: Ja. Zal ik eens iets zeggen? De weerman of de weervrouw, zeg maar even iets.
1: Nee, dat is hem niet.
0: Oké, dat is in ieder geval niet. Uit onderzoek blijkt dat de mensen met dit beroep het meest vertrouwen. Later deze middag in ieder geval de uitkomst. Mijns, die heeft een bericht gestuurd via de app van Joe. Die hoopt dat er, ja, die heeft eigenlijk één grote wens.
2: Hi Kai, ja, ik wil hem graag horen. Dat is mijn favoriete nummer van vroeger. Hè. En wie wil er nou niet voor altijd jong zijn, toch? Ja. Elfoveel met Forever Young.
0: Zou het liefst voor altijd jong zijn. En daar is me toch een nummer over gemaakt. Het is schitterend, hè? Zullen we er ook niet meer doorheen praten?
3: Nee.
0: Althans, ik. Je hebt niks gezegd behalve nee, nu net een paar seconden geleden.
3: Klopt.

0: Forever Young. Dit is even een lekker moment. De meeste mensen in Nederland staan nu op het punt om een laptop dicht te klappen of om de klus af te sluiten waar je mee bezig bent. Maar je moet misschien nog even door nog een paar laatste dingen afhandelen. En dan is dit nummer echt even lekker om daarbij te horen. En gelukkig, gelukkig, Esmee heeft het aangevraagd, wil het ook graag horen.
1: Graag zou ik voor mijn 4 uur middagboost Come Take My Hand van Two Brothers on the Fourth Floor aan willen vragen om mijn werkdag lekker mee af te sluiten.
2: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur middagdip. Nou, bij mij niet hoor.
3: De 4 uur middagboost met Kai Merks.

0: Fourth Floor bij Joe in de vierde middag boost. En Come Take My Hand, waarover Kolja zegt...
1: Oh, wat heerlijk die happy hardcore om mijn 12 uur werkdag af te sluiten. Vanochtend om 4:45 al de auto ingestapt en zometeen lekker naar huis. Als je nog meer happy hardcore hebt, kom maar door.
0: Wat ik wel nog voor je heb, waar je ook scherp voor moet zijn, is de Alpha Battle komt eraan. Vaste prik om 4:45 in de middagshow. Je krijgt 30 seconden de tijd en je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. De hoogste score van de week wint een geldbedrag van 1000 euro. Ook lekker. Het enige wat je nodig hebt om je aan te melden is de app van Joe. Dus pak die er alvast bij, want je kunt je aanmelden na het nieuws van 4:30. En ook muziek van Starship. Hoor je zo.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Dit is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
6: Por favor.
7: Proost. Proost.
8: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Goedemorgen!
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
11: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
12: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
14: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
15: Kleine billetjes, grote actie, Patrick Pleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
17: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
17: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
19: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
20: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellman sausen, tweede gratis.
19: Lekker hoor.
20: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
19: Boeie.
20: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
19: Zoé.
20: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
19: Yes.
20: De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Hamster.
21: Hola, collega.
22: Hey.
21: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
22: Mark?
21: En die prijzen.
22: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
21: Oeh, ja.
23: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
20: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
24: Hey, Remo!
25: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
26: Let's go!
27: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
26: Hey, Remo!
25: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
0: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
1: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
0: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
1: Wat doe ik aan?
0: Shop nu bij Zalando.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Je hebt deals en je hebt Tui-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
7: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
28: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens. Jij bent

0: Starship, hoor je naar het nieuws van 5:30. Jeroen.
1: Goedemiddag. Ik begin met verbijstering in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Want Rijkswaterstaat stopt voorlopig met het onderhouden van de snelwegen daar, omdat het geld op is. De provincies snappen er helemaal niets van en zijn nu bang dat het noorden van ons land minder goed bereikbaar wordt. Britten die besteden omgerekend honderden miljoenen euro's minder in de supermarkt door afslankmedicatie, als bijvoorbeeld Ozempic. Daardoor hebben mensen minder trek en ze geven vooral minder geld uit aan snacks. En over een half uurtje om 5:00 Nederlandse tijd, dan begint het Nederlands elftal aan de eerste training in Kansas City, de thuisbasis van Oranje tijdens het WK. En daarna, om 7:30, dan geven Ronald Koeman en aanvoerder Virgil van Dijk een persconferentie. En zij hebben wat uit te leggen, zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
2: Na verlies tegen Algerije en een ontsnapping tegen Oezbekistan mogen Koeman en Van Dijk gaan vertellen of zij nog een beetje vertrouwen hebben in Oranje voor dit WK. Want de doelstelling van Oranje is halve finale en het doel is wereldkampioen worden. Maar op deze manier gaat dat niet lukken.
1: Nee, die persconferentie. Ja, ik hoor wat uit mijn linkerhoek.
3: Ah, shit, ja, ik ben bezig met mijn scorito invullen.
1: Ja, pool.
3: Nou weet ik nog niet. Ja, en dan per pool inderdaad. Dus het is mijn werk. Het is echt ongelooflijk, maar ik ben volop bezig.
1: Ja.
3: Nou weet ik nog niet. Nee, ik heb dit nog niet ingevuld, geloof ik. Ik ben daar nog niet. Dat is pool F, hè, dit, of niet?
1: Ja,
3: Nederland, hè? We zitten in pool F, geloof ik. Nee, dus ik ben er begonnen aan B. Het is al zo lang.
1: L, hè? Tot L, bedoel
3: ik. Ja, precies. Ja, precies, ja. Nee, oké. Nee, maar dat was mijn tip gisteren. En daar sta ik vandaag ook nog achter. Vul je pool niet te vroeg in, hè? Kijk, want nu komen allemaal dit soort dingen naar buiten. Je volgt wat trainingen en wat oefenwedstrijden. En nu kun je een beetje zien van wat gaat Nederland doen tijdens zo'n eerste wedstrijd. Ja, ik hoop dat het goed gaat. Anders wordt het daarna wel echt spannend, hè?
1: Nou ja, de voortekenen zijn op zich positief. Van de Nederlands elftal is gisteren aangekomen vanuit New York in Kansas City. Daar is dus nu de thuisbasis. En de ontvangst daar was meer dan hartelijk in Kansas City. Dat geeft Oranje een goed gevoel. En dat die ontvangst zo hartelijk was, merkte ook onze verslaggever Riepke Bakker tijdens een rondje wandelend daar in de buurt.
2: Er zijn hier aardig wat mensen trots dat Oranje er is. Eén inwoner heeft zelfs groot wat spelers van Oranje op hout geschilderd en in de tuin gezet.
3: Oh.
2: Hij zei er alleen wel eerlijk bij: ik weet dat dit Memphis Depay is en dit Virgil van Dijk, maar de rest die heb ik van Google.
3: Oké. Nou ja, het is wel allemaal goed gelukt.
1: Ja, toch?
3: Ik zie hier, ik zie hier die woorden staan. Het is wel echt. Er staat er ook een hele grote vlag voor, zeg maar, met een welcome Oranje Legion staat er. En met een hele grote brullende leeuw natuurlijk. En laten we hopen dat de leeuw nog 4 brult de komende periode. Ik ben heel benieuwd. Kijk, dus voordat ik nu een score in ga vullen op de eerste wedstrijd, ga even kijken wat de eerste training doet dan in Kansas City.
1: Oké, dus wat er komt een half uurtje. We komen er straks weer even op terug.
3: Ja, dat is goed. Dat is goed. Want er komt ook de warmte bijvoorbeeld bij, hè? Dat is ook een factor, hè? Het weer is ook een factor, hè, tijdens
1: de
3: WK.
1: Ja, precies. Maar dan goed. De wedstrijden zal het iets minder warm zijn.
3: Ja, oké. Nee, maar ja, goed. Het is voorbereidingen.
1: Zeker.
3: Hoogste score bij de alfabet al is 10 goede antwoorden op dit moment. Dat lijkt hoog, maar ik heb over 6 minuten advies voor je van iemand die wel eens hoger gescoord heeft.
4: Dit is Joe met Kai Merks.
3: Ik dacht, ik doe snel even nieuws en dan gaan we snel weer door naar de alfabet als het weer niet gelukt. Maar maakt niet uit. Dit is muziek van Starship. Good times, ja, het was weer te gezellig. Leuk zo.
1: Oh, ja. Ik hoop het.
3: Ja, toch?
5: Ja.
3: WK is toch het ding waar iedereen nu over heeft. Dus ja, ik bedoel, dat moet je niet zomaar laten lopen. Leven. Ja, maar ik heb er ook zin in.
1: Ik ook.
3: Ik heb er zin in. En dan hoop ik zo dat ik al mijn poolscores, mijn poolvoorspelling, dat ik dat allemaal zo goed zie aflopen. Hoop ik.
1: Ja.
3: Ja, nee, ja. Het zal wel huilen met de pet op worden, maar ik heb nog goede hoop.

mee wilt spelen met de Alpha Battle en kans wil maken op 1000 euro, dan mag je nu je naam sturen in een bericht met de app van Joe. Dat mag vanaf nu. Hoe gaat het dan? Je krijgt 30 seconden de tijd en je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Ja, degene die bovenaan staat is wel echt sterk bezig, hoor. Moet ik heel eerlijk zeggen. Dat is een flinke score. Namelijk Kirsten was dat afgelopen maandag. Dus de week was meteen goed ingezet. Zij scoorde 10 goede antwoorden. Dat lijkt veel, maar vandaag spelen we met een letter waar wel eens 11 goede antwoorden mee behaald zijn. Dus je zou kunnen zeggen dat het een makkelijke letter is. Dat het wel te doen is. Dat is de theorie, op papier. De praktijk moet zichzelf nog uitwijzen natuurlijk. Dus nogmaals, wil je meespelen met de Alpha Battle en je kans wagen? Je mag je naam sturen in een bericht met de app van Joe. Spel over 3 minuten.

0: uit de 70s, 80s en 90s. Genesis hoorde je en Invisible Touch. Madonna over een paar minuten.
1: De Alpha Battle.
0: Eerst spelen we de Alpha Battle met iemand die al 2 jaar lang wil meespelen met de Alpha Battle. Dat is eigenlijk sinds het begin dat we dit spel spelen. En vandaag is het eindelijk die dag. Jens!
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Oh, en weet je er niet moedeloos van, Jens? 2 jaar lang opgeven om aan iets mee te doen.
2: Nou ja, wel een beetje natuurlijk, ja.
0: Ja, dat begrijp ik.
2: Ik was donderdag al gebeld, maar toen had ik hem gemist. Dus ik ben heel blij dat ik nog een kans krijg.
0: Oh, kijk. Ja, want kijk, er wordt natuurlijk random iemand uitgepikt. En stel dat, ja, dat je dan niet opneemt, ja, dan wordt er gewoon verder gebeld natuurlijk. Dat is
2: nee, dan heb je gewoon pech.
0: Dan heb je gewoon pech. Maar goed, ja. Daar ben je dan weer, Jens. What are the odds, zou ik bijna zeggen.
2: Ja, maar, ja, eigenlijk wel. Hè?
0: Ja, absoluut. Dan heb je 2 jaar lang kunnen nadenken over wat je met het geld zou doen. Stel dat je 1000 euro wint. Waar ben je op terechtgekomen?
2: Ja, ik denk dat ik gewoon lekker op vakantie zou gaan met mijn vriendin.
0: Het is weinig origineel, Jens. Maar ik
2: heel erg.
0: Ja, je moet er ergens mee naartoe natuurlijk, dat begrijp ik ook. Maar wel heerlijk hoor, heerlijk. En waar zou de vakantie heen gaan dan?
2: Ja, ik denk Spanje, Portugal of eventueel Griekenland. In ieder geval de zon.
0: In ieder geval de zon. Super Jens, we gaan spelen. Omdat je meespeelt krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij. Gefeliciteerd daarmee.
2: Dankjewel.
0: Voor de rest krijg je 30 seconden de tijd van mij. En je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. En heb je op donderdag de hoogste score, dan win je 1000 euro. Uitdaging is wel, ik wil meer dan 10 goede antwoorden van je.
2: Ja, ik had het begrepen. Ja, dat wordt lastig, maar we gaan het proberen.
0: Word jij een keer uitgekozen, is de hoogste score 10 zeg.
2: Ja, nou ja, het is niet anders. Het is in ieder geval leuk om mee te doen. Nee.
0: Ja, dat is ook waar. Houd dat vast. Beste Jens, je mag gaan spelen met de letter H van hoofdpijn.
2: Oké, duidelijk.
0: 30 seconden vanaf nu. Succes. Een kledingstuk.
2: Hemd.
0: Een winkelketen.
2: Hema.
0: Een bloem.
2: Mannenlief.
0: Een bekende Nederlander.
2: Hans Klok.
0: Een stad.
2: Haren.
0: Iets zoets.
2: Helm.
0: Een vis.
2: Haring.
0: Een muziekinstrument. Wat zei je daar?
2: Gitaar.
0: Een gereedschap.
2: Hamer.
0: Een zuivelproduct.
2: Hamer.
0: Iets in de tuin.
2: Huisje.
0: Oh, jammer. Wat zei je daar? Huisje.
2: Ja.
0: Ja, huisje. Ja, had gekund. Het was buiten de tijd, dus maakt verder niet uit. Hark had je daar ook kunnen zeggen.
2: Oh, ja.
0: Eens even kijken als bloemetje Hortensia kunnen zeggen. Ja, wat jammer, bij muziekinstrumenten vind je lijntje even weg. Dan zei je gitaar, maar dan had je harp kunnen zeggen. We gaan eens even een score bij elkaar optellen, beste Jens. En dan gaan we kijken of je uitkomt bij die 10 goede antwoorden. Maar ik vrees er eigenlijk voor. En inderdaad, het zijn 6 goede antwoorden.
2: Oké, helaas.
0: Helaas. Toch dank om mee te doen, Jens. Eindelijk is het zover geweest. Dit was jouw moment of fame.
2: Ja, het is niet anders. Ik heb er in ieder geval van genoten.
0: Dat is goed. Kun je meer dan 10 goede antwoorden geven? Laat het dan weten door je...

0: overladen met WK-nummers. Of althans, ja, ik vind het eigenlijk nogal meevallen. Er zijn er een aantal. Samuel Welte heeft er eentje. Gerard Joling heeft er een. Orgel Joken heeft een WK-nummer. Dat was laatst weer het nieuws. Ja, dat is allemaal geduchte concurrentie. Ik zie heel veel mensen kijken, heeft die Orgel Joken een WK-nummer?
1: Zeker.
0: Ja, nee, zeker. Absoluut. Maar heel veel mensen kennen het dus blijkbaar nog niet, als ik zo eens hier om me heen kijk. Dus ja, goed, die concurrentie kunnen we afschrijven. Maar hoe vaak krijg je nou de kans om daar zelf invloed op te hebben? Nou, dat kan vandaag, want op initiatief van Koen en Sander zijn we bezig met het maken van een last-minute WK-nummer. Ik heb zo twee opties voor je, die ga ik je laten horen. Twee mogelijke refreintjes. Eén van die twee nummers wordt het uiteindelijk. En jij mag kiezen. Jij bepaalt hoe dat WK-nummer klinkt. Ik zal je na het nieuws van 5 uur de twee opties laten horen. En muziek van Queen, A Kind of Magic, is ook onderweg.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Nieuw voor de kippiepan, de Dippiebar. Met 3 heerlijke sausjes.
9: Kippie.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
12: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
13: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
14: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
15: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
14: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
16: Hola, collega.
17: Hey.
16: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis.
17: Mark?
16: En die prijzen.
17: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
16: Oeh, ja.
18: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
19: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Ah,
9: De langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
20: Weer zo'n haarfijn dealtje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2be, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Omdat je mijn favoriete papa bent.
23: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
24: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
25: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
26: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
25: Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
27: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt van jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
28: Choose premium. Choose Napoleon.
29: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
30: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
31: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
30: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
31: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Muziek van Queen na het nieuws van 5 uur. Jeroen Latijnhouwers.
32: Goedemiddag. Over 4 jaar dan dreigt in ons land een tekort aan elektriciteit. En dat is volgens netbeheerder Tennet eerder dan was voorspeld. Het dreigende tekort aan elektriciteit komt doordat we steeds meer elektrisch rijden en we ruilen gas vaker in voor stroom. Defensie heeft de eerste concrete plannen gepresenteerd voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Die moet plek bieden aan zo'n 7000 militairen. En komt te staan op een gebied van 900 voetbalvelden groot.
33: Er komen werkplaatsen, sportvoorzieningen, een oefenterrein. En er is ook ruimte gereserveerd voor een schietbaan en een helikopterlandingsplaats. En dat laatste die is echt nieuw. Dus zal ook wat impact hebben op de omgeving. Dat er dus ook helikopters gaan landen.
32: Ja, zei een verslaggever van Omroep Flevoland. Over 9 jaar dan moet de kazerne klaar zijn. En tot slot een kortstondige carrière-switch van Dick Advocaat, de bondscoach van Curaçao. Vanavond maakt hij een uitstapje naar het honkbal. De spelers van Curaçao zijn namelijk uitgenodigd bij een wedstrijd van de Miami Marlins en Dick Advocaat mag de wedstrijd openen. Zijn aanvoerder gooit de honkbal en Advocaat probeert de bal dan te vangen. Dick Advocaat heeft in zijn jeugd gehonkbald en vond dat destijds een leukere sport dan voetbal. Het weer van Weerplaza. Het is code geel in het midden en oosten van het land vanwege hevige onweersbuien. Morgen is er opnieuw een mix van zon en wolken en het wordt morgen max 18 graden.
0: Niet al te veel bijzonderheden tijdens de avondspits op dit moment. File met de meeste vertraging is de A27 richting Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. 6 kilometer en 40 minuten vertraging.
34: Deze vrijdag, Joe Oranjedag. Ja, dit is Joe met Kai Merks.
0: En daarover gesproken, er moet een hele dikke knoop doorgehakt worden. En daar heb ik je hulp bij nodig. Ik vertel je meer.

0: magic. Dit is de middagshow met Joe. Kai hier, goed dat je er bent. Je hoort Simply Red over een paar minuutjes en Stars. Kijk, we zijn er weer bij. En dat is prima. Maar eigenlijk ben je er niet bij zonder knaller van een WK-nummer. En daarom hebben mijn vrienden Koen en Sander, die hier elke ochtend hoort van 6 tot 10... het idee in het leven geroepen om deze week nog een WK-nummer uit te gaan brengen. Ja, we zijn misschien wat aan de later kant, maar we hebben het er vaak over gehad met z'n drieën bij het koffiezetapparaat hier op de redactie. Maar ja, dan moet het toch maar een keer gaan gebeuren. En voor je het weet is dan ineens dat WK heel dichtbij. En dat is eigenlijk deze week. Kijk, het is wel een WK-nummer net even wat anders dan je gewend bent. Want het nummer wordt eigenlijk geschreven op basis van de wedstrijden die we gaan spelen de komende weken. Dus zeg maar, het refrein staat vast, hè, dat wat vaak terugkomt in een nummer, dat staat vast. Dat wordt gezongen door onszelf en zanger Marcel van Ten Sharp.
1: Marcel Kaptein.
0: Ja, ja. Die zei van, nou, ik wil wel meedoen als jullie dat leuk vinden. Nou, heel graag natuurlijk. Maar de coupletjes, ja, die vallen of staan met hoe Nederland het doet de komende wedstrijden. Dat gaan we dan op dat moment gaan we dat helemaal aanpassen en maken. Maar de basis moet staan. En de basis van elk nummer, dat weet natuurlijk elke ezel, is een goed refrein. Ja. Dus, dit is een unieke kans. Want jij kan invloed hebben op het WK-nummer, wat het wordt. Of ja, eigenlijk invloed hebben. Je kunt gewoon kiezen. We moeten de knoop nu echt wel gaan doorhakken. Dus maak een keuze. Je had ook kunnen zeggen, schiet eens op met die nummers. Ik heb twee refreintjes klaarstaan van verschillende nummers. Jij mag gaan kiezen. Want het winnende refrein is de basis van ons WK-nummer. Stemmen kan al de hele dag in de app van Joe. Ik ga de eerste even aan je voorleggen. Dat heeft als titel, misschien wel werktitel, maar voor nu in ieder geval titel, Oranje op de troon. Nou, oh, dat zou mooi zijn. Ja, ja, dat is mooi. Dat is mooi. Dat is natuurlijk een strijdlied. Let op, het gaat als volgt.

0: Kijk, en je moet er ergens nog een beetje doorheen luisteren, want dit is zoals we dat dan noemen demo. Hè? Het is een demo, het is alleen gespeeld met piano. Dat wordt dan later natuurlijk helemaal aangekleed als we een keuze hebben gemaakt. Mag ik een eerste reactie aan jou vragen, Jeroen? Wat
1: ja, ja, we hebben de winnaar, wil ik bijna zeggen. Ik vind dit echt heel leuk.
0: We hebben er winnaar.
1: Nou ja, er komt er nog eentje aan.
0: We hebben er nog eentje. We hebben er nog eentje.
1: Maar die moet wel de allure van een wereldkampioen hebben. Wil er overheen gaan. Ik vind dit echt heel leuk.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou goed. Hou dit heel eventjes vast. Inderdaad, we hebben er nog eentje. Die heet... En daar zit misschien nogal meer kracht op. Dit heet Oranje op de troon. Die tweede heet... De Leeuw van Nederland.
1: Ja,
0: even wachten. Dit kan niet. Nee, dat kan niet. Je hebt nog geen seconde gehoord.
1: Nee. Ik wilde jou vragen. Ja. Oh. Je zegt toch nee. Mogen we deze nog één keer even horen of kan dat niet?
0: Want nee, dat mag wel.
1: Even... Jij
0: ja, nee, zeker. Ja? Nee, dat mag. Oké, okay. Dus dit is Oranje op de troon.
2: Ja. Oranje.

Simply Red en Stars. Oké, dus het volgende is het geval. Ik maak met Koen en Sander een last minute WK-nummer. Jij mag het refrein kiezen. Ik liet je net al optie 1 horen. Titel: Oranje op de troon.

Yes. Dat is hem. Maar er is er nog één. We moeten even kiezen uit twee nummers. Die knoop moet doorgehakt worden. Luister goed en maak dan pas je keuze. De titel is De Leeuw van Nederland. En hij gaat zo. Pas

0: Dat is de leeuw van Nederland. Eerste reactie, Jeroen Latijnhouwers.
1: Ja, ik neig.
0: Zit er geen kloten aan?
1: Nee, dat is niet waar. Nee. Je moet het al een kans geven. Ik neig vooralsnog een beetje naar de eerste. Maar
0: de eerste, ja,
1: hij pakte bij het meezingstukje, pakte hij die goed.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus ik ben er eigenlijk nog niet uit.
0: En nogmaals, dit is een demo, hè? Dus het is nu op met piano gespeeld. Het wordt verder aangekleed als de keuze gemaakt is. Wil je hem nog één keer horen?
1: Ja.
0: Oké. Okay.

0: Ik heb een klein puntje van kritiek. Dit is namelijk leuk als je het meeneemt in de van wedstrijd naar wedstrijd.
1: Ja.
0: Zeg maar. Maar oranje op de troon, dat betekent dat je dus gewoon wereldkampioen bent. Dat je echt daarvoor gaat. Nu is het aan de kant, want we komen eraan.
1: We komen eraan. Oké.
0: Maar ja, het is wel... Ja, oh, het is moeilijk.
1: Quinten heeft een bericht ingesproken met de app van Joe.
2: Ik ga voor de Leeuw van Nederland. Ik mis alleen nog wel een lekkere uithaal of zo.
1: Ja.
2: Gewoon lekker een stukje hoger gaat.
1: Ja, dat kan er nog in verwerkt worden natuurlijk. Dat kan nog.
3: Wauw.
1: Nou, wat vind je ervan? Dit zijn de twee opties. Er mag nu gekozen worden. Dus stem snel via de app van Joe. Want voor 17:15 maak ik het winnende refrein bekend. Dus stem via de app van Joe op jouw favoriet.

0: van half zes komt eraan. Jeroen.
1: Er gaat iets drastisch veranderen bij dating apps.
0: En met je Wilder hoor je ook zo. Break my stride, hoor je na nieuws.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
7: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranjeprijzen.
6: Ja, de leeuw komt eraan.
7: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
8: Hey, je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
11: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
10: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
11: Rand? Nee.
10: Fair enough.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
11: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
13: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
14: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
15: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
16: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg, zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
15: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
17: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt? Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
18: Omdat je mijn favoriete papa bent.
19: 21 juni is het Vaderdag. Geef een diner cadeau, klus cadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
17: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
8: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
17: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
15: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst.
20: Nu al zin in morgen. ASM Bank.
21: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
20: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
22: Hola, collega.
23: Hey.
22: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
23: Mark?
22: En die prijzen.
23: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
22: Oeh, ja. Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
24: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
25: Dat gaan we vieren.
24: Aldi.
26: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
5: Er blijven nog steeds buien over het land trekken. Morgen iets meer zon, maar ook kans op een bui bij 17 graden. En Break My Stride hoor je na het nieuws van 5:30. Jeroen.
6: Goedemiddag. In Duitsland zijn tientallen gewonden gevallen bij een ongeluk met een schoolbus. 3 scholieren zijn er slecht aan toe. Ongeluk gebeurde in de buurt van München. De oorzaak wordt nog onderzocht. Het gaat minder goed met dating-apps. Voor het eerst in jaren zien apps als Tinder en Bumble hun abonnees teruglopen en hun omzet dalen. En daarom komen ze met iets nieuws. AI als Cupido. Zo moet je bij Bumble straks een vragenlijst invullen over normen, waarden en jouw relatievoorkeuren. En daarna koppelt AI jouw persoonlijkheid aan die van een ander. Betekent wel dat zelf swipen straks daar verleden tijd is.
7: Een beetje Married at First Sight krijg je dan.
6: Ja.
7: Op dating apps.
6: Ja.
7: Dan gaan ook de wetenschap, die kijkt dan wie past er bij elkaar. En laten we eens kijken of dat lukt.
6: Ja.
7: Ja. Nou, oké. Okay.
6: En tot slot het Italiaanse eiland Sardinië, vaak zonovergoten, en dus is een parasol daar op het strand geen overbodige luxe. Maar op één van de stranden daar mogen mensen tussen de 10 en 65 jaar geen eigen parasol meer meenemen. Met die regel hopen ze daar het aantal parasols flink terug te dringen. Die zijn namelijk gemaakt van een brandbaar materiaal, en een kustplaats daar in de buurt is bang voor natuurbranden. Die zijn er al eerder voor gekomen. Op social media reageren mensen in ieder geval woedend. Bezoekers zijn zeer bezorgd over de gevolgen voor hun huid.
7: Ja, natuurlijk. Het is toch heel raar dat je op een strand parasols gaat verbieden. Dat is toch raar. Ik heb nog nooit gehoord, er is een bosbrand ontstaan en dat komt door een parasol. Dat heb ik ook nog nooit gehoord.
6: Nee,
7: dat is toch heel raar.
6: Fikken lekker door, hè? Dus, ja, nee.
7: Ja, ze fikken lekker door, maar ze staan midden op het strand, man. Ze staan midden
6: op
7: het strand.
6: Ja, maar als het overslaat, dan...
7: Op wat? Het is kilometer strand.
6: Ja, ze hebben kleine schatjes daar, hè?
7: Ja, dit is echt je reinste flauwekul natuurlijk. Ik snap dat je bang bent voor een bosbrand en dat je dat niet wil, zo'n natuurbrand. Ja, tuurlijk, oké. Maar ja, dat ga je natuurlijk niet voorkomen door parasols op een strand te verbieden.
6: Nee.
7: Zit iedereen daar een beetje huidziektes op te doen? Of wat wil je dan? Dat is toch ook heel raar?
6: Ja, dat is waar.
7: Ja, hele rare situatie. Naast het water ook, hè, staan ze allemaal de parasols, hè? Ze staan ook allemaal bij het water, hè, op het strand. Nou ja, goed. Wow. Ja, heel raar. Heel raar.
6: Ja.
7: Koen en Sander hadden een ideetje van... Hey, Kai, zou je het leuk vinden als we een WK-nummer gaan maken en dat jij dan meezingt? Nou, dat is leuk. Dus we zijn een last-minute WK-nummer aan het maken. Jij mag het refrein kiezen. Ga je voor optie 1...
8: Oranje heeft een droom.
7: Oranje op de troon.
8: En

Stevie Wonder bij Joe en I Just Called to Say I Love You. Ik vind dat einde altijd erg komisch hoe dat eindigt. Dat is echt alsof er een of andere keyboardspeler op een braderie klaar is. En dan nog even afslaan. Pam, pam, pam. Dat vind ik gewoon heel erg grappig. Nog even.

0: Ja, vind ik gewoon heel erg leuk. Vind ik leuk. We hebben elke middag een onderzoekje in de show. Een huistuin- en keukenonderzoek. Het geweten van de show. Jesse.
1: Ja, het onderzoek blijkt dat we mensen met dit beroep het meest vertrouwen.
0: Er is al even voorgevallen. De weerman, de weervrouw. Maar dat is niet goed. Het antwoord later deze middag om 6:10. Een grote bekendmaking op initiatief van Koen en Sander, die hier elke ochtend tussen 6 en 10 hoort bij Joe. Met de Koen en Sander Show zijn we een last-minute WK-nummer aan het maken. Dat er hopelijk net op tijd is voor het WK. Er is zelfs een professionele zanger aan boord, want die konden we ook wel gebruiken. Dat is Marcel Kaptein van Ten Sharp. Natuurlijk bekend van de monsterhit You. You Are Always On My Mind. De coupletten gaan we steeds aanpassen op dingen die er in de wedstrijden gebeuren. Maar het belangrijkste is natuurlijk de basis. Het refrein. Elk sterk nummer heeft een sterk refrein. En die heb je mogen uitzoeken. We hadden 2 mogelijke refreinen die het zouden worden. Die eerste was het refrein van het nummer Oranje op de Troon.

het is een beetje wat meer op de melancholische tour, ja. Zou je kunnen zeggen. Deze variant wat meer op het samen zijn, op het chauvinistische, meer die kant op. Optie 2 is De Leeuw van Nederland.

Ja, nee, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat dat wat meer richting Viva Hollandia gaat. Dus je zou kunnen zeggen, het is Nederland door Nederland, we worden kampioen. Of Viva Hollandia. Dat is een beetje de twee keuzes eigenlijk. En we hebben een winnaar. Pauke. Dat is spannend. De winnaar, want er kon gestemd worden via de app van Joe. De winnaar met 80% van de stemmen. Dus er is geen twijfel over mogelijk. Is dat het WK-nummer als volgt

0: van Nederland is het geworden. Ja, en wat ik zeg, dit is dus nog de demo-versie. Alleen maar ingespeeld met piano. Ja, hier komen toeters en bellen omheen en noem het allemaal maar op. Maar dit gaat het dus worden. Dank voor het stemmen allemaal. We hebben wekenlang in spanning gezeten. Ja, absoluut, absoluut. En uiteindelijk, wat?
1: Bedankt.
0: Oh, bedankt. Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Uiteindelijk is het allemaal geworden dus de Leeuw van Nederland. De Leeuw van Nederland. Wauw. Ace of Base, hoor je bij Joe, naar voren en Cold as Ice. Ja, je bent onder de indruk, hè? Maar wauw.

0: we nemen elke middag hier in de middagshow een onderzoek mee. Dat kan over heel veel uiteenlopende dingen gaan. Dat merk je ook als je wat langer luistert. Het gaat de ene keer over de thuissituatie, de andere keer over man-vrouw, dan weer de situatie op het werk. Vandaag gaat het over beroepen, het geweten van de show. Jesse.
1: Ja, het onderzoek blijkt dat we mensen met dit beroep het meest vertrouwen.
0: Ja, we hebben al gehad de weerman of weervrouw. Dat is niet het goede antwoord. Ik dacht zelf misschien nog de eigenaar van een kroeg. Dus degene die dan achter de bar staat. En dan heb ik het vooral over zeg maar de bartenders in dorpskroegen. Ja, daar vindt zich toch ook altijd een soort van psychologisch iets af. Hè? Je vertrouwt snel iets toe aan de barman, de barvrouw die daar staat. En die hebben dan vanzelfsprekend, dat weten ze zelf ook een soort van zwijgplicht of zo. Of dat blijft tussen mij en mijn gast op dat moment.
1: Nee, mooi gevonden, maar het is niet goed.
0: Oh, jammer. Ja, alleen voor de uitleg zou het al punten waard zijn, vind ik. Ja. Al krijg je nooit punten voor. Wat denk jij, Jeroen?
2: Ja, vrij eenvoudig. Ik denk de mensen mensen met dit beroep het meest vertrouwen, dat moet een nieuwslezer zijn.
0: Oh, ja.
2: Dat moet ik zijn.
0: Ja, de nieuwslezer. Ja, nou ja, we gaan er natuurlijk wel van uit dat jij het nieuws gewoon altijd correct brengt.
2: En daar kun je op vertrouwen.
0: Dat de feiten die jij vertelt, ik hoor jouw linkerhand lachen. Dat de feiten, en nog harder nu, dat de feiten die jij vertelt, dat die waar zijn.
2: Klopt.
0: Toch?
2: Ja, 100%. Ja, dus ik ben te vertrouwen.
0: Jij bent te vertrouwen. 100%.
2: Ondanks dat gelach aan mijn rechterkant.
0: Ja, precies.
2: Mijn collega.
0: Ja, kijk, weer lachen. Is het een nieuwslezer?
1: Nee, er is een beroep dat nog betrouwbaarder is.
0: Oh. Dan een nieuwslezer?
1: Zeker.
0: Ik kan me bijna niet voorstellen, maar het schijnt toch zo te zijn. Oké. Okay. Nou, we gaan horen wat jij zo vertelt in het nieuws. Oh ja. En we kunnen ervan uitgaan dat dat allemaal klopt.
2: Zeker.
0: Uit onderzoek blijkt dat we mensen met dit beroep het meest vertrouwen. Het antwoord om 6:10. En Cock Robin hoor je ook zo.
3: Opstaan met Joe en de Koen en Sander Show.
4: Goedemorgen.
3: Wakker worden met de beste 70s, 80s en 90s. En Koen en Sander.
5: Onze kat had op een gegeven moment zo'n penlightbatterij. Zo'n AAA is dat. Helemaal doorgeslikt.
0: Ach.
5: Ja, en die had nou 2-3 uur niks. En toen begon dat toch te rennen en de trap op en door de garage rondjes achter de eigen staart aan. En na een uur of twee, bam, plat op de rug.
6: Dood.
5: Nee, batterij op.
3: Koen en Sander. De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10 bij Joe. Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Doe samen met de DJ's mee met de Oranjepool in de Joe-app. En vrijdag is het Joe Oranjedag. Dan schoon je de hele dag tijdens het 1-2'tje, de Beemster WK-splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
7: Ja, ja, schieten dan, schieten!
3: Aanstaande vrijdag, Joe Oranjedag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastapenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
8: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
9: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
10: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm. Bij Bouwmaat.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken? Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stap.

0: kippiepan. Die bezorgen we gewoon thuis. Handig. Kijk op kippie.nl.
1: Kippie.
2: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
3: Hakje dag!
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu €0,29. Lidl, je verdient het.
6: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
7: Jij bent mijn kampioen.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Zoals Heer heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
12: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
13: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
14: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
15: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
12: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
16: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
17: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
18: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
19: Dit is jou.
20: The Promise You Made, na het nieuws van 6 uur. Jeroen Latijnhouwers.
21: Goedenavond. Het wordt misschien legaal. Vrouwen die gevaar lopen mogen straks misschien pepperspray bij zich dragen. In Denemarken mag dat al en justitieminister Van Weel gaat onderzoeken of het ook hier kan.
22: In Denemarken zijn ze uiteindelijk uitgekomen op een vergunning voor die vrouwen die bijzonder risico lopen om slachtoffer te worden van femicide. En daar dan pepperspray beschikbaar voor te stellen. En dat spreekt me erg aan.
21: De pepperspray is dan alleen legaal in specifieke gevallen. Bijvoorbeeld als vrouwen last hebben van een stalker of als er een conflict is in hun relatie. Twee agenten die een jaar geleden hadden geschoten bij een verkeerscontrole in Brabant worden niet vervolgd. De agenten trokken hun wapen toen de bestuurder er vandoor ging en zij de achtervolging hadden ingezet. Het OM vindt dat de agenten mochten schieten, onder andere omdat de auto op een van de agenten inreed. Er zijn 3 mensen opgepakt na de rellen in het Noord-Ierse Belfast. Er worden nog meer aanhoudingen verwacht. In Belfast was gisteravond een golf van geweld na een mesaanval. Relschoppers staken woningen en voertuigen in brand. En het Nederlands elftal traint op dit moment voor het eerst in Kansas City, de thuisbasis tijdens het WK. Sportverslaggever Riepke Bakker is bij die training, staat naast een winderig veld en ziet 1 speler ontbreken.
23: Geen Bart Verbrugge vandaag op het trainingsveld van Oranje in Kansas. Hij vocht binnen een
0: een individueel programma en is dus nog niet helemaal hersteld van de heupblessure die hij opliep tegen Oezbekistan. En het is de vraag of hij zondag wel in actie kan komen tegen Japan.
21: Ja, daar komen we straks wellicht achter en meer over te weten, want om 19:30 geeft Ronald Koeman een persconferentie. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond zijn er af en toe buien. Het koelt af naar 8 graden. Morgen een mix van zon, wolken en buien. En een beetje wind. Een scheiden windje. En dat wordt morgen... Oh, we hebben even een live verbinding volgens mij daar met het veld in Kansas City.
1: De Latijnhouwer staat langs een winderig veld.
21: Het wordt morgen max 8 graden. 18 graden.
1: Ja, die 10 is weggewaaid, hè? Die 10 is weggewaaid. Ja, dat heb je wel eens. Dan heb je als je langs zo'n winderig veld staat, dan waait er wel eens wat weg.
21: Ja.
1: De avondspits was vandaag aan de rustige kant. Inmiddels beginnen de meeste files ook af te nemen. De file met de meeste vertraging is de A28 naar Amersfoort. Tussen Den Dolder en Leusden-Zuid. 8 kilometer file en 20 minuten vertraging. Morgenochtend wel meer drukte voorspeld. Vooral in Gelderland en Brabant worden meer files dan normaal verwacht.
7: Deze vrijdag, Joe Oranjedag. Dit is Joe met Kai Merks.
1: Uit onderzoek blijkt dat we mensen met dit beroep het meest vertrouwen. Wie zijn dat nou toch? Je hoort het.

0: Lekker, hè? Hoe zit het daar met het weer? Komt het wel alweer een beetje goed? Of,
1: Er kwam net een bericht binnen dat we ons kunnen gaan verheugen en klaarmaken op 25 graden en meer. Dat duurt nog wel een paar dagen. Dat zal ergens maandag, dinsdag zijn. Maar het was begin deze week nog even de vraag: komt er een noordenwind, komt er een zuidenwind?
0: Ja?
1: Er komt dus blijkbaar een soort van zuidenwind aan. Dus we gaan echt
0: goed.
1: Betere temperaturen krijgen. Kom net binnen.
0: Dat ik het dan vraag. Ik voel het gewoon aan mijn water. Dat is telepathie. Ik dacht eigenlijk dat het sinds vanaf vandaag al wat beter zou worden. Of vanaf morgen of zo.
1: Ja, dat dachten ze vorige week inderdaad.
0: Ja, dat
1: toen is het helemaal bijgesteld. En nu denken ze volgende week. Dus.
0: Ja, precies. Ja,
1: ik duik
0: er
1: even verder.
0: Ja, ik zei er ook wat bij natuurlijk. Dat was vorige week. Dat is ook zo.
1: Ja.
0: We hebben hier in de middagshow elke dag een onderzoekje. Een huistuin- en keukenonderzoek. En degene die dat vakkundig selecteert en ook informatie achterhoudt, is het geweten van de show, Jesse.
2: Ja, uit onderzoek blijkt dat we mensen met dit beroep het meest vertrouwen.
0: De barman of vrouw, weerman, vrouw of nieuwslezer is al gezegd en dat is allemaal niet goed. Henry zegt de postbode.
2: Nee.
0: Jeroen zegt een politieagent.
2: Ook niet goed.
0: Bianca
3: is natuurlijk de rijinstructeur. Dat zeg ik als rijinstructrice van Nijman Rijopleidingen.
0: Daar gaat de factuur de deur uit. Maar is het goed?
2: Nee, is niet goed.
0: Nee, is niet goed. Jeroen?
4: Ik denk dat mensen heel erg veel vertrouwen hebben in de rechtbank. Dus een rechter, zou ik zeggen.
0: Ja, ook een goeie, ja.
2: Ja, leuk gevonden, maar ook niet goed.
0: Dirkje zegt een fysiotherapeut.
2: Nee, ook niet.
0: Stefan?
5: Dat moet mijn vrouw zijn. En zij is verpleegkundige. Oh. Nou, die zijn wel te vertrouwen. Toch?
0: Ja, en daar voel je je altijd goed bij, hè? Toch, bij een verpleegkundige, dan denk je van, ik zit nu mag er, ik weet niet wat gebeuren, ik zit nu goed. Ik ben in goede handen. De verpleegkundige?
2: Nee, ook niet de verpleegkundige, sorry.
0: Ivo?
6: Ik denk dat het goede antwoord huisarts is.
0: De huisarts?
2: Ook niet.
0: Ook niet. Wieke zegt een vuilnisman.
2: Nee.
0: Ja, je kunt er wel altijd op vertrouwen dat de bak leeg is.
2: Ja.
0: Maar dat de zak weg is.
2: Ja, het is niet goed.
0: Hoe het dan gebeurt, maar het is niet goed. Kelly tenslotte nog.
7: Ik denk dat het een taxichauffeur is. Ik ben jarenlang geleden ook taxichauffeur geweest in Amsterdam. En mensen, echt waar, die storten hun hele hart uit op dat moment.
0: Ja, je raakt wel makkelijk aan de praat met een taxichauffeur, inderdaad. Ja.
2: Het is ook geen taxichauffeur.
0: Het is ook niet goed. Nou, iedereen heeft zijn eigen beroep inmiddels ingestuurd via de app van Joe. Dat is allemaal niet goed. De vraag is, wat is het wel?
2: Ja,
0: mag ik nog één zeggen? Denk een radio-dj.
2: Nee, tuurlijk niet.
0: Oké, dan willen we nu het antwoord horen. Ja, ik had mijn eigen beroep nog helemaal niet gezegd.
2: Het beroep dat we als mensen het meest vertrouwen, dat is...
0: Ja, ja.
2: De brandweer.
0: Oh, de brandweerman.
2: De brandweer, man of vrouw.
0: Of de brandweer, man of vrouw, ja precies, ja.
2: Brandweerpersoon. Ze helpen namelijk zonder eigen belang. Dat zit erin, dat wat mensen betrouwbaar vinden. Het zijn mensen die hun eigen leven riskeren. En ze zijn ook heel erg zichtbaar in de maatschappij. Het zijn vaak natuurlijk ook vrijwilligers. Dus dat geeft ook het gevoel dat brandweerlieden één van ons zijn, als het ware.
0: Oh,
2: en
0: ja.
2: Brandweer, dat is ook een beroep wat heel weinig negatief in de publiciteit komt. Bijvoorbeeld een rechter kan nog wel eens op een bepaalde manier negatief in de pers komen. Bij brandweermensen zie je dat eigenlijk nooit zo.
0: Ja, inderdaad. Inderdaad, absoluut. Ja, en vooral dat zonder eigen belang. Dat is in het geval van een brandweerpersoon natuurlijk altijd erg goed.
2: Ja.
0: Toch? Niet dat je zegt van, oh, kom snel, mijn huis is in de fik. Dat is dan eerst vragen, wat zit er voor mij in?
1: Nee.
0: Dat is natuurlijk zo heel raar.
1: Nee.
0: De brandweerman. Moet je nog even

0: Michael. Maar eerst het onderzoek van morgen alvast.
1: Ja, het onderzoek blijkt dat 18% van de gevangenen dit het meest mist. Naast hun familie.
0: Is het hun familie?
1: Nee, het is niet hun familie.
0: Dan kunnen we die alvast afstrepen. Dus uit onderzoek blijkt 18% van de gevangenen dit het meest missen. Wat zou het antwoord kunnen zijn? Morgenavond om 6:10 hoor. In het... Is het freedom? Een vrijheid?
2: Leuk!

0: Richard Marx. Bij Joe en Right Here Waiting. Mag ik heel even, ik hoef nog niet specifiek te weten, Jeroen, maar is er iets over het, zit er iets over het WK in het nieuws?
1: Zometeen om 6:30.
0: Oké.
1: Okay. Zeker over het WK, Nederland zelf dan.
0: Oké. Okay. Oh, dat is heel goed. Ik ben namelijk bezig met het invullen van mijn pool. En dat zijn groep A tot en met L natuurlijk die we hebben. En ik begin zometeen aan groep F. En dat is waar wij natuurlijk in zitten.
1: Ja.
0: Dat is onze pool. Dus dan wacht ik nog heel eventjes. Ik moet de eerste wedstrijd, Nederland-Japan, moet ik ook nog invullen. Dan wacht ik nog heel eventjes tot zometeen. Of daar nog iets schokbarends uitkomt. Ja, en dan ga ik echt maar iets invullen. Tot die tijd wacht ik nog heel even.

0: ongetwijfeld iets over het WK en het nieuws van 6:30 zometeen. Jeroen, wat zit er zometeen niet in het nieuws?
1: Dat 1 op de 5 jongeren hun huis onbeveiligd achterlaat tijdens een vakantie.
0: Dat hoor je dus niet zo. En muziek van Michael Jackson wel. Thriller.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
6: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
7: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
8: Dat zeg ik. Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
9: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
10: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt voor jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
11: Choose premium. Choose Napoleon.
9: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
12: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
13: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
14: 10 tenders, alsjeblieft.
15: Ja, dat is dan €8.
14: Hè? 8? Oké. Okay.
12: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
18: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In 1 app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
19: We denken na over een koophuis.
20: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
19: Bart? Met die loopgroep?
20: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
21: Een betrokken hypotheekadviseur.
15: Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
21: Hey, ben je er weer?
22: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
21: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
22: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
21: Ja, lekker. Je
23: voelt je taak. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
24: Streekt. Ik wil als Dino.
25: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
26: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen, 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
27: Dat gaan we vieren.
28: Aldi.
29: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
30: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
27: Dat gaan we vieren!
30: Aldi.
0: Er blijven nog steeds buien over het land trekken. Morgen iets meer zon, maar ook kans op een bui bij 17 graden. Dit is Michael Jackson en Thriller na het nieuws van 6:30. Jeroen.
1: Goedenavond. We beginnen in Duitsland. Bij een ongeluk met een schoolbus bij München is een scholier om het leven gekomen. Twee andere scholieren en een docent zijn zwaar gewond. De schoolbus botste tegen een stilstaande bus. Naar eigen land. Meerdere organisaties zijn kritisch op het pepperspray-plan van justitieminister Van Weel. Hij wil het in sommige gevallen toestaan dat vrouwen pepperspray bij zich dragen. Dat is nu nog illegaal. Het gaat dan om vrouwen die bijvoorbeeld last hebben van een stalker. Maar vrouwenrechtenorganisaties vinden dat de verantwoordelijkheid dan bij vrouwen zelf wordt gelegd, terwijl je eigenlijk de dader zou moeten pakken. En ze zijn bang dat vrouwen de pepperspray niet durven te gebruiken en dat ze dat dan later weer te horen krijgen.
0: Ja, dat is ook opmerkelijk. Kijk, het is natuurlijk altijd link om daar dan als man vervolgens iets over te gaan zeggen. Maar ja, ik denk dan, ja, je kunt het toch maar beter bij hebben. Je kunt toch uitleggen inderdaad dan van, ja, ik heb het niet durven gebruiken. Wat ook een hele logische reactie is in zo'n geval, lijkt mij. Ja. Want de andere kant, dat er dan gezegd wordt, ja, je zou de daders moeten aanpakken. Kijk, een dader is een dader op het moment dat hij het gedaan heeft. En ik denk dat je die stap ook voor wil zijn. Dus dit is natuurlijk een hele moeilijke discussie, dit, waar dit moet liggen. Misschien heeft het ook niet zozeer te maken met het feit van, dan leggen we de verantwoordelijkheid of bij die, of bij die, of bij die. Maar ja, misschien geeft het ook wel een fijn gevoel om dat bij te hebben. Ik weet het niet, maar ja, het kan misschien wel meewerken, ja.
1: Ik sluit af met het WK voetbal, want de eerste training van het Nederlands elftal in Kansas City, de thuisbasis van Oranje, zit er bijna op. 1500 toeschouwers waren daarbij en opvallend, dat waren vooral inwoners van Kansas. Maar Ronald Koeman en aanvoerder Virgil van Dijk, die hebben nog één verplichting vandaag, een persconferentie, straks over een uurtje om 19:30. En voor die persconferentie is opvallend veel belangstelling. 120 journalisten hebben zich daarvoor aangemeld. Onder hen ook sportverslaggever Riepke Bakker.
31: De grote vraag voor Koeman op de persconferentie is: is Bart Verbrugge voldoende hersteld om te starten tegen Japan? Want we missen dit WK al Timber, Simons, De Vrij, Schouten en De Ligt op blessures. Als Verbrugge daar ook nog bij komt, wordt het wel een beetje veel.
1: Ja, we weten dus uit die training dat Bart Verbrugge, onze keeper, dat hij apart heeft getraind. Zegt nog niks, er is nog geen, althans zover we weten, geen nieuwe keeper opgeroepen. Mm-hmm. Maar kan hij inderdaad starten tegen Japan, die eerste wedstrijd? Het is wel onze eerste keeper.
0: Wat denk jij daar nou van? Ik zit hier met die pool die ik nog moet invullen. Ik ben inmiddels aangekomen bij groep F, waar wij in zitten.
1: Ja.
0: Ja, en ik zit nu bij die wedstrijd Nederland-Japan. Ja, je hoort er zoveel verschillende reacties over, dat ik ook in mijn hoofd is het even niet meer zo zuiver.
1: Ja, nou, Japan is die worden met het jaar beter. Dat is echt een gevaarlijke speler. We hebben er een paar jaar geleden tegen gespeeld. Hebben we ternauwernood met 1-0 gewonnen.
0: Ja.
1: Bij het vorige WK, we zijn nu 4 jaar verder. In Nederland spelen een paar Japanse spelers. De topscorer van de Eredivisie is Ueda, spits van Feyenoord. Die is topscorer. Die zit ook bij de selectie. Dat is lastig. Onze spits, Malen, tot nu toe scoort niet. Maar het WK is nog niet begonnen.
0: Nee.
1: Daar moet het gebeuren. Ik zou zeggen,
0: ja,
1: Nederland wint.
0: Nou komt ie. Ja. Ik heb ook iets in mijn hoofd.
1: Oh,
0: zeg maar.
1: Weer een moeizame, maar we winnen 1-0.
0: Oh. Oh ja. Ik heb iets anders. Oh. Nee, ik denk dat we misschien eerst, dat zou ook typisch zijn, op achterstand komen. 0-1. Maar dat we ons daarna wel terugvechten. Omdat we ook nog steeds, ik denk dat ze die oefenwedstrijd tegen Algerije ook nog in het achterhoofd hebben. Dat ze denken van, oké, daar hebben we ons in vergist. En daar moeten we nu voor vechten. En dat het dan 2-1 wordt.
1: Oké. Okay.
0: Dat we dan nog even gas geven. Zal ik dat invullen?
1: Ja. Heb je wel fout, maar dat is prima.
0: Ja, want jij zegt 0-1.
1: Nee, 1-0.
0: Oh, 1-0. Oh ja, gewoon met eentje. Nee, ik denk dat we ons echt... We gaan ons weer vergissen. Dat is zo typisch Nederlands. We gaan het onderschatten. Ze denken nu waarschijnlijk al... Oh, Japan, dat is kat in bakkie.
1: Maar jij denkt dat wij verliezen?
0: Nee, ik denk dat wij winnen. 2-1.
1: Oh, oké.
0: Het is Nederland-Japan. 2-1. Zo, ik heb het ingevuld.
1: Nou, en laten allebei dat ze winnen, dus dat is goed.
0: Ja, nee, zeker. Ja, jij ook gefeliciteerd.
1: Ja, mooi.
0: Nou, we gaan het zien, hè. We gaan het zien. Nou, ik ga verder met die hele pool. Over 6 minuten draai ik een nummer voor je... dat je eigenlijk kan vergelijken met een pannenkoek.
2: Dit is Joe, met Kai Merks.
0: En waarom dat is, dat kan ik je natuurlijk uitleggen... dat

bij Joe en More Than A Feeling. Het is tijd voor mijn dagelijks favoriete moment. Elke dag rond dit tijdstip draai ik een nummer met blaasinstrumenten in. En dat is super, want daar ben ik echt dol op. Het is lekker vrolijk. Het kan een nummer echt een bepaalde energie geven en sfeer geven. Het is vandaag een nummer dat eigenlijk net als pannenkoekenbakken is. Het lukte niet in één keer. Zelfs niet bij de tweede pannenkoek eigenlijk, maar pas bij de derde is het gelukt. Origineel van dit nummer komt uit 1975 en wordt instrumentaal gespeeld door Ronnie Laws, een Amerikaanse saxofonist. En het grappige aan deze versie is dat er helemaal niet in gezongen wordt. Het klinkt ongeveer zo. Ja, hoor je al waar het heen gaat. Maar er moest en zou tekst bij komen en daarom werd het nummer een jaar later opnieuw opgenomen en toen werd

0: Bee Gees bij Joe en You Win Again. Guido Kuij.
1: Hey, Kuij. Goedenavond.
0: En we spelen natuurlijk om 7:10. Daarom ben je hier alvast. Ja. Minute to win it.
1: Zeker wel. 5 begrippen raden binnen 1 minuut. En mocht dat lukken, win je het Joe prijzenpakket.
0: En
1: komt-ie.
0: Ja, ik weet niet hoe je dat uitspreekt.
1: Ja, daar komt-ie.
0: Ja.
1: Een bladcadeau tijdschriftenbon ter waarde van €100.
0: Zo.
1: Niks,
0: en
1: niks.
0: Iemand die daarvoor gaat strijden is Dorty. Hallo Dorty.
2: Goedenavond.
0: Blijf maar klappen, maar het komt allemaal uit een goed hart, Dorty. Zeker voor jou. Welkom in de show. Jij moet de juiste afweging maken. Met wie hoop jij al die prijzen binnen te slepen?
2: Ik heb een keuze gemaakt voor Guido.
1: Oh, wat leuk.
0: En de keuze gemaakt, is dat nog op basis van iets gebeurd?
2: Maar omdat ik luister natuurlijk heel vaak naar Joe. En
0: dankjewel.
2: Ik vind dat Kai nogal vaak gekozen wordt. Dus vandaar dat ik voor Guido gekozen heb.
0: En dat heeft dan niet te maken met mijn resultaten, Dorty? Dat zou je ook kunnen.
2: niet specifiek.
1: Mag je best zeggen hoor. Nee. Is mij eerlijk.
0: Het gaat ook heel vaak mis, hoor, Dorty. Je hebt helemaal gelijk. Nee, je mag zo meteen met Guido gaan spelen. Dat komt helemaal goed.
1: Ja.
0: Na het nieuws van 7:00 en de muziek van Elton John. Hoor je ook over een paar minuten.
3: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar score je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
9: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
10: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
11: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
12: Kippie.
13: Hey Remo!
14: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
0: Hey.
15: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
12: Hey.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
16: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
16: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.

0: shoppen. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op OVP.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
4: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Met muziek van Elton John, I'm Still Standing. Dat nieuws van 7 uur door Rebecca Looyen.
13: Goedenavond. Er is kritiek op plannen van de overheid om pepperspray te legaliseren voor mensen die gevaar lopen. Vrouwenrechtenorganisaties vinden dat een verkeerd signaal. Dat vertelt ook de Dolomina's bij de NOS.
14: Het geeft mij een gevoel van schijnveiligheid. We moeten de dader aanpakken en niet pepperspray in iemands handen duwen en zeggen, nu kan jij jezelf beschermen, nu heb jij verantwoordelijkheid. Want wat gebeurt er dan de volgende keer dat er een femicide-ongeval is? Is het dan, ja, maar we hebben er pepperspray gegeven? Nee.
13: Ook benadrukken ze dat het lastig is dat vrouwen bij gebruik van pepperspray moeten aantonen dat ze bedreigd worden, bijvoorbeeld met eerwraak. De Belastingdienst gaat stoppen met het vermelden van je BSN-nummer in brieven die je van ze krijgt. Dat doen ze op aanraden van de autoriteit persoonsgegevens, want zo'n BSN-nummer is vaak helemaal niet nodig en dat terwijl het hele gevoelige informatie is. Om identiteitsfraude te voorkomen gaat de Belastingdienst in de toekomst dus voorzichtiger worden. Duurt wel nog even, de eerste brieven veranderen eind dit jaar. In Duitsland is 1 scholier om het leven gekomen bij een ongeluk met een schoolbus. Het ging mis in de buurt van München. De bus botste daar tegen een andere bus aan die stil stond. Tientallen mensen raakten gewond. 2 andere scholieren en een docent zijn er ernstig aan toe. En dan nog sport, want de eerste training van het Nederlands elftal in Kansas City zit erop. Dat is hun thuisbasis tijdens dit WK. De groep was bijna compleet, maar toch ontbrak er 1 speler, vertelt onze voetbalverslaggever Riepke Bakker.
15: Geen Bart Verbrugge vandaag op het trainingsveld van Oranje in Kansas. Hij volgt binnen een individueel programma en is dus nog niet helemaal hersteld van de heupblessure die hij opliep tegen Oezbekistan. En het is de vraag of hij zondag wel in actie kan komen tegen Japan.
13: Over een half uurtje weten we mogelijk meer, want dan wordt er een persconferentie gehouden. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond trekken er buien over het land met ook kans op onweer en het koelt af tot een graad of 5. Morgen opnieuw een mix van regen en zon en het wordt dan maximaal 18 graden.
16: Deze vrijdag, Joe Oranjedag. Dit is Joe met Guido Kuyn.
12: En zometeen spelen we een ronde van Minute to Win It met een vrouw die slapend rijk wordt. Zometeen het hele verhaal. En Pointer Sisters hoor je naar Elton John. Ja!

0: Pointer Sisters en Jump For My Love bij Joe. Alleen het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met zo Bruce Springsteen en ook ABBA. Waterloo.
1: Minute to win it.
0: Oh, kijk eens op de klok.
2: Ja.
0: 7:10.
2: 7:10. Het is zover, Guido. Ja. We gaan spelen.
0: We gaan Minute to win it spelen, ja. Doen we vanavond met Dortie. Dortie, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Hallo. Je hebt een carrièrefish gedaan, hè?
3: Ja, klopt.
0: Ja, op je 63ste. Dat vind ik wel knap.
3: Ja. Ja. Ja, je moet toch wat?
0: Ja, dat is ook
2: en
0: zo.
2: En als je het ergens nou eenmaal beu bent, dan moet je gewoon iets anders gaan zoeken.
0: Gewoon gaan. Daarover gesproken?
3: Ja.
0: Vindt wel welletjes.
2: Maar wat heb je gedaan, Dortie? En wat ben je gaan doen?
3: Ik heb 22 jaar in een bouwmarkt gewerkt. Toen heb ik heel eventjes een jaartje in een verzorgingshuis te werk in de keuken. En daarna was het een beetje kwakkelen van wel, wat niet, wat wel. En nu ben ik bij een beddenzaak.
0: Oh!
3: Sinds heel kort.
2: Oh. Je dacht rettekatet op naar een andere baan, dacht jij?
3: Ja, dat dacht ik inderdaad.
0: Lekker slapend rijk worden, ja.
2: Ja.
0: Maar dan verkoop je dus bedden. Maar wat is nou een goed bed?
3: Wat
0: maakt een goed bed?
3: Het bed wordt, dat wordt op je eigen gewicht en alles wordt op je ID, zeg maar. Wordt dat uitgezocht?
0: Oké.
3: Okay. Op slaap-ID.
2: Op slaap-ID. Oh. Ja, en ik denk ook, Dortie, hou je van harde, hou je van zachte matras? Weet je dat ook, denk ik, toch?
3: Ja, persoonlijk. Wat voor soort kussen wil je? En wil je een wollen dekbed of een synthetische? Ja,
0: maar we zijn toch allemaal mensen? Er is toch gewoon één bed wat goed is voor iedereen?
2: Wat een misvatting.
0: Ja, dan loop je zo'n zaak binnen, zie je duizend bedden staan. En dan doe gewoon de beste, klaar.
2: Nee, dan heb je zo'n slap hotelbed waarschijnlijk, kom je op terecht. Dat is verschrikkelijk. Oh. Ik heb een kussen. Ik neem dat kussen zelfs mee als ik ergens anders ga slapen. Dat kussen is voor mij goud waard. Ja. Als ik een ander kussen heb... Ja, dan slaap ik gewoon slecht, heb ik last van mijn nek. Ik heb een gouden kussen.
0: Ja.
3: Ik heb precies hetzelfde. Nou. Als ik een ander kussen slaap, dan heb ik ook last van mijn hoofd.
2: En jij komt ook uit Zeeland, of niet?
3: Ik ben een Zeeuws,
2: We hebben veel meer gemeen dan we denken, Dortie.
0: Ja, misschien heb je ook al gelijk. Ik ben de afgelopen 2 weken op vakantie geweest.
2: Nou,
0: los van mijn nek?
2: Absoluut. Ja, maar goed kussen, investeer erin. Ja. Dat geldt ook voor een bed, want je moet goed liggen, je moet goed slapen.
0: Hey, maar voordat we...
3: Ja, niet alleen de kussen, maar heel het complete plaatje.
2: Ja, alles.
3: Dat helpt voor goed slapen.
0: Ja, goede verf.
2: Zo is het.
0: Hey, maar voordat we verdrinken in slaapadvies, zullen we nog Minute to Win It spelen? Of laten we die bij gaan deze keer?
3: Nee, graag.
0: Oh, zult wel doen? Oké, fijn, Dortie. Je hebt 1 minuut de tijd om 5 begrippen te raden. Lukt je dat binnen 1 minuut, dan win je het Joe prijzenpakket en een blad cadeau tijdschrift de wond te waarde van 100 euro. Je wilde met mij spelen vanavond?
3: Leuk. Ja, met Guido, ja.
0: Oh, fijn.
2: Ja, dan ga ik op de jurybank zitten en aftellen zodat jullie kunnen beginnen. 3, 2, 1, start.
0: Dortie, dit is een saus. Die eet je bijvoorbeeld bij de friet. Is wit van kleur.
3: Mayonaise.
0: Ja, dit staat op het land voor de schepen om ze te waarschuwen... zodat ze er niet tegenaan botsen.
3: Een vuurtoren.
0: Ja, dit is een zanger. Hij is al wat ouder, maar zie ik nog steeds heel hoog. Ticket to the Tropics. Ja, dit is een dier en die bouwt heel graag dammen. En het is ook een buiten...
3: Een bever.
0: Ja.
2: Ook een zanger.
0: Inderdaad, John. en dit is iets wat je op je gezicht kan plakken. En dan kan je... Oh nee, het is plaksnoer.
2: Al wat dom,
0: ik zocht plaksnoer. We eindigen met een stuk fruit dan, Dortie. Het is rood en het heeft een heel mooi kroontje.
3: Een
0: aardbei. Ja! Oh! Dan ben je zo bezig met die snor, ik mag geen snor zeggen.
2: En dan zeg je plak. Ja, dit plakje. Ja, plaksnor. Yes. Dat komt voor in het woord natuurlijk. Ja. Ja. En Dortie dacht nog, hè, je plakt het op je gezicht. Het is rood, het heeft een kroon.
0: Nou, gaat 12 dingen door elkaar heen.
2: Ja, het ging zo door.
0: Maar het is super. Ja, gelukkig was je goed uitgeslapen, Dortie. Gefeliciteerd. Je wint het prijzenpakket. Een bladgerode tijdschrift op te waarde van 100 euro. Veel plezier daarmee. En,
3: hartstikke leuk, dankjewel.
0: Slaap lekker, hè, vanavond.
3: Ja, dat gaat zeker lukken.
2: Nou, dat zit wel goed bij Dortie, denk ik ook.
0: Ja, al die demo-modellen thuis.
2: Personeelskorting.
0: Ja, super.
2: Heerlijk.
0: Morgen een nieuwe ronde van Minute to Win It. Wil je meespelen? Ben je uitgeslapen? Kun je jezelf opgeven? Gewoon via de app van Joe. Zal ik lekker slapen vanavond?
2: Ach, dat denk ik ook. Ja, het is je gegund.
0: Dankjewel. Bruce Springsteen, hoor je naar ABBA.

0: hoort hier alleen maar het beste uit de 70s, 80s en 90s. Dit is Joe met Eurythmics en Sweet Dreams. Straks nog muziek van Chris Norman, de Suzy Quattro, Stumbling In. Ook Bon Jovi met Living on a Prayer. En ik heb laatst een batterij uitgeleend aan Sander van de Koen en Sander Show. Daar heb ik eigenlijk nooit meer van gehoord.
1: Opstaan met Joe en de Koen en Sander Show.
2: Goedemorgen!
1: Wakker worden met de beste 70s, 80s en 90s. En Koen en Sander.
3: Onze kat had op een gegeven moment zo'n penlightbatterij. Zo'n triple A is dat. Helemaal doorgestikt.
0: Ach.
3: Ja, en die had nou 2-3 uur niks. En toen begon dat toch te rennen. En de trap op en door de garage rondjes achter de eigen staart aan. En na 1 uur of 2, bam, plat op de rug.
4: Dood.
3: Nee, batterij op.
1: Sander Show, elke ochtend van 6 tot 10 bij Joe.
5: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
9: Hebbes.
8: Kijk op ben.nl.
10: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij Doei.
11: Goedemorgen.
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
13: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
14: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
13: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
15: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
16: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
17: Jij bent mijn kampioen.
18: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. 1,5 kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
19: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
20: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
21: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
22: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
23: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
22: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
24: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
25: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
26: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
27: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
28: Juich mee met Oranje.
26: Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: Hoog, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
6: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
1: Dit is Joe met Guido Kuin.
9: En een lekkere woensdagavond vol met hits uit de 70s, 80s en 90s. Met Piers Norman en Suzy Quattro zometeen. En dit is Bon Jovi. Kruidvat.

Trisha McNeil en Ain't That Just The Way bij Joe. Goedenavond, Guido hier. Hey, en een van de mooiste dingen van de mens vind ik de fantasie. Dat je gewoon ergens een beeld bij kan maken. Denk bijvoorbeeld na, hoe ziet Guido eruit? Hoe zie ik eruit? Ja, iedereen heeft nu zijn eigen beeld. Maar dat heb je misschien ook bij steden. Hoe ziet bijvoorbeeld Kokomo eruit? Misschien denk je nu aan een strand. Aan Blauwe Zee. Maar het is een soort industriestad. In Amerika, daar maken ze allemaal glas. Maar het mooie is, in je hoofd kun je alle kanten op. Dus ik zou zelf zo meteen kiezen voor die blauwe stranden. Je hoort de Beach Boys en Kokomo zo meteen. Naar Chris Norman en Susie Quattro. Hallo.

Chris de Big Bad Joe. And to be with you. En heb jij allemaal ingevuld? Heb jij al je geld ingezet? Op de WK-pools, ja, er zijn er een hoop in Nederland. Op elk kantoor gaat wel zo'n man met de pet rond die zegt: als jij nu een tientje inlegt en je hebt de beste voorspelling, dan ben jij aan het einde die volle pot. Hey, super. Ik heb een paar tips voor je om die volle pot te winnen in een WK-pool. Door een expert geschreven. Tip 1, voorspellingen moet je zo laat mogelijk doen. Dan heb je zoveel mogelijk informatie. Het kan zomaar nog eens zijn dat er een speler uitvalt door een blessure bijvoorbeeld. Wees ook zuinig met de doelpunten. Zeg nou niet Nederland tegen Japan 12-3. Gaat nooit gebeuren. Misschien 2-1 of zo. Doe gewoon rustig. En misschien wel de belangrijkste tip: schakel je gevoel uit. En al helemaal als het om Oranje gaat. Ja, weet je, Koeman is een lieve man, maar overschat hem ook weer niet. Ja, nu we het toch over Oranje hebben. In de app van Joe is een WK-pool die alleen maar over het Nederlands elftal gaat. Kun je een tv mee winnen?

0: Crusaders en Randy Crawford, Street Life bij Joe. Straks Bob Marley en The Wailers, Could You Be Loved. En ook jij hebt nog de keuze wat je zo meteen gaat horen. Twee liedjes uit de top 40 van vandaag, maar dan in 1975 staan voor je klaar. Maar ik ga er maar eentje draaien. Kiezen op jouw favoriet, dat doe je in de app van Joe. Liedje met de meeste stemmen straks. En het nieuws krijg je van Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond. Ik vertel je zo hoe het met onze keeper Bart Verbrugge gaat, zo vlak voor het WK.
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Social Deal Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
11: Een ijskoffie voor mevrouw.
10: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
9: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
12: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
12: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
14: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
16: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat

0: super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
1: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
7: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
6: Ja, de leeuw komt eraan.
7: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
8: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
9: Welkom in Afrika!
8: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
10: Help!
11: GWC!
10: Help!
11: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
12: Laten we het proeven.
11: Opdrachten uitvoeren.
13: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
11: Maar wie het best integreert...
14: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
11: ...wordt tot ere Himba gekroond.
15: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
16: Tickets to the tribes.
11: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
17: Dit is Jan.
18: Met muziek van Kate Bush en Bob Marley. Na het nieuws van 8 uur. Gelezen door Rebecca Looyen.
19: Goedenavond. Veel jongeren laten hun huis onbeveiligd achter als ze op vakantie gaan. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. 20% heeft bijvoorbeeld geen extra slot, geen tijdschakelaar voor de verlichting en zelfs geen buurman die een oogje in het zeil houdt. Veel jongeren denken namelijk dat er weinig te halen valt. Maar experts adviseren om tijdens de zomervakantie wel extra alert te zijn, want ook voor dieven is het dan hoogseizoen. De zwemmer die gisteren vermist raakte in de Molenplas in Haarlem is om het leven gekomen. Zijn lichaam werd vanmiddag teruggevonden. Na zijn vermissing werd er uitgebreid naar hem gezocht, onder meer met duikteams van de politie. En ook werd er een helikopter ingezet. De Belastingdienst gaat stoppen met het vermelden van je BSN-nummer in brieven die je van ze krijgt. Dat doen ze op aanraden van de autoriteit persoonsgegevens. Want zo'n BSN-nummer is vaak helemaal niet nodig, en dat terwijl het hele gevoelige informatie is. Om identiteitsfraude te voorkomen gaat de Belastingdienst er dus voorzichtiger mee zijn. Duurt wel nog even, de eerste brieven veranderen eind dit jaar. En dan nog voetbal, want keeper Bart Verbrugge was er vanavond vanwege een blessure niet bij tijdens de eerste training van het Nederlands elftal in Kansas City. Toch betekent dat niet dat hij dit weekend ook de eerste WK-wedstrijd hoeft te missen. Dat zei bondscoach Ronald Koeman net.
20: Het is alleen een kneuzing en we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag, maar we zijn hoopvol. Maar we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
19: Komende zondag spelen we onze eerste wedstrijd tegen Japan. De exacte opstelling wordt later pas bekend. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond trekken er buien over het land met ook kans op onweer, en het koelt af tot een graad of 5. Morgen opnieuw een mix van regen en zon en het wordt dan maximaal 18 graden.
21: Deze vrijdag, Joe Oranjedag. Dit is Joe met Guido Kuyn.
18: Ja, en twee liedjes uit 1975 kun je nu op stemmen. En wat de uitslag wordt, ja...
20: We wachten af.
18: We wachten af.

0: Heights bij Joe. Met alleen het beste uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen Lionel Richie en ook Frank Boeien met Zwart-Wit. Het is 10 juni 2026. Een gekke dag voor het noordoosten van Nederland. Want in Friesland, Groningen en Drenthe lopen ze al de hele dag met een open mond. Want Rijkswaterstaat stopt voorlopig met het onderhouden van de snelwegen daar. Want het geld is op. Ja, de provincies zijn met stomheid geslagen, want ze vrezen dat het noorden straks minder goed bereikbaar wordt. Dus ik zou zeggen, ga er nog naartoe, nu het nog kan. Hey, gebruik jij nog dating-apps? Zo ja, dan word je steeds unieker, want apps als Tinder en Bumble die zien voor het eerst in jaren hun abonnees teruglopen en de omzet dalen. En daarom komen ze in paniek met iets nieuws. Namelijk AI. Natuurlijk, de hele wereld haakt erop in, dus zij ook. En wat ze gaan doen is het volgende. AI gaat jou matchen op basis van je persoonlijkheid. En dan moet je bijvoorbeeld een vragenlijst invullen over je normen, waarden en je relatievoorkeuren. En daarna gaat AI voor je op zoek. Koppelt je aan iemand anders. En hoef je dus nooit meer te swipen. Tenzij AI zegt, ja sorry, er is echt niemand voor jou. Ja. Dan wens ik je sterkte.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Goed, je mag gelukkig nog wel zelf kiezen wat je wil horen op de radio. Want in Oh Ja, die had je ook nog, heb ik twee liedjes afgestoft uit de top 40. Van een ander jaar, maar wel dezelfde datum. Dus de top 40 van vandaag, 10 juni, maar dan in 1975. Toen in de top 40 stonden Moments and Whatnot en Girls. En ook Minnie Riperton en Loving You.

Welke van deze trilletjes heb jij me zometeen meer zin? Jouw stem kun je nu achterlaten op de homepagina van de app van Joe. Het liedje met de meeste stemmen hoor je over 6 minuten. Naar Frank Boeien. En dit is Lionel Richie, My Destiny.

0: en zwart-wit. Waar anders dan bij Joe?
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: En we waren ons muzikaal gezien even in het jaar 1975. Het jaar waarin je op de voorstoelen van de auto een gordel moest gaan dragen. Ja, dat doen we pas sinds 1975. Toen pas werd het echt verplicht. En een gordel op de achterbank, dat hoefde toen nog niet. Dat hoefde pas in 1992. In de top 40 vandaag, 10 juni, maar dan in 1975 stonden deze twee liedjes. Moment and Whatnots en Girls.
3: Girls, I like them fat, I like them tall. Some skinny, some small. I got to get to know them all.
0: En ook Minnie Riperton en Loving You.

0: keuze was aan jou. Welke van deze twee liedjes wil je liever horen hier op Joe? Moments and Whatnot and Girls of Minnie Riperton and Loving You? Stemmen dat kon in de app van Joe. Met een vrij overtuigende uitslag vanavond. 71% van de stemmen ging voor het vogelgefluit van Minnie Riperton.
1: Oh ja, die had je ook nog.

0: winnaar van... Oh ja, die had je ook nog voor vandaag. Minnie Riperton en Loving You bij Joe. Morgen heb jij weer de keuze uit twee liedjes uit een eerdere top 40. Dan twee liedjes uit de top 40 van morgen, maar dan in 1997. Dus als je nu alvast de app van Joe downloadt, kun je morgen je stem uitbrengen. Zometeen muziek van Earth and Fire. Weekend komt eraan. En ook Roxette, Listen to Your Heart.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, graag.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
1: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
4: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
8: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: 10 tenders, alsjeblieft.
10: Ja, dat is dan 8 euro.
9: Hè? 8? Oké. Okay.
11: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
15: Kleine billetjes, grote actie. Petrek Pleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes. XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: We denken na over een koophuis.
17: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
16: Bart, met die loopgroep?
17: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
18: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
19: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burrito schotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
20: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
21: Ik wil als dino.
22: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
23: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
24: Get ready for the OG.
25: All y'all bitches on the look alike me.
0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Dit is Joe met Guido Kuijn.
4: Zo, en wat is je woensdag lekker met die hits uit de 70s, 80s en 90s. Met Earth and Fire Weekend naar Roxette, Listen to Your Heart.

0: Earth and Fire Weekend bij Joe. Hier in de ochtendshow bij Joe hoor je iedere dag Koen en Sander. En die werken al heel lang samen. Dus dacht Sander, dat verdient wel een cadeautje, moet je horen.
1: Kijk Koen, we werken 22 jaar samen. Ik heb een verrassing voor je.
2: Ik vind dat wel helemaal niet fijn als je...
1: Nee, dat weet ik. Maar nu heb ik een verrassing waarvan ik zeker weet dat je dit heel erg leuk gaat vinden. En je ziet de glimlach op mijn gezicht.
2: Ja, ik vertrouw het helemaal niet.
1: Dus dit is de eerste hint. De drie noten doen. Ik zeg niet van waar, maar begin met één noot. Dit kan leiden tot de uitkomst, tot het antwoord op jouw verrassing. Dit is noot 1. Maar Koen, je gaat het fantastisch.
2: Ja, maar omdat je het zo overdrijft, denk ik dat je een grap maakt.
0: Ja, ik denk dat het een grap is, maar ik heb gehoord wat het is. Het is waanzinnig. Morgenochtend meer in de Koen en Sander Show, hier op Joe.

Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me bij Joe. Met nu een vrouw die eigenlijk helemaal geen tijd meer heeft om muziek te maken. Candy Stetten. Van zangeres naar oma. Ze is 86 met kinderen, kleinkinderen en nu zelfs achterkleinkinderen. Goeiedag zeg. Ja, die gaat de komende tijd geen muziek meer uitbrengen. Die is veel te druk met luiers verschonen. En natuurlijk snoepjes uitdelen. Je hoort er nu met Young Hearts, One Free bij Joe.

0: Andy Staten, Young Hearts, One Free bij Joe. En er is voor het nieuws Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond Guido. Ik vertel je zo waarom de avondvierdaagse steeds populairder wordt.
0: En verder muziek van Billy Ocean en Prince.
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
2: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.

0: specialist.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Ga naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt of niet. Als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of vijf of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil. Met de museumkaart.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Open nu gratis ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
8: Welkom in Afrika!
7: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
9: Help!
10: GWC!
9: Help!
10: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
11: Laten we het proeven.
10: Opdrachten uitvoeren.
12: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
10: Maar wie het best integreert...
13: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
10: ...wordt tot ere Himba gekroond.
14: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
15: Tickets to the tribes.
10: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
16: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
17: Met deze week in de bonus... alle A-bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
16: Lekker hoor.
17: Alle A-schalkipburgers en A-terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
16: Poei.
17: Alle A-kiesjes en pies, ook tweede gratis.
16: Zoé.
17: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
16: Yes.
17: De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Hamster.
18: Je denkt misschien, dynamische energie, niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
17: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
2: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Dit is jouw. Met muziek van Prince, Purple Rain. Hoi naar het nieuws van 9 uur, gelezen door Rebecca Looijen.
5: Goedenavond. De kans op extreem hoog water aan de Nederlandse kust is de afgelopen eeuw flink toegenomen. Het risico is nu 4 keer hoger. Dat komt vooral omdat de zeespiegel stijgt door klimaatverandering. Blijkt uit nieuw onderzoek en die resultaten zijn belangrijk, want met deze informatie kunnen we ons land beter beschermen. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken of onze dijken hoger moeten worden. Vluchtelingenwerk is klaar om met meer mensen te gaan helpen bij de asielopvang in Ter Apel. Ze verwachten dat het daar vanaf vrijdag nog drukker wordt. Het nieuwe Europese immigratiepact gaat dan in en dat zou ervoor moeten zorgen dat asielaanvragen een stuk sneller verwerkt worden. Maar vluchtelingenwerk is er niet gerust op. In Colombia is een Nederlander opgepakt voor drugshandel. Er werd al jaren naar hem gezocht. Hij zat in Suriname en kwam een tijdje geleden in Colombia aan. En daar zit hij nu vast. Nederland gaat om zijn uitlevering vragen, zodat hij hier voor de rechter kan komen. En ook vanavond is op veel plekken in Nederland de avondvierdaagse weer gelopen. En die wordt steeds populairder. Een 500.000 kinderen doet daar inmiddels aan mee. En die vinden het vooral gezellig, vertellen ook deze kinderen bij het Jeugdjournaal.
6: Dit is nu mijn eerste keer hier. Ik heb heel veel zin. Ja, ik ben gewoon ready.
7: Het gaat heel leuk zijn en spannen, maar ik hou van lopen.
8: Nou, ik heb niet echt geoefend, maar ik denk dat het wel gaat lukken.
5: De Wandelbond denkt dat kinderen ook vaker meedoen omdat ouders het belangrijk vinden dat ze niet de hele tijd op hun telefoon zitten. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond trekken er buien over het land met ook kans op onweer en het koelt af tot een graad of 5. Morgen opnieuw een mix van regen en zon en het wordt maximaal 18 graden.
9: Deze vrijdag, Joe Oranjedag. Dit is Joe met Guido Kuijn.
4: Ja, eerder stond hij al op nummer 1 in de top 40, maar nu staat hij bovenaan als regisseur. Wie het is hoor je zo. Eerst Prince, dit is Purple Rain.

80s en 90s. Dit is Joe met Billy Ocean en When the Going Gets Tough, the Tough Get Going. Ja, en wat ik nu tegenkom, ik vond het echt gek. Ik wil het even met je hebben over John Travolta. Want die is naast zanger, danser en piloot ook regisseur. En nog succesvol ook. Ja, ik vind het echt heel tof. Hij heeft een film gemaakt over een jongen die helemaal weg is van vliegtuigen. Net als hij zelf. En het verhaal vertelt een van zijn eerste vluchten samen met zijn moeder. Die eigenlijk de rest van zijn leven heeft bepaald. Het leuke is, die film heeft hele goede kritieken gehad op het grote filmfestival in Cannes. Waar het allemaal gebeurt. En hij staat al ruim een week op nummer 1 bij Apple TV. Nou, dat is de goede film. Maar ja, zou die film dit liedje evenaren? Want deze stond 9 weken op nummer 1 in de top 40. John Travolta, Olivia Newton.

Dit is Joe. De hits uit de 70s, 80s en 90s.

of the Common People. En ik heb nog wel een leuk spelletje als je naar het buitenland gaat deze zomer. En dat is Hollanders spotten. Kun je ook doen in de muziekwereld. Kun je afgaan op de achternaam. Bijvoorbeeld Van Halen, bekend van Jump bijvoorbeeld, is eigenlijk gewoon Van Halen. En die mannen zijn ook echt geboren in Nederland. We gingen vrij snel naar het buitenland toe. En de naam Ronnie van Zand. Ja, dat kan toch niet anders dan een Nederlander zijn? Nee, helaas. Ronnie van Zand is geboren in Amerika. Maar zijn vader was wel een Nederlander. Maar ja, voor hem is Nederland natuurlijk helemaal niet thuis. Al had ik een eerbetoon aan Nederland natuurlijk wel even leuk gevonden. Sweet Home Aalsmeer. Sweet Home Alphen aan de Rijn. Of Sweet Home...

0: Tony van Zandt in zijn Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama bij Joe. Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen muziek van Phil Collins. En ook Gloria Estefan ga je horen. En zometeen nog kans op 100 euro. Altijd even lekker toch, om nog mee te pakken zo laat op de avond. Wil je meespelen met een nieuwe ronde van 10 voor 10 en kans maken op 100 euro? Pak dan snel de app van Joe bij en stuur mij het antwoord op de volgende vraag. Morgen begint het WK voetbal en zondag speelt Nederland de eerste wedstrijd. Maar tegen welk land? Tegen wie spelen wij zondag? Stuur het in via een bericht in de app van Joe. Maak je kans op 100 euro.
1: Opstaan met Joe en de Koen en Sander Show.
2: Goedemorgen!
1: Wakker worden met de beste 70s, 80s en 90s. En Koen en Sander.
3: Onze kat had op een gegeven moment zo'n penlightbatterij. Zo'n triple A is dat. Helemaal doorgestikt.
4: Ach.
3: Ja, en die had nou 2-3 uur niks. En toen begon dat toch te rennen. En de trap op en door de garage rondjes achter de eigen staart aan. En na een uur of twee, bam, plat op de rug.
4: Dood.
3: Nee, batterij op.
1: De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10 bij Joe.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
7: Samen delen we Oranje.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en ga.
10: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
11: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
10: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
12: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
13: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
14: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
16: Fans van Holland en van Voordeel opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
17: Dat gaan we vieren.
16: Aldi.
18: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
19: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar
2: Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
4: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
17: Dat gaan we vieren!
19: Aldi, shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
20: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
19: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
20: Wat doe ik aan?
19: Shop nu bij Zalando.
21: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
22: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: We denken na over een koophuis.
24: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
23: Bart, met die loopgroep?
24: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
25: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
1: Dit is Joe met Guido Kuijn.
0: Ja, morgen begint het WK voetbal en zondag speelt Nederland de eerste wedstrijd. Maar tegen welk land? Stuur dat land in via een bericht in de app van Joe. Maak je kans op 100 euro in de 10 voor 10 zometeen.

0: Dit is Joe met Queen en Bicycle Race. Ja, eigenlijk muziek uit jouw geboorteland, hè, James?
1: Klopt, en ik ben ook een zeer grote Queen-fan.
0: Nou,
1: dus
0: komt
1: dat komt goed uit.
0: Fantastisch.
2: De 10 voor 10.
0: We gaan zo meteen de 10 voor 10 met jou spelen, James. Ja, je bent een geboren Brit, maar inmiddels in Nederland.
1: Ik woon al sinds 92 in Nederland.
0: Oh, joh!
1: En wat heeft helemaal jou ingeburgerd.
0: Helemaal, en wat heeft jou in 92 toen besluiten om hier naartoe te komen?
1: Ik was 12, hè, dus dan heb je niet zo heel veel keus.
0: Je bent niet weggelopen van huis.
1: mijn ouders dachten van halverwege groep 8, dat lijkt ons een slim moment om naar het buitenland te verhuizen.
0: Oh?
1: Mijn pa had werk hier en wij kwamen mee. Het zou voor 6 maanden zijn, maar ja, 34 jaar later
0: ja,
1: zitten we er nog steeds.
0: Kan zomaar eens uit de hand
1: die we hebben gemaakt. Ja, daarom.
0: Ja, en dus ook een Nederlandse vrouw gevonden. Ja, je bent eigenlijk gewoon een hele Hollander, toch?
1: En 2 prachtige Nederlandse dochters, zeker.
0: Wat leuk. Maar dan heb je dus ook al heel lang de Nederlandse nationaliteit erbij.
1: Nee, nou, het grappige dat je dat zegt, dat ga ik aankomende woensdag, de 17e, ga ik dat eindelijk eens mijn belofte doen aan de koning en Nederlandse nationaliteit verkrijgen.
0: Wat? Maar nu pas?
1: Ja. Ja, erg, hè? Toen de tijd kreeg je het aangeboden. En ik heb 2 keer nee gezegd. En toen hadden ze zoiets van, nu gaan we het ook niet meer vragen.
0: Zoek het dan maar uit, ga dan maar terug.
1: Zoek het lekker uit. Ja. De wereld is zo raar op dit moment. Het is denk ik toch handig om dezelfde nationaliteit te hebben als mijn vrouw en mijn kinderen. Ja. Je weet niet waar het naartoe kan gaan en... Ja, dus dat.
0: En
1: ik ga ook niet meer terug. Ik zit hier gewoon, dit is mijn thuis. Ja. En, ja.
0: Nou, vind ik heel tof om te horen, James. Dat je, ja, na 34 jaar mag het ook wel een keer, maar dat je eindelijk een keer thuis zit in Nederland. Maar dan ga je dus een belofte doen aan de koning.
1: Ja, ik moet het papierwerk nog doorkijken, hoor. Maar inderdaad...
0: Meneer wordt Nederlander, heeft geen idee.
1: Je moet een belofte afleggen of een eed. Daar mag je dus zelf voor kiezen. Dat beloof ik en dat verklaren beloof ik. Ik moet er nog even oefenen. Dat de ene zin. Ja, dat moet ik echt zeggen.
0: Ik vind dat zo bijzonder dat jij nu helemaal een eed moet afleggen. En ik moest hier gewoon geboren worden, een lui vol schijten en ik was het.
1: Dat was eigenlijk makkelijker geweest, maar dat...
0: Ja.
1: Nee.
0: Ja, goed.
1: Ik denk als ik dat woensdag op het gemeentehuis doe, dat ik gelijk word weggestuurd.
0: Ja, nee, dan zeg je gewoon, ja, Guido deed het ook. Hallo, dan mag het toch. Oh, maar wat leuk. Oké, dus woensdag officieel pas een Nederlander. We gaan zo meteen de 10 voor 10 met jou spelen. Kans op 100 euro, James. Wat gaan we ermee doen?
1: Ja, het is een hele gezellige maand juni bij ons. Iedereen is jarig. Mijn vrouw is jarig, mijn schoonmoeder is vandaag jarig. Mijn jongste dochter is aankomende zondag jarig. Ergens tussendoor word ik ook nog jarig. Vaderdag. Dure maand. Dus een 100 euro, dat scheelt wat vlees op de barbecue.
0: Ja, inderdaad. Zo, bij al die verjaardagen. Ik zou het gewoon combineren, man. Scheelt een hoop geld.
1: Ja, dat doen we ook.
0: Oh,
1: dus komt goed. Maar cadeautjes, hè?
0: Ja, dat ook nog. Nou, we spelen voor cadeautjes en een flinke barbecue. Over 7 minuten. Nieuwe ronde van de 10 voor 10. Tot zo, James.
1: Tot zo.

0: Bij Joe en Back for Good. En zometeen nog Supertramp Breakfast in America.
1: De 10 voor 10.
0: Inmiddels al 10 voor 10 geweest. Dus hoog tijd voor een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Speel ik vanavond met James. Is geboren Brit, maar in 1992 kwam hij naar Nederland. En aanstaande woensdag wordt hij dan pas ook echt Nederlander. James, ben je dan met het WK voor Engeland of voor Nederland?
2: Ik weet niet of dat gevolg heeft voor aankomende woensdag.
0: Als je er uitspraak over doet. Ja.
2: Nou, ik ontken gewoon alles. Ik ben en blijf voor Engeland als het om voetbal gaat, zeker. Maar als Engeland uitgeschakeld wordt...
0: Ja, die ken ik. Nou, ik wens je woensdag heel veel succes bij het afleggen van de Eet om Nederland.
2: Ik hoop niet dat de burgemeester naar Joe luistert.
0: Nou, ik stuur het even op.
2: Oké.
0: Okay. Nee hoor. Als je zo meteen geld weet in de 10 voor 10, dan gaat het naar een feestje. Want je hebt veel verjaardagen in de familie, hè, deze maand.
2: Zeker, ja.
0: We gaan de 10 voor 10 met je spelen. Je krijgt 10 vragen. Per goed antwoord krijg je 10 euro. Dus zo is er maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet passen of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik bijvoorbeeld een land, noem ik echt een land. Doe je dat niet op tijd, raak je tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Helemaal duidelijk.
0: Alright, James, here we go. Vraag 1. Morgen begint het WK voetbal. En zondag speelt Nederland de eerste wedstrijd. Maar tegen welk land?
2: Japan.
0: Ja, ik kan jou het verrotten. Jij bent toch voor Engeland. Maar toch een tientje. Vraag 2. Welke oranje verdediger meldde zich eerder deze week af voor het WK door een liesblessure?
2: Van Dijk.
0: Nee, het was niet Van Dijk. Het was Julian Timber.
2: Ja.
0: Je blijft staan op een tientje. Vraag 3. Welk stripfiguur staat bekend om zijn strijd tegen de Daltons?
2: Lucky Luke.
0: 20 euro. Vraag 4. Maakt de Joe-hit van Take That af? Back for?
2: Good.
0: Ja, inderdaad. Net nog gehoord. 30 euro. Vraag 5. In welke provincie vind je de gemeente Vijfheerenlanden?
2: Noord-Holland.
0: Nee, leuke gok, maar het was Utrecht. Je blijft staan op 30 euro. Vraag 6. Hoeveel planeten telt ons zonnestelsel?
2: 9.
0: Heel dichtbij. Het is 8. Vroeger had je nog Pluto erbij, maar die is...
2: Ik ben oud, hè?
0: Het is inmiddels officieel geen planeet meer, dus daarom 8. Je blijft staan op 30 euro. Vraag 7. Afgelopen zaterdag won Alexander Zverev voor het eerst een Grand Slam toernooi. Maar op welk toernooi pakte hij die titel?
2: Het was Roland Garros.
0: Ja, 40 euro. Vraag 8. Hoe heet het beroemde nummer van Queen, waarbij Freddie Mercury zingt... Mama, just killed a man.
2: Bohemian Rhapsody.
0: Ja hoor, 50 euro. Vraag 9. Welke Nederlandse kaassoort met een rode korst is vernoemd naar een Noord-Hollandse stad?
2: Edam.
0: Edammekaas, 60 euro. Vraag 10. Laatste vraag. Maak het spreekwoord af. Zo vader, zo...
2: Zoon.
0: Ja! En zo trek jij nog even 70 euro binnen deze avond.
2: Woep woep!
0: Lekker, James!
2: Nou, dat is ook echt van die Nederlandse vragen. Eetam en een Nederlands gezegd. Ik vind zelf een beetje ingeburgerd.
0: Ik ga dit allemaal doorsturen naar de burgemeester, waar jij woensdag jezelf gaat inzweren als Nederlander. En ik denk dat die jou een flinke klop op de schouder gaat geven. James, welcome to the Netherlands, gaat hij zeggen.
2: Nou, ik ben hartstikke blij. Het was super gezellig.
0: Nou, eerst gelijk gefeliciteerd met je 70 euro en een mooie avond.
2: Dankjewel. Hetzelfde, dankjewel. Fijne uitzending.
0: Dankjewel. Morgen een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Ook weer kans op 100 euro. Wil je keer meespelen? Pak de F van Joe bij. Morgen iets voor 9:30 krijg je de vraag van de dag. En met het antwoord geef je dan op.

0: En Breakfast in America bij Joe. Met het beste uit de jaren 70, 80 en 90. Met Don McLean zometeen. American Pie. Ook Tina Turner. En The Best. En yes, Owner of a Lonely Heart. Zometeen.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? En al lang klaar zit voor de aftop van Oranje. Terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen. En het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv. De eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Echte Gooise Moeders is terug.
4: Je knippert 1 keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
5: We gaan naar Portugal.
4: Ja.
5: In een camper.
4: Nee.
6: Onwijs leuk.
5: Zij.
7: Zal het met ons nooit worden.
3: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
2: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Ja.
11: Serieus?
10: Oh, wat een geld.
12: 18.000. Tot verdikken me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
15: Boost yourself.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
16: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar €3,99.
17: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
18: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
19: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
18: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
20: Kessie, Kenon, dat wordt lekker lezen. Kessie, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50. En tot 30% korting op kinderdoekboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
21: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
22: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
23: Hans, alleen de prijs is anders.
24: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
25: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt voor jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
26: Choose premium. Choose Napoleon.
24: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, €3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
27: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
28: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
27: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
28: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
29: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
30: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
31: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
32: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
33: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Dit is
2: het nu.nl nieuws van 10 uur.
3: Goedenavond. De kans op extreem hoog water aan de Nederlandse kust is de afgelopen eeuw flink toegenomen. Het risico is nu 4 keer hoger. Dat komt vooral omdat de zeespiegel stijgt door klimaatverandering. Blijkt uit nieuw onderzoek en die resultaten zijn belangrijk. Want met deze informatie kunnen we ons land beter beschermen. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken of onze dijken hoger moeten worden. Bij een brand in een seniorenflat in Rotterdam is 1 iemand gewond geraakt. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Andere bewoners moesten hun huis uit. Wanneer ze weer terug kunnen komen is nog niet duidelijk. Dat meldt Rijnmond. Ook de oorzaak van de brand is nog onbekend. Het is niet voor het eerst dat het hier misgaat. In deze flat is al 2 keer eerder brand geweest. Een drama dan vandaag in Duitsland. Want bij een busongeluk is een scholier om het leven gekomen. Het gaat om een jongetje van 1 jaar of 8. Die was samen met zijn klas onderweg op een schoolreisje toen het misging. De bus botste tegen een andere bus aan. Tientallen mensen raakten daarbij gewond. 2 andere scholieren en een docent zijn er ernstig aan toe. En hoe zorg je ervoor dat je huis beschermd wordt tegen woninginbraken als je op vakantie bent? Nou, daarvoor leunen we vooral op onze buren. De meeste vakantiegangers vragen de buurman om een oogje in het zeil te houden. Verder zijn tijdschakelaars ook populair. Daarmee worden je lampen automatisch aan- en uitgezet, zodat het lijkt alsof je thuis bent. Experts adviseren om tijdens de zomervakantie extra alert te zijn, want ook voor dieven is het dan hoogseizoen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht trekken er buien over het land met ook kans op onweer. Het koelt af tot de graad of 5. Morgen opnieuw een mix van regen en zon en het wordt maximaal 18 graden.
2: Deze vrijdag, Joe Oranjedag. Dit is de avond van Joe.

0: EK voetbal. Kleur Joe oranje. Doe samen met de DJ's mee met de Oranje Pool in de Joe-app. En vrijdag is het Joe Oranje Dag. Dan schoor je de hele dag tijdens het 1-2'tje, de Beemster WK-splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
1: Ja, ja, schieten dan, schieten!
0: Aanstaande vrijdag, Joe Oranje Dag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
2: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja?
6: Serieus?
5: Oh, wat een geld!
7: 18.000, godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu, 30 dagen gratis via Bol.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
9: Boost yourself.
10: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
11: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
12: Iedereen begrijpt elkaar.
13: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
14: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
10: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
15: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
10: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
17: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
20: Welkom in Afrika!
19: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
21: Help!
22: GWC!
21: Help!
22: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
23: Laten we het proeven.
22: Opdrachten uitvoeren.
24: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
22: Maar wie het best integreert...
25: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
22: ...wordt tot ere Himba gekroond.
26: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
19: Tickets to the tribes.
22: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
17: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.

0: windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Hey, Remol!
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Hey, Remol!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
8: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
9: Dat gaan we vieren.
10: Aldi, een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
9: Dat gaan we vieren!
8: Aldi.
11: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
12: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
13: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
14: Altap.
13: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
15: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt voor jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
17: Choose premium. Choose Napoleon.
18: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando. Sinds 1965.
19: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
20: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranjeprijzen.
19: Ja, de leeuw komt eraan.
20: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
4: alleen de prijs is anders.
5: Dit is jou.
6: Het nu.nl nieuws van 11 uur.
7: Goedenavond. Ter Apel maakt zich klaar voor het nieuwe asielproces dat vanaf vrijdag ingaat. Het Europese Migratiepact wordt strenger en moet ervoor zorgen dat asielverzoeken een stuk sneller worden afgehandeld. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn daarvoor nieuwe loketten ingericht. Stichting Vluchtelingenwerk heeft ondertussen extra mensen vrijgemaakt die asielzoekers vanaf vrijdag kunnen helpen, want zij verwachten nog niet dat het op rolletjes zal gaan. De marechaussee heeft een reservist aangehouden die verdacht wordt van het handelen in vuurwapens. Na een huiszoeking is er een grote hoeveelheid wapens en munitie gevonden. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweren, steekwapens en verschillende soorten kogels. Waar dat allemaal vandaan komt, is niet duidelijk. Ga je deze zomer op kampeervakantie in Europa, dan ben je waarschijnlijk een stuk duurder uit dan een paar jaar geleden. Het kamperen is in 6 jaar tijd bijna een kwart duurder geworden. Vooral in Kroatië, Zwitserland en Slovenië betaal je de hoofdprijs. Een gemiddeld gezin met een caravan is daar tot wel bijna 80 euro per nacht kwijt. In Nederland kamperen is een stuk goedkoper. Hier betaal je namelijk de helft. En het WK voetbal moet nog beginnen, maar in Delft is de pret al voorbij. Daar was een hele straat versierd met oranje vlaggetjes, maar nu moet alles weer weggehaald worden. De woningcorporatie vindt het brandgevaarlijk en dus komen ze de versieringen weer afbreken. Bewoners balen ervan, maar gaan er maar wel mee akkoord, want anders dreigen ze een boete te krijgen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht trekken er buien over het land met ook kans op onweer en het koelt af tot een graad of 5. Morgen opnieuw een mix van regen en zon en het wordt dan maximaal 18 graden.
6: Deze vrijdag, Joe Oranjedag. Dit is de avond van Joe.

0: beste 70s, 80s en 90s. En Koen en Sander.
1: Onze kat had op een gegeven moment zo'n penlightbatterij. Zo'n AAA is dat. Helemaal doorgestikt.
2: Ach.
1: Ja, en die had nou 2, 3 uur niks. En toen begon dat toch te rennen. En de trap op en door de garage rondjes achter eigen staart aan. En na 1 uur of 2, bam, plat op de rug.
2: Dood.
1: Nee, batterij op.
0: De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10 bij Joe.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
6: Een heel boek? En de kinderen dan?
5: Die zijn veel te druk met spelen.
6: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
5: Nee, nee, nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
6: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
5: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot 300 euro korting per persoon.
6: Proost.
5: Op sunweb.nl.
7: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
8: Dat gaan we vieren.
7: Aldi.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
8: Dat gaan we vieren!
7: Aldi.
10: We denken na over een koophuis.
11: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
10: Bart, met die loopgroep...
11: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
12: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
13: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
14: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
15: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
15: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
16: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
17: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
21: 1 ijs koffie voor mevrouw.
20: Mm. Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Doe samen met de DJ's mee met de Oranje Pool in de Joe-app. En vrijdag is het Joe Oranje Dag. Dan scoor je de hele dag tijdens het 1-2'tje, de Beemster WK-splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
2: Ja, ja, schieten dan, schieten!
1: Aanstaande vrijdag, Joe Oranje Dag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastapenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat. Werkt voor je.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Echte Gooise Moeders is terug.
9: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Dus halen we er alles uit wat erin zit.
10: We gaan naar Portugal.
9: Ja.
10: In een camper.
9: Nee.
11: Onwijs leuk.
10: Zijn.
12: Zal het met ons nooit worden.
13: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
14: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
16: Ga naar de oertijd. Naar vuurstenen. Kasten vol skeletten. Knopen en kanonnen. Naar een modern schilderij dat je of begrijpt of niet. Als je maar ziet. Als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel. Een hoofd vol gedachten. Een minuutje of vijf. Of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil. Met de museumkaart.
17: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
18: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
17: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
2: Dit is jouw. Het nieuws van 12 uur.
3: Goedenacht. De Franse zanger Patrick Bruel wordt verdacht van verkrachting en aanranding. Hij werd maandag opgepakt en zegt dat hij onschuldig is, maar hij werkt wel mee aan het onderzoek. Bruel zou zeker 13 vrouwen hebben verkracht en misbruikt in Frankrijk, Zwitserland en België. Het zou zijn gebeurd tussen 2010 en 2019. In Ter Apel liggen tablets klaar om asielzoekers vanaf vrijdag sneller door de aanmeldprocedure te helpen. Vrijdag gaat ook het nieuwe Europese asiel- en migratiepact in. Er zijn meerdere moeilijke stappen verdwenen uit de aanmelding, waardoor het sneller moet gaan. Maar asieladvocaten vrezen ook meer fouten en rechtszaken. Het loont vanaf volgende maand een stuk minder om te tanken in Duitsland. De accijnskorting die Duitsland invoerde om benzine en diesel betaalbaar te houden verdwijnt na deze maand, volgens de Duitse krant Bild. De 17 cent korting per liter werkte goed, maar het is volgens de regering te duur om de korting langer te blijven geven. En Orgel Joke gaat misschien naar het WK voetbal. Ze is gevraagd om op te treden als het Nederlands elftal de volgende ronde haalt. Tegen RTL Boulevard zegt ze dat ze dacht dat het een grap was. Het is nog niet zeker of Orgel Joke ook echt kan gaan. Ze is gisteren gevallen en heeft 6 hechtingen in haar oor en een scheurtje in haar elleboog. Het weer van Weer Online? In het hele land kan een buitje vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint vrij zonnig, later op de dag opnieuw buien. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Goeienacht, dit is Joe.

0: nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. Vluchtelingenwerk is niet overtuigd dat de aanmelding in Ter Apel sneller gaat vanaf vrijdag. Er worden moeilijke stappen geschrapt uit de procedure en er worden straks vragen ingevuld op een tablet. De antwoorden worden langs meerdere Europese richtlijnen gelegd. Advocaten zijn bang dat er meer fouten worden gemaakt en dat er rechtszaken komen. Voor het eerst in 20 jaar is het aantal buitenlandse studenten in Nederland gedaald. Vooral uit Duitsland en China komen er minder studenten. Dat kan deels komen doordat Chinese universiteiten steeds beter worden. Ondanks dat er minder Duitsers naar Nederland komen, blijft dat wel de grootste groep, met daarna Italië en Roemenië. Amerika houdt zich aan zijn woord en is begonnen met aanvallen op Iran. Het is volgens Amerika een reactie op de voortdurende agressie van Iran. Er zijn explosies geweest in de buurt van de straat van Hormuz. Gisternacht heeft Amerika ook al aanvallen uitgevoerd nadat een Amerikaanse helikopter was neergeschoten. En de Franse zanger Patrick Bruel zou tussen 2010 en 2019 zeker 9 vrouwen hebben verkracht of aangerand. 3 vrouwen zouden zijn misbruikt tussen 1997 en 2001. Bruel is maandag opgepakt voor die verdenkingen. De zanger ontkent alle beschuldigingen en zegt volledig mee te werken aan het onderzoek. Het weer van Weer Online? In het hele land kan een buitje vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint vrij zonnig, later op de dag opnieuw buien. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. De politie in Noord-Ierland heeft het waterkanon gebruikt om groepen demonstranten uit elkaar te drijven. Voor de 2e avond op rij was het onrustig na een steekpartij maandag in Belfast. Een man uit Soedan stak iemand neer die daarbij een oog verloor. Dinsdagavond waren de rellen zo erg dat gisteren veel winkels en restaurants dichtbleven. Het aantal buitenlandse studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Meestal komt er elk jaar zo'n 10-20% bij. Vooral uit Duitsland en China kwamen minder studenten naar ons land. Het aantal studenten dat vanuit India en Spanje naar Nederland kwam steeg juist iets. Iran heeft de Straat van Hormuz gesloten na nieuwe Amerikaanse aanvallen. Ze zouden ook 2 schepen hebben aangevallen die er doorheen probeerden te varen. Dat lot wacht ook andere schepen die hetzelfde proberen, waarschuwt Iran. Amerika heeft het zuiden van Iran onder vuur genomen, omdat Iran ook blijft aanvallen. En de benzineprijzen in Duitsland gaan volgende maand weer flink omhoog. De Duitse regering stopt dan met de accijnskorting op benzine en diesel. Nu geldt er nog een korting van 17 cent per liter. Dat heeft goed gewerkt, zeggen ze in Berlijn, maar het kost de Duitse schatkist ook heel veel geld. En daarom kan het niet te lang blijven duren. Het weer van Weer Online? Op de meeste plaatsen droog, maar er kan plaatselijk een buitje vallen. De dag begint nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend in het oosten regen. 'S Middags regent het in het hele land. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.